0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het noorden van Limburg hebben pittige buien voor de nodige problemen gezorgd. De brandweer kreeg tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast, meldt L1. In Heidhuizen, vlakbij Weert, werd het terras door het noodweer vernield. En ook in Brabant en Zuid-Holland was er vanavond overlast. Europese vliegtuigmaatschappijen kunnen straks misschien zwarte lijsten met elkaar uitwisselen, meldt de Telegraaf. Op die lijsten staan mensen die een vliegverbod hebben omdat ze zich aan boord hebben misdragen, maar nu kunnen ze nog wel vliegen met een andere maatschappij. De Europese Commissie gaat er op verzoek van Nederland over nadenken. Oud-voetbalbobo Michel Platini heeft FIFA-baas Gianni Infantino aangeklaagd. Hij vindt dat hij is tegengewerkt toen hij in 2015 de baas van de voetbalbond wilde worden. Die baan ging naar Infantino. Eerder beschuldigde hij Infantino ook al van corruptie, maar dat kwam toen niet tot een rechtszaak. En het gaat hard met de kledinglijn van een van de kunstrovers die Roemeense kunstschatten heeft gestolen, meldt RTV Drenthe. Zijn webshop is uitverkocht. Er waren t-shirts, petjes en hoodies te koop met erop de gestolen gouden helm en de tekst Book Arrest. De dief zou de zaak runnen vanuit de gevangenis. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: D.O.D. en Hayley May. Closure. Sick individuals, sunrise,

Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Als de energieprijzen nog lang hoog blijven, zullen er waarschijnlijk minder nieuwe banen bijkomen. Dat verwacht het UWV. Vooral de vervoerssector zou dan harde klappen krijgen. Door de hoge dieselprijs zijn er dan misschien minder vrachtwagenchauffeurs nodig. Rapper J heeft ook bij zijn tweede concert in het Gelredome niks gezegd over de ophef van de afgelopen weken. Wel protesteerde het CD weer voor de deur van het stadion, waar minder volk op afkwam dan afgelopen zaterdag. Wel werd er een man aangehouden die de Hitlergroet bracht toen hij langs het Gelredome fietste. In twee musea zijn volgend jaar twee beroemde Mondriaan-schilderijen naast elkaar te zien. Het Kunstmuseum in Den Haag en het MoMA in New York lenen hun werken aan elkaar uit. Het gaat om de Victory Boogie Woogie en de Broadway Boogie Woogie. Eerst hangen ze enkele maanden samen in New York en daarna in Den Haag. En de reserves van Oranje hebben een oefenwedstrijd tegen de reserves van Oezbekistan verloren. Het werd 2-1. Omdat het een oefening was, werd er maar 2 keer 30 minuten gespeeld. Het hoofdelftal won eerder op de avond met moeite van de Oezbeken, maar dat eindigde dan wel in een 2-1 voor Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Topic en Becky G. Sorry papi. Tiësto en Olivia Sebastianelli. Don't lose your head.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is geschorst wegens seksueel wangedrag. Die beschuldigingen waren er al langer, maar ze werden altijd ontkend. De 125 landen die bij het strafhof zijn aangesloten komen binnenkort bij elkaar om de situatie te bespreken. Ze zouden hem dan kunnen ontslaan. Laat je elektrische auto niet meer op tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds. Dat is het dringende advies van een denktank voor elektrisch rijden in het AD. Het advies om op piekmomenten minder stroom te gebruiken was er al, maar het is makkelijker om het opladen van je auto uit te stellen dan koken of de was doen, zeggen de experts. Paus Leo heeft in Spanje gesproken met slachtoffers van seksueel misbruik door de katholieke kerk. De slachtoffers zouden de paus tips hebben gegeven om dergelijk leed in de toekomst te voorkomen. Wat er precies is gezegd is om privacyredenen niet bekendgemaakt. De paus is nog tot en met vrijdag in Spanje. En president Trump is uitgefloten toen hij te gast was bij een basketbalfinale in New York. Toen hij tijdens het volkslied op de grote schermen in beeld kwam, werd er massaal boe geroepen. Buiten werd hij ook al uitgejouwd door basketbalfans toen hij aankwam bij het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een wisselvallige dag met buien en af en toe ook wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen is het wisselvallig en er is dan ook kans op onweer. En dit was het nieuws op Slam.

Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Jongeren die misstanden hebben meegemaakt in een gesloten jeugdzorginstelling hebben te weinig nazorg gekregen. In een nieuw rapport staat dat de getroffen jongeren nooit excuses of compensatie hebben gehad. Veel jongeren hebben er psychische klachten aan overgehouden en sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. In het noorden van Limburg hebben pittige buien voor de nodige problemen gezorgd. De brandweer kreeg tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast, meldt L1. In Heidhuizen, vlakbij Weert, werd het terras door het noodweer vernield. En ook in Brabant en in Zuid-Holland was er gisteravond overlast. Zanger Samuel Welte heeft met zijn nummer Echte Liefde is te koop een Buma Award gewonnen. In de categorie internationaal ging de prijs naar de Nederlandse producer Rosalila. Zij produceerde een nummer voor de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En Direct werd verrast met een oeuvreprijs. En het gaat hard met de kledinglijn van een van de kunstrovers die Roemeense kunstschatten heeft gestolen, meldt RTV Drenthe. Zijn webshop is uitverkocht. Er waren t-shirts, petjes en hoodies te koop met erop de gestolen gouden helm en de tekst Book Arrest. De dief zou de zaak runnen vanuit de gevangenis. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een wisselvallige dag met buien en af en toe ook wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen is het wisselvallig en er is dan ook kans op onweer. En dit was het nieuws op Slam.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een asielzoekerscentrum in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft iemand aangehouden. In het AZC worden minderjarige asielzoekers opgevangen. We verspillen met z'n allen minder eten, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo eten per jaar weg, en dat is 3 kilo minder dan een paar jaar eerder. Brood wordt het meest weggegooid, gevolgd door groente en fruit. Het doel is om nog maar 18 kilo eten weg te gooien in 2030. Ook het tweede concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Wel werd iemand aangehouden die voorbij fietste en de Hitlergroet bracht. Ook protesteerde de Joodse organisatie Sidi weer voor de ingang. Maar daar kwamen vergeleken met zaterdag een stuk minder mensen op af. En met hangen en wurgen heeft het Nederlands elftal zijn laatste oefenpotje voor het WK gewonnen. Tegen Oezbekistan werd het 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Cody Gakpo vanuit een penalty. Tijdens de wedstrijd raakte keeper Bart Verbrugge geblesseerd. Het is nog niet duidelijk of dat gevolgen heeft voor het WK. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een wisselvallige dag met buien en ook af en toe wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig en er is dan ook kans op onweer. Dit was het nieuws op Slam.
4: Dankjewel, Jeroen. Een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmeister. En Flitsmeister met geen vertragingen, ook geen controles op snelheid op dit vroege tijdstip. Je kent het, hè? Als je een flitser tegenkomt of je staat in de file, kun je de doorgeven naar de studio van Slam met die welbekende Flitsmeister-app. Waarvoor dank!
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Oh, heerlijk hier, hè?
10: Ja, eindelijk even niks.
11: Dit is echt nice.
12: Hola, le pongo dos cervezas.
13: Hola, señor. Sí, twee bier.
11: Voor mij?
9: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
12: Por favor.
11: Proost. Proost.
14: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
4: Marijn Oosterveen. Ik ga je speakers laten roken met zometeen muziek van Dave & Thames. Raindance komt eraan. Jack U, Justin Bieber, Where Are You Now?

Edward Meyer, Stereo Love, hoorde je bij Slam. Marijn Oosterveen. Goedemorgen, 9 minuten over 6 op deze dinsdagochtend, 9 juni. Ik hoop dat je goed gaat. Ik begin even met de olifant in de kamer. Want nou ja, het was iets beter, maar we zijn er nog lang niet. En dat is een fijne conclusie, zo 5 dagen voordat je je eerste echte WK-wedstrijd moet spelen. Weet je, we hebben dan wel gewonnen van Oezbekistan. En winnen is in mijn ogen belangrijker dan meedoen. Dat sowieso. We kijken wel wat het wordt. Weet je, wat het WK betreft. We kijken wel wat het wordt. Leuk om te weten, ook de oefenploeg heeft verloren. Dus gisteren speelde Oranje tegen Oezbekistan. Maar gisteren speelden ook de reserves van Nederland tegen de reserves van Oezbekistan. En dat heeft niemand gezien. En dat is maar goed ook, want we hebben verloren met 2-1. Dus we hebben groot gewonnen met 2-1, tegelijkertijd ook groot verloren met 2-1. Goed om ook even bij stil te staan. In 2018 kwalificeerde Nederland zich niet voor het WK voetbal. Kwamen niet door de kwalificatierondes heen. En dat gaat mogelijk dus weer gebeuren dit jaar. Ik heb er steeds een harder hoofd in. Dus denk alvast even na over een alternatief. Weet je, een alternatief waarvoor je zou willen supporten. Curaçao zou een hele goede zijn als die het te ver schoppen. Dat is ook nog maar de vraag. Algerije, Nieuw-Zeeland, Marokko of de Verenigde Staten. In al die teams zitten ook nog één of meerdere Nederlanders. En ik weet 100% zeker, de Verenigde Staten kunnen onze support echt gebruiken. Luister even mee naar supporters die de Verenigde Staten aanmoedigen met een yell vlak voor een voetbalwedstrijd. Because we support the US, US, US. That's the way we like it, we like it, we love it. We support the US, US, US. That's the way we like it. Wat schattig, hè? Ja, zij hebben gewoon even wat links-rechts nodig. Dus mocht Nederland uitvallen, laten we dan gewoon allemaal de US gaan supporten. Die kunnen wel wat links-rechts gebruiken. Het wordt een wisselvallige dag met buien, af en toe wat zon. Het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit is Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Justin Bieber, Where Are You Now? Slam in de vroege morgen. Kijk in mijn glazen bol en ik voorzie dat we deze ochtend toch zeker wel een drukke spits tegemoet gaan. Eigenlijk zoals gebruikelijk op dinsdag. Dat is altijd gewoon een zware spits. Zwaarder dan de rest van de week. Misschien wel de zwaarste die we deze week gaan krijgen. Sterker als je vandaag met de auto op pad moet. In de Vogelwijk in Den Haag zijn de straatnaamborden vervangen. En de gemeente heeft iets leuks bedacht voor die straatnaamborden. De vervanging was ook nodig, hè, omdat de reflecterende laag van de oude borden was vervaagd. En wettelijk is vastgelegd dat dat gewoon netjes moet zijn. Met oog ook op verkeersveiligheid. Weet je, so far so good. Vervang die borden. Helemaal goed. Maar nu komt het. Naast een nieuwe reflecterende laag kregen de bordjes ook een onderschrift. Bij straatnamen zoals de Kiplaan, de Pauwelaan en de Vuutlaan staan er nu onder de straatnaam een onderschrift: de vogel van die naam. Poëtisch, de vogel van die naam. Veel bewoners vinden deze toevoeging maar raar. Of zoals ze in Den Haag zeggen, kan raar. Andere bewoners vinden het taalkundig onhandig. Die hadden liever iets gezien als de naam van die vogel. Maar de algehele tendens die heerst in de Vogelwijk is: waarom staat dit onder de straatnaambordjes? Ik kan er wel inkomen. Weet je, dat kost ook klauwen met geld om dat op die bordjes te laten zetten. Ja, ik denk normaal gesproken niet. Hè. Als je zo'n bordje uit China laat bestellen, dan zal het wel meevallen. Maar dat, ja, het is en blijft de gemeente. Dus dat zal gewoon heel veel geld hebben gekost. Er is ook iemand betaald om dat te maken. En als de straat de Kiplaan heet, dan zou ik willen stellen dat iedereen wel snapt dat die naam, die straatnaam, vernoemd is naar de kip. Ze hadden eerder iets over die vogel kunnen zeggen, toch? Je kan er ook onder zetten, de Vuutlaan. Dat is een watervogel, dan zet je eronder watervogel. Of bij wijze van de Latijnse naam. Daar leer je dan nog wat van. Het is toch raar alsof je het bordje van de Amerikastraat in Hillegom de tekst de naam van dat land zet. De Amerikastraat, de naam van dat land. De gemeente legt uit dat onderschriften onderdeel zijn van een eerder vastgesteld naamgevingsbesluit. Het doel daarvan is meer uniformiteit in het Haagse straatbeeld, omdat andere straten blijkbaar ook zo'n uitlegbordje eronder hebben zitten. Vindt de gemeente Den Haag dat dat overal moet? Ja, ik vind echt weer een mooi gegeven. Dus bij straatnamen zoals Kiplaan, Pauwlaan staat nu onder de straatnaam staat de vogel van die naam. Dus als je vandaag even nutteloos voelt, bedenk dan dat er een ambtenaar werkt bij de gemeente Den Haag die het nodig vond om op straatnaamborden van de Kiplaan en de Pauwlaan uit te leggen dat die vernoemd zijn naar de kip en de pauw. En dan valt het allemaal wel mee als je jezelf even nutteloos voelt. Dus hou dat in je hoofd. Kygo DNC kwam eraan, Dancing Feet. En dit is de nieuwste Bakermat. Dit zou zo'n zomerklapper kunnen zijn. Stem op jouw favoriete zomertrack via slam.nl/zomer. I Love Life.

0: Fuego, DNCE, Dancing Feet bij Slam in de vroege morgen. Zometeen de nieuwste Martin Garrix, Ed Sheeran komen eraan. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight en ook Like a Prayer van Madhouse. En zometeen ga je het horen. Ja, dit is vreselijk. De NOS gaat reclame uitzenden tijdens de WK voetbalwedstrijden. Dat gaan ze echt doen. Ze gaan dwars door die wedstrijden heen reclames uitzenden. Gewoon terwijl dat de klok loopt. Bizar toch? Hoe dat zit, je hoort het zo meteen. Ja, vreselijk. Iedereen, alsof je midden in een verhaal zit en dan ineens gewoon dat gewoon...
1: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is maar één plek waar jij 26 tot en met 28 juni moet zijn. De Cathedral of Speed. Het motorsportevenement van het jaar. TT Assen. Maak volgende week tijdens House in de Pauze kans om er het hele weekend bij te zijn. Hoor jij de racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Lekker zeg. Nou, even terug naar toen. Hele goedemorgen, het is 1 minuut voor 6:30. We krijgen een wisselvallige dag met vooral vanmiddag buien. Mogelijk met veel onweer en wind. Tussendoor is er zon. Het wordt een graad of 17. Dan die wegen af met Flitsmeister. 10 vertragingen, ongeveer 50 kilometer. Dit zijn ze vanaf een minuut of 10 of met een bijzondere oorzaak. Op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Hintam en de Empelbrug een half uur vertraging. 5 kilometer wordt veroorzaakt door een auto met pech. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp een kwartier, 9 kilometer. Op de A6 is een ongeluk gebeurd. De Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Lelystad. Daar staan een kwartier, 3 kilometer file. A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avoorn en Purmerend-Noord. Het zou is niet op die A7. Een minuut of 20, 10 kilometer. En de laatste lange vertraging op dit moment. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam. Er staat daar een minuut of 10, 5 kilometer file. Flitsers zijn niet gezien. Kom je nou flitser tegen, dan kun je het doorsturen aan de flits... Of doorsturen. Ik kan het doorgeven aan de studio van Slam met de Flitsmeister app. Waarvoor dank. En mocht er iemand het oude nieuwsliedje hebben van Slam... wat wij 10 jaar geleden gebruikten, ontvang dat ook graag. Want die heb ik niet. Alleen het weer en verkeer. Dus nu klinkt het zo matig. Jeroen is dit. Kom er maar in.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: We gooien steeds minder eten weg, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar was het 25 kilo per persoon per jaar, tegen 28 een paar jaar eerder. Terug naar 18 kilo in 2030 wordt nog een uitdaging, zegt het centrum. Bij een AZC voor minderjarigen in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden. De politie heeft iemand opgepakt. Mogelijk is het vuur aangestoken. En Cody Gakpo, die gisteren 2 keer scoorde in de oefeninterland tegen Oezbekistan, kijkt niet tevreden terug op die wedstrijd. We hadden scherper moeten zijn en vaker moeten scoren, zei hij na afloop. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel Jeroen, tot zometeen.
2: Marijn Oosterveen.
0: De NOS gaat dwars door de WK-wedstrijden reclame heen uitzenden. Hoe dat zit, je hoort het zometeen aan Jennifer Lopez en David Guetta.

Hou ze in de pauze. Topper ook vandaag weer tussen 12 en 2. Met mijn collega's Jan van der Wielen, Thomas van Empelen. De lekkerste lunchpauze van Nederland. Hou ze in de pauze. Een bijzonder vervelend bericht deze ochtend. Tijdens het WK voetbal dit jaar zal de NOS voor het eerst reclame uitzenden tijdens de wedstrijden. Dit wordt mede mogelijk gemaakt, eigenlijk compleet mogelijk gemaakt, door de FIFA. Die hebben de zogenaamde cooling breaks ingevoerd. Die heb ik gisteren ook voor het eerst aanschouwd. We hebben dat in het verleden wel eens gehad tijdens het WK voetbal. Maar dat was eigenlijk alleen maar op het moment dat de temperatuur boven een bepaald punt uitkwam. Als het dan 31 graden, boven de 30 graden of zo, dan werd de helft onderbroken op de helft om even wat te drinken. Maar nu komen ze sowieso, zitten ze in de wedstrijd, ongeacht de temperatuur, al is het min 10 buiten. Er komt een cooling break. Rond de 23e minuut, dus op de helft van de helft, krijgen de spelers 3 minuten pauze om wat te drinken en te herstellen. Dat gebeurt ook nog een keer tijdens de tweede helft, dus je hebt eigenlijk 4 delen. De wedstrijd is 4 delen. Elke pauze duurt dus 3 minuten en de NOS wil daarvan ongeveer 1 tot 1,5 minuut gebruiken voor reclame. Tot nu toe werden tijdens grote voetbaltoernooien alleen maar reclames uitgezonden voor de wedstrijd, in de rust, na de afloop. Maar dit is onvermijdelijk. Volgens NOS sporthoofdredacteur Xander van der Wulp is dit niet top, maar het levert allemaal wel extra inkomsten op voor de NOS. En die hebben natuurlijk een godsvermogen betaald om dat WK überhaupt weer uit te mogen zenden. Critici zien de maatregel als een voorbeeld van de toenemende Amerikaanse invloed op het voetbal, zoals wij dat in Europa kennen. In Amerikaanse sporten, zoals basketbal en honkbal, zijn reclameonderbrekingen tijdens de wedstrijd al jarenlang gebruikelijk. Daar is het gewoon 10 minuten spelen, 5 minuten reclame. Daar is het nog erger dan in Nederland. Ja, dat je op RTL 4 een film aan het kijken bent die 1,5 uur duurt en dan eindstand ben je 3 uur lang aan het kijken, omdat die zo vaak onderbroken wordt door die kutcommercials. De FIFA benadrukt ondertussen dat de cooling breaks primair zijn ingevoerd vanwege de gezondheid en veiligheid van de spelers. Ja. Zolang ze dat maar vaak tegen zichzelf blijven verhalen, dan gaan ze er ook nog in geloven. Nee, maar dat is echt, ja, Amerikanen die hebben echt een bizarre sportwereld. Als je daar naar een sportwedstrijd zit te kijken, zit iedereen ook te TikTokken. Dat is ook gek. Vorig jaar ben ik in de States bij een honkbalwedstrijd geweest. En daar wordt elke keer dat er geslagen wordt, dan moet die bal natuurlijk terug en dat duurt even. Daar wordt er alles uit de kast getrokken om die mensen te prikkelen. Dat is echt heel bijzonder om een keer mee te maken. En iedereen zit alsnog op zijn telefoon te TikTokken, hebben iPads bij, complete laptops, zitten films te kijken in het stadion, terwijl ze dus naar een honkbalwedstrijd zitten te kijken. Bizar. De NOS gaat nu dus reclame uitzenden voor het eerst tijdens de wedstrijd, het WK voetbal. Want de timer blijft in ieder geval gewoon lopen, ook tijdens die cooling break. Of er reclame uitgezonden gaat worden is een keuze van de omroep en niet het officiële doel van de drinkpauzes, benadrukt de FIFA nogmaals in een verklaring. Maar dat is natuurlijk grote onzin. Dat weten we allemaal. Armin van Buuren komt eraan. Dream a little dream. Clean Bandit, Jazz Clean, Rather Be. En dit is de nieuwste Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Heet Repeat It nu bij Slam. Stay.

0: zetten voor de TT in Assen. Onafgebroken sinds 1925 op de kalender. De motorrace van Nederland en onbetwist het hoogtepunt van het jaar. Nergens anders bleef je zo'n grote internationaal spektakel. Dat wil je een keer meemaken. De sfeer, supergezellig, Nacht van Assen onder andere. Races met motoren, die gaan hard. Je hebt nog nooit zoiets gezien, daar wil je bij zijn, de TT in Assen. Kaarten te winnen bij Slam volgende week in House in de Pauze. Het enige wat je moet doen is luisteren naar House in de Pauze. Volgende week, dus van maandag 15 tot en met donderdag 18 juni, House in de Pauze. Hoor jij die motoren dwars door de uitzending heen komen? Dan heb je gassen in de app van Slam. Dus hoor jij de motoren volgende week tijdens House in de Pauze dwars door de uitzending heen komen, dan heb je gassen in de app van Slam en ga naar de TT in Assen.
1: Slam.
0: Net als de TT in Assen en de motoren daar, gaat deze track ook keihard. Serotonin is de Mix Marathon Track of the Week.
2: Be my serotonin, tell me why life's

James Hype Serotonin, dat gelukshormoon dat deze track ook bij je oproept. Trouwens, slim gewoon in het algemeen. Dat moet een gelukshormoon oproepen. Het is de Mixmarathon Track of the Week. James Hype ga je extra vaak horen deze week hier bij Slam. Zometeen in de ochtendshow kans op de Slam House in de pauze kousen. Het enige wat je hoeft te doen is goedemorgen te sturen in de app van Slam. Goedemorgen sturen in de app van Slam is kans maken op de House in de pauze kousen. En met rijmuziek van de Bouza, Nicki Minaj komt eraan en ook topic. Slam. Coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: 10 tenders alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan 8 euro.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
14: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar 6,99.
13: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
17: We denken na over een koophuis.
18: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
17: Bart, met die loopgroep?
18: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
20: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
22: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
23: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
24: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
25: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. We verspillen steeds minder eten, maar het moet nog beter, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we per persoon 25 kilo eten weg, tegen 28 kilo een paar jaar eerder. Het moet in 2030 naar 18 kilo, zegt het centrum. Maar in het tempo van nu gaan we dat niet halen. Bij een opvang voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer heeft gisteravond brand gewoed. Vermoed wordt dat het vuur is aangestoken. Er is ook iemand aangehouden. Het centrum werd een poosje ontruimd omdat er veel rook was, maar er raakte niemand gewond. Cody Gakpo heeft dan wel 2 keer gescoord in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Hij is niet tevreden. We hadden scherper moeten zijn en meer moeten scoren, zei hij na afloop. Oranje won het oefenpotje met 2-1. Ook bondscoach Ronald Koeman is niet blij. Veel kansen, maar weinig doelpunten was zijn reactie. En een dik fluitconcert voor president Trump tijdens een van de finale wedstrijden van het Amerikaanse basketbalseizoen in New York. Tijdens het volkslied trakteerde het publiek hem op gejoel. Het bezoek van Trump aan de wedstrijd zorgde voor overlast bij de fans. Vanwege strenge controles moesten ze uren wachten voor ze naar binnen konden. En dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw wisselvallig zomerweer, met vooral vanmiddag buien waar mogelijk onweer en windstoten erbij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon en het wordt zo'n 17 graden. Vanavond klaart het weer op. Dit was het nieuws op Slam.
0: Top, dankjewel Jeroen. Dan gaan we naar de weg toe. Flitsmeister met de eerste files van deze dinsdagochtend. A4 Zoetewoudendorp, Liemers Aquaduct 11 minuten. En de A27 Hank Werkendam meldt een kwartier. Op de A28 16 minuten Strandhorst en Nijkerk. En de A58 Moergestel en Brug over het Wilhelminakanaal 12 minuten. A73 Venray Noord en Horst Noord als laatste 11 minuten. En dat komt door een ongeluk daar.
1: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
26: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: Nicki Minaj om even kijken. 7:09 zijn we wel helemaal lekker, joh.
1: Jezus, wat een gebeuk op de vroege morgen.
0: Nou ja, daarvoor luister je naar ons, dacht ik zo. Dit is de enige echte...
2: De Slam Ochtendshow.
0: Met Starships. Hello. Een hele goede dinsdagochtend. Arnol op je bijrijderstoel weer opgestaan. En ook Marijn mag er zijn. Nou, die was er al even trouwens. Die doet het eerste uurtje, ja. Zit je nou te gapen?
3: Ja, ik zit te gapen, ja.
0: Want jij zit die wedstrijd Nederland-Oezbekistan terug te kijken, zeker?
3: Nee. Ja, het is gewoon... Dat is gewoon. Ik moet even. Ik vergelijk mezelf altijd met een dieseltje. Dat moet even op.
0: Een dieseltje. Een diesel die zeker niet lekker loopt.
3: Nee.
0: Oké, nou ja, dan even warm worden.
3: Een diesel die nog niet gekeurd is voor de APK.
0: Die afgekeurd gaat worden, kan ik je vertellen. Heb je iets gezien van de voetbalwedstrijd gisteren?
3: Ja, ik heb de eerste. Tot en met de eerste cooling break heb ik gezien.
0: Oh ja, want ze hebben drinkpauzes, hè? Ja. Was het zo godverziekend heet in Los Angeles?
3: Nee, het was toch New York waar gespeeld werd?
0: Oh, was het wel New York? Ja, ik twijfelde even.
3: 22 graden, ik heb gekeken. Dat is natuurlijk wel warm, maar. Ja, ik weet, in Brazilië volgens mij is ook ooit een keer een WK gespeeld. En toen was inderdaad, als het boven de 30 of 31 graden was, dan kregen ze een drinkpauze. Maar nu is dat standaard ingevoerd, dus die drinkpauze, die cooling breaks.
0: Misschien wel goed. Ik stond me wel echt te verbazen over wat het publiek toevoegt aan zo'n wedstrijd. Dat is wel echt gigantisch, hè, normaal?
3: Ja.
0: Want waar zat ik nou naar te kijken? Naar een trainingsveldje. Ja. En die vogels, echt, ik had het ook op Instagram gegooid. Van, dan speel je dus zonder publiek, maar word je dus nog uitgefloten? Ik hoorde elke vogel. Had jij dat ook? Of stond mij versterker zo te blazen?
3: En ja, je mist toch wat. Het is net alsof je naar een lokale wedstrijd zit te kijken. Van VV, FC Venlo of zo. Of gewoon, zeg maar, GFC Goor.
0: Het leek wel een golfwedstrijd. Ik vond net golf.
3: Alsof je naar een wedstrijd zit te kijken van gewoon een amateurclub.
0: Ja.
3: Omdat er dus niemand bij is.
0: Nou, en daarover gesproken, amateurclub. We hebben die tweede wedstrijd verloren. Hè? Dus wat er op tv werd uitgezonden, dat zag je dan. En volgens mij hebben we daar, wat hebben we er gedaan eigenlijk? 2-0 gewonnen?
3: 2-1.
0: 2-1?
3: Ja.
0: En die oefenwedstrijden van alle bankspelers, waar ook Memphis Depay bij zat, die hebben we verloren.
3: Nou, 2-1 ook.
0: Van Oezbekistan. Dus nou ja, we gaan het meemaken. We moeten tegen Japan, hè. Dat is al de sterkste uit de pool op het WK voor de echte grote mensenwedstrijden. En die spelen wij dan zondag.
3: Ja.
0: En dan weten we maandag volgens mij hoe we erin zitten.
3: Nou, niet goed. Dat weet ik nu ook al.
0: Ja, nou ben je zo pessimistisch meteen?
3: Laat het zo zeggen. Kijk, ik ben geen voetbal-expert. Ik ben geen analist. Ik heb eigenlijk nooit iets met voetbal gehad in mijn leven. Maar ik vind, je hoeft geen expert-analist of voetbalcriticus te zijn, critici te zijn, om te stellen dat Nederland nog heel veel moet leren in een hele korte tijd.
0: Ja, en dat de spirit er een beetje in moet. Ook bij Koeman, vind ik.
3: Weet je, en daarbij zeg ik niet dat ik het beter kan. Ik vind dat een belangrijke nuance. Ik kan het ook niet. Ik zou het al helemaal niet kunnen. Zeg maar, dit is ook niet goed.
0: Dit is het ook niet.
3: Nee, dat is ook altijd bij Heel Holland Bakt. Zit André van Duin ook altijd in de jury. En dan denk ik, wat heeft hij nou met bakken? Niks.
0: Ja, nou ja, goed punt, ja.
3: Maar hij mag dat dan wel bekritiseren. En dat ben ik nu eigenlijk. Ik vergelijk mezelf nu met André Rieu.
0: Rieu?
3: Ik bedoel, van Duin.
0: Onze nieuwe Negeer-Nederland-navigator Katy Perry. De popster komt deze zomer naar zo'n beetje al onze buurlanden voor festivalshows. Maar ze slaat Nederland als een van de weinige landen over. Hé, Katy Perry, wat jammer nou.

0: op. Ja.
1: Mijn naam is Antoine Collion. Ik ben werkzaam bij Acutus. Wij zijn een technisch adviesbureau. 33 jaar. Morgen. En ben woonachtig in Enschede.
0: Alright. Hey Antoine, welkom in de ochtendshow. Heette jij nou Corleone van de achternaam?
1: Nee, bijna. Collion.
0: Oh, ik had hem al klaarstaan.
2: Is dit de André Rieu-versie? Daar vergelijk ik mezelf wel eens mee.
0: Ja, die is er echt. Ja, echt. Dat is echt een hele populaire van André.
2: Oh, ja.
0: Wauw, zo komt alles toch nog helemaal full circle. Hé, hey, maar morgen jarig, jongen. Hoe ga je het vieren?
1: Ja, klopt. Ja, gewoon lekker werken.
0: Nou ja, dus ik ben overmorgen jarig. Dan word ik 30 en jij bent al die magische grens gepasseerd. Hoe is dat nou? Kan ik me ergens op voorbereiden?
1: Ja, het is echt mentaal een domper. Maar ja, nee, het is. Er verandert eigenlijk niks hoor. Dus,
0: hey. Ja, gelukkig maar. Gelukkig. Hey, en jouw werk dan? Jij bent dus technisch adviseur. Hoe doe je dat? Waar doe je dat precies?
1: Wij werken vanuit Almelo, maar wij hebben eigenlijk klanten in heel Nederland wel.
0: Ah, ja.
1: Grote ziekenhuizen, universiteiten, gemeentes, die gaan verbouwen. En dan, die hebben dan toch wat advies nodig op technisch vlak.
0: Ik hoorde laatst ook dat bedrijven als Sony en zo, dat die vol inzetten nu op ziekenhuisapparatuur. Dat die eigenlijk een beetje zijn afgestapt van speakers en televisies, maar dat die echt het grote geld nu verdienen met alles wat ze installeren in die ziekenhuizen, die MRI-scans en zo.
1: Ja, dat klopt. Die zijn aan het concurreren met de grote jongens als Philips en Siemens.
0: Ja.
1: Die er al jaren in zitten. Ja, dat klopt. Ja.
0: Wat jammer.
1: Ja.
2: Dat jullie
1: in
2: Almelo zitten. Want Almelo, als je naar die regio kijkt, is Almelo wel de minst leuke stad van alle. Mag ik dat stellen?
0: Hoezo dan?
1: Ja, daar ben ik zeker met je eens. Ja.
0: Oh.
1: Maar ja, goed. Het werk zitten, dus ja, voor het werk moet je offers maken.
2: Ja. Ja.
0: Er is toch vast wel iets leuks in Almelo te ontdekken, jongens?
2: Vrij weinig.
0: Wauw. Famous last words daar van Antoine. Echt helemaal niks?
2: Nee,
0: Almelo
2: is veel leuker. Hengelo, maar Almelo, joh. Wat heb je daar aan te zoeken?
0: Ik weet zeker dat mensen het nu voor Almelo gaan opnemen in de app. En ik kan niet wachten op de antwoorden. Antoine, we sturen jou de house in de pauze kous omdat je de eerste was.
1: Super, dankjewel.

0: getal. Onder de 1000.
1: Hey, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Max en ik denk dat het getal onder de 1000 217 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 47
0: euro.
1: Wat jammer weer.
2: Maar ja, het kan altijd nog.
1: Zeker.
2: Blijf proberen. Dankjewel voor het meedoen en hou ons lekker aan vandaag.
1: Hoi hoi.
0: De Slam Ochtendshow. Met Anul en Marijn.

0: show. Wakker worden met een hoop
1: herrie.
0: Styles en American Girls hier gedraaid om 7:58. Ieder moment ga je het horen. Je geliefde McDrive gaat volledig op de schop.
2: Nee, dat meen je niet.
0: Vergeet de manier waarop je nu McDonald's ging halen. Het wordt compleet anders. We praten hier zo bij in de ochtendshow. En de beats zijn van Bibi Rexha, Fadeless en ook Zara Larsson onderweg.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
9: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
11: Dat zeg ik. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
14: Welkom in Afrika!
13: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
15: Help! GWC!
13: Help!
15: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven.
15: Opdrachten uitvoeren.
17: Moeten we het boek mengen. Ah! Dit is een grap.
15: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
15: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
20: Tickets to the tribes.
15: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
21: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
22: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
23: Kippie.
24: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
25: Oranje. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
27: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
28: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste.
0: En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Goedemorgen.
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: What's up? Goedemorgen, Slam, het is 7:30. Opnieuw een wisselvallige zomerdag. Met vooral buien, ook zon dus. En windstoten. We krijgen echt alles in onze mik. Tussendoor schijnt de zon dus. Het wordt een graad of 17. Vanavond klaart het dan weer op. Dan nog even naar de weg. Flitsmeister met de eerste grote files gemeld. Op de A1 Stroe en Voorthuizen meldt een 1/2 uur 3 kilometer. En op de A2 Rosmalen-Zaltbommel 11 kilometer maar liefst. En dat kost je 25 minuten extra. A2 Apkoude Oude Kerk aan de Amstel, 12 minuten, 3 kilometer door een auto met pech. En op de A4 Leidschendam en Zoeterwoudendorp, 1 kwartier, 9 kilometer. A12 Wageningen Veenendaal West, 11 minuutjes, 7 kilometer. En op de A15 Gorkum Sliedrecht Oost, 1 kwartier. A16 Breda Noord, Zevenbergse Hoek, meldt 20 minuten. En op de A20 Prins Alexander en Moordrecht, 14 minuten. En dat is 5 kilometer. A27 Hank en Werkendam, 1 kwartiertje, 8 kilometer. En de laatste alweer A50 Ewijk Maasbrug, 12 minuten en 7 kilometer. Flitsers op de A1 Hoogland richting Amersfoort bij 37,2. A1 Baarn Eemnes bij hectometerpaal 35. En de A7 Zuidoost-Beemster richting Den Oever bij 17,7. A29 is alweer de laatste bij Heijenoord richting Dinteroord bij 16,5. Weten we inmiddels al wat er leuk is aan Almelo? Heeft er iemand al iets over Almelo gestuurd?
18: Ja, Tjerk heeft gereageerd.
16: Oh ja, ik zie hier de snelweg
18: terug naar huis.
16: De snelweg terug naar huis. Oké, is dit het enige antwoord over Almelo? Oh. Het laatste nieuws in een half minuutje. Daar is Jeroen.
23: Goedemorgen.
16: Hallo daar.
23: We verspillen steeds minder voedsel, maar het moet nog beter, zegt het voedingscentrum tegen de NOS. We gingen in een paar jaar van 28 naar 25 kilo weggegooid eten en in 2030 zou dat nog maar 18 kilo moeten zijn. Sinds lachgas 3 jaar terug werd verboden, wordt het ook minder gebruikt. Maar tegelijk nam het aantal vergiftigingen toe en ook het aantal probleemverslaafden steeg de laatste jaren enorm, blijkt volgens Eén Vandaag uit onderzoek. En een matige vertoning van Oranje in de laatste oefenwedstrijd voor het WK echt begint. Er werd dan wel met 2-1 van Oezbekistan gewonnen, maar dat was dankzij 2 strafschoppen. Zo gaan we niet ver komen, zei bondscoach Koeman. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
16: Die Koeman, jonge motivational speaker dat hij is. Je luistert de Slam Ochtendshow en zometeen ga je het horen. De Mac Drive gaat veranderen. Moet je binnenkort bijvoorbeeld nog wel je raampje omlaag doen? Of kan het ook anders?
28: Anul en Marijn.
16: Nou, je hoort het als eerste bij de Slam Ochtendshow. Met ook Zara Larsson met een classic. En nu Bibi Rexha en Faithless, New Religion.

0: En het Bolletje Museum dan in Almelo. Dat is toch hartstikke leuk?
1: Het Bolletje Museum in Almelo?
0: Dat is een van de typische Almeloze attracties. Het Bolletje Museum, waar je kan zien hoe beschuit gemaakt wordt. Oké, ik denk toch dat je langzaam gelijk begint te krijgen over de highlights van Almelo.
1: Ja.
0: Ik wil er deze ochtend eentje, voor 10 uur wil ik één goed highlight uit Almelo hebben.
1: Een goed highlight vind ik... in Almelo heb je een omgebouwd zwembad zitten. Of nee, een omgebouwd ziekenhuis. Dat was vroeger een ziekenhuis. En dat is tegenwoordig een soort Turks all-inclusive hotel die je in Turkije vindt. Maar het is dan ja, in Almelo. Dat vind ik zo gek aan het hele verhaal.
0: Zou Almelo een soort nieuw Mekka zijn?
1: Dat zou je kunnen stellen.
0: Dat je bedevaartstocht langs het Bolletje Museum trekt. Ja. Het zou kunnen, weet je. Almelo die heeft nog zoveel te doen.
1: Ik weet, onze collega Patrick Wolda heeft ooit een keer gesubt in Almelo.
0: Dat kan ook daar.
1: Dat kan blijkbaar in Almelo, ja.
0: Oké, het komt nog wel.
1: Maar wat leuk is, kijk, dat is natuurlijk iets anders. Als je het vergelijkt met steden als Enschede en Hengelo, blijf ik erbij als echte Twentenaar ook. Dat is niks, Almelo.
0: Zullen we naar de McDonald's gaan? Groot nieuws vanuit de fastfoodwereld. Want het kan binnenkort dat je niet meer door zo'n paal hoeft te praten met een verveelde tiener om je bestelling te plaatsen. McDonald's die test met een nieuwe AI-robot in de drive-thru. Dat doen ze momenteel bij 5 filialen in Amerika. De robot heet Archie IQ. Archie, dat zijn natuurlijk... dat is een referentie aan de bogen, aan de gouden arches van het logo. Ja. Google, die zit erachter. De voordelen, hij herkent je als je aankomt rijden. Nou, dan weet hij meteen wie je bent, wanneer je leeftijd of wanneer je jarig bent. En hij onthoudt je usual bestelling. Dus je, nou, als je elke week, laten we zeggen, langskomt voor een minuutje. Wat altijd hetzelfde is. En die robot die kijkt je aan, die zegt... Hey, wil je altijd het gebruikelijke, zoals altijd. En dan wordt het gewoon gemaakt voor je. Best wel ideaal eigenlijk.
1: Ja.
0: Ze hebben al 1 miljoen bestellingen verwerkt... en het gaat 90% helemaal foutloos.
1: Ja, nou mooi gezegd. Ja, en ik vind dat gek nieuws dat naar buiten komt... in een tijd dat McDonald's Nederland in ieder geval wil verluxeren.
0: Daar hoorde ik wat over, ja.
1: Ja, dat was vorige week in het nieuws. McDonald's wil een soort luxere uitstraling doen. En klanten die verwachten meer kwaliteit voor hun geld, zegt de topman. En zodoende willen ze bijvoorbeeld meer focus leggen op luxere kipproducten... en willen ze ook de restaurant aantrekkelijker en moderner maken. En ik vraag me af of een AI-robot die bestellingen opneemt... daarbij gaat helpen. We gaan het zien. Ja, ik vind sowieso de prijs bij de McDonald's tegenwoordig is wel luxe. Weet je, je betaalt toch al heel gauw €17 voor een simpel minuutje.
0: Het is wel duur geworden, ja. En ze hebben een paar jaar geleden natuurlijk die hele luxe inhaalslag ook willen maken... door die kleuren te veranderen. Ze gingen van dat iconische rood-geel naar dat mosgroene.
1: Oh ja.
0: Dat mosgroen-geel. En toen moesten de restaurants ook helemaal gestript worden. Ik zou eigenlijk willen zeggen dat de McDonald's veel leuker wordt... als je het weer een beetje voor kinderen maakt. Met dat rood-geel, breng dat terug... En al die grote speelparadijzen. Vroeger kreeg je ook nog een ijsje. Als je dan een of ander dansspel op de PS2 kon je dan in zo'n ruimte doen. Kon je, weet ik veel, Just Dance doen of zo bij onze McDonald's. En won je dan de highscore, dan kreeg je een gratis ijsje. Mocht je zelf tappen. Ja, dat waren wel van die dingen waarvoor je naar de McDonald's ging.
1: Ja.
0: En dan had je natuurlijk nog, wat wilde ik nog meer zeggen over de McDonald's? Dat weet ik even niet meer. Nou ja,
1: je hebt toch gewoon veel warme herinneringen aan.
0: Nou ja, inderdaad. En koude met dat ijsje.
1: Wel een leuk feitje. Weet je waar het logo van de McDonald's voor staat? Die gele M.
0: Dat zijn toch gewoon de gouden bogen, de arches?
1: Nee, dat zijn de arches van een vrouw. Dat staan letterlijk voor borsten.
0: Echt waar?
1: Ja, serieus.
0: Omdat dat ook aantrekkelijk gevonden
1: nee. wordt. Nee, dus vanuit vroeger was dan de vrouw zorgde voor het eten. Zodoende is toen McDonald's opgericht, hebben ze daar rekening mee gehouden in het logo. En zodoende betekent die M dus...
0: Ja, dat geloof ik niet.
1: Het wordt hier links van mij nu gefactcheckt. Ja? We gaan nu kijken. Ik weet 100% zeker dat dit waar is.
0: Oké, okay. Nee, daar wacht ik wel even op dan. Is het echt zo? Is het logo van de McDonald's gebaseerd op borsten? Nou, je hoort het als eerst bij Slam, hoor. Ja, nou, er wordt lang gezocht, jongens. Ik begin nu wel...
1: Het is een verborgen, diepe betekenis. Dat staat niet bovenaan.
0: Dit is helemaal niet waar.
1: Ja, zeker wel.
0: Dit verzin jij zo.
1: Nee, dat is echt serieus. Hier, het logo van McDonald's staat voor Bos. Ik zie je Nicole.nl. Ik ga nog even één keer de...
0: Ik kan ook een plaat draaien, komen er zo op terug.
1: Ja, maar de journalistiekstudent die doet er toch iets langer over om het...
0: die heeft goede bronnen.
1: We komen erop terug.

0: listening. En dat was Tate McRae. Het is een paar minuten voor acht. Het is vandaag 9 juni. In het jaar 1934 kwam Donald Duck tot leven vandaag. In de tekenfilm The Wise Little Hen was de allereerste verschijning van de wereldberoemde naakte eend te zien. Kan iemand Donald Duck nadoen? Er is altijd iemand die Donald Duck na kan doen. Ook als je
1: dat proberen.
0: Ja, kan het, stagiair Allard kan het proberen. Nee, dat is helemaal niet onaardig.
1: Dat is goed hoor.
0: Wauw. Een van zijn weinige talenten. Johnny Depp die is vandaag jarig. De Amerikaanse acteur, vooral bekend als Jack Sparrow. In Pirates of the Caribbean wordt 63. Wordt die man 63? Allard, kan je ook Jack Sparrow doen?
2: Arr, Pirates.
0: Wesley Sneijder, oud profvoetballer met het record van meeste internationals, is 42 geworden. En Tatjana Simic, die kan je wel nadoen, let op. Vooral bekend als Kees Vlodder met de legendarische uitspraak.
1: Oh, buurman, doet hij nu?
0: Nou, het wordt steeds beter. Het is vandaag ook Nationale Datacenterdag. In datacenters ligt alles opgeslagen om de moderne wereld draaiend te houden. Ze krijgen een hoop kritiek de laatste tijd omdat het zoveel energie en grondstoffen kost. En datacenters door heel Nederland openen vandaag hun deuren. Wat leuk, op een random dinsdag. Misschien is dat leuk in Almelo. Is er nog een leuk datacenter wat we kunnen bezoeken in Almelo?
3: Geen idee.
0: Ik ben niet zo tevreden over jouw Jack Sparrow-imitatie alleen. Hebben we nog een goede piraat in huis? Kan iemand nog een goede piraat? Marijn, jij kan ook wel een piraat, toch?
3: Ik kan kapitein Haak nadoen. Die ze reet afveegt met zijn verkeerde hand.
0: Oh! De Slam Ochtend Show en de meeste muziek. De nieuwe Clooney en Groove Theory. I've been

0: Tin in de Slam Ochtendshow.
1: Hey, heb je het gehoord? De adult content creator. Oh, noemen we dat zo, ja? Noemen we een pornoster tegenwoordig adult content creator? Bonnie Blue, die heeft haar nieuwste stunt aangekondigd. Eerder werd ze genomen door 1000 mannen op één dag. En wat wordt haar volgende grote hit? Dat hoor je zo in de smakelijkste ontbijtshow van Nederland. Gewoon hier. Slam. Coming up.

0: je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet. 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
8: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in één klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: Kleine billetjes, grote actie. Bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. We verspillen steeds minder voedsel. Het voedingscentrum zegt tegen de NOS dat het vorig jaar per persoon 25 kilo was, tegen 28 drie jaar eerder. In 2030 zou het nog maar 18 kilo moeten zijn. Maar dan moeten we nog wel een flinke spurt maken en vooral minder brood weggooien, zegt het voedingscentrum. Het aantal gebruikers van lachgas is sinds het drie

0: gaan we niet ver komen, zei bondscoach Ronald Koeman na afloop. Zondag speelt Oranje zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En bijna 100 scholen in Japan blijven ook vandaag dicht, omdat er in de omgeving een wilde beer rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een stad ten noorden van Tokio. Voor de autoriteiten reden om gisteren de scholen dicht te houden. In een jaar tijd zijn in Japan al 13 mensen gedood door wilde beren. En dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw wisselvallig zomerweer, met vooral vanmiddag buien waar mogelijk onweer en windstoten bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon en het wordt zo'n 17 graden. Vanavond klaart het weer op. Dit was het nieuws op Slam.
1: Thank you, bijna 8:05. We gaan even naar die Nederlandse wegen toe. Waar is het op dit moment nog het drukst? De A1 springt er wel uit. Stroe en Barneveld meldt een kwartier. En op de A2 Geldermalsen en Waardenburg 23 minuten 5 kilometer. Op de A12 Reeuwijk-Woerden 24 minuten 8 kilometer. En de A12 Wageningen-Veenendaal meldt 20 minuten. A16 een kwartiertje bij Zonsheel en Klaverpolder. En op de A27 Hank en de Meerwedebrug 17 minuten 9 kilometer. A28 Strandnulde Amersfoort-Vathorst. Hou rekening daar met 41 minuten door een auto met pech. En op de A29 Gellegatsplein en Numansdorp een kwartiertje. A58 de Baarsenbrug over het Wilhelmina-kanaal 16 minuten. En de A67 brug over de Zuid-Willemsvaart en Geldrop een kwartier. Flitsers op de A1 gemeld. Hoogland richting Amersfoort bij 37,2. A1 Baarn richting Eemnes bij 35. En de A27 Hoogblokland richting Gorkum bij 39,9. A28 Bijlen-Hogeveen bij 157,3. A29 Heijenoord richting Dinteloord 16,4. En de laatste A50 Zon en Breugel richting Eindhoven. Werkte met paaltje 101,3. We hebben eigenlijk twee kanshebbers voor de zomerhit dit jaar, zou ik willen zeggen. De Bauza en Magnetic, die draaiden we een uurtje geleden ongeveer. De eerstvolgende van Nederlandse Komaf, die hoor je binnen nu. En een minuut hier in de Slam Ochtendshow.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
6: Serieus?
5: Oh,
6: wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Pas op hoor, deze is heet.
11: Oef, ja.
10: Wil er iemand nog wat drinken?
11: Ja, lekker.
10: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
11: En voor mij, man?
10: En een frisje voor jou.
11: Dank je.
10: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Vers van de pers, heet nieuws. Letterlijk, wat gaat de adult content creator Bonnie Blue nu weer doen? Haar volgende stunt om op te vallen, nou die ga je niet geloven. Je hoort hem zo hier.

0: dat McDonald's-verhaal. Nou, we zouden er nog op terugkomen. En nu draai ik Return of the Mac. Mooie gelegenheid. Het logo van de McDonald's, is dat nou echt gebaseerd op vrouwelijke borsten?
1: Nou, vanuit vroeger zijn we net achtergekomen, misschien niet helemaal. Maar McDonald's wou een nieuw logo. Ze wilden helemaal rebranden. En toen is er een merkpsycholoog geweest die heeft gezegd, doe het niet. Mensen associëren die gouden bogen met borsten. En toen heeft McDonald's gezegd, oh ja, dat is een goede reden om het huidige logo te behouden.
0: Nou ja, nou, dat is gewoon iets uit de evolutie dat we dat mooi vinden. Ja.
1: Maar ik blijf erbij, dus in de basis gebaseerd op borsten, het logo van de McDonald's.
2: De Slam Ochtendshow.
0: Update. En dan nu even een rapido rondje nieuws rond de wereld maken, maar wel op onze manier. In Oekraïne hebben onderzoekers ontdekt dat veel vogels nesten bouwen met glasvezelkabels afkomstig van militaire drones. Die drones slepen tijdens hun vlucht lange kabels achter zich aan om storingen te vermijden, maar laten daarbij grote hoeveelheden materiaal achter in het landschap van Oekraïne. Vogels gebruiken die sterke draden nu als nestmateriaal. Wetenschappers noemen het een bijzonder voorbeeld van hoe dieren zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden, maar waarschuwen ook dat de achtergebleven kabels voor milieuproblemen kunnen zorgen. Dit roept mijn wekelijkse vraag weer eventjes op. Zijn vogels ook niet gewoon drones? Filmregisseur Steven Spielberg zegt dat hij ervan overtuigd is dat buitenaards leven de aarde al heeft bezocht en mogelijk nog steeds aanwezig is. In een interview rond zijn nieuwe science fiction film Disclosure Day vertelde Spielberg dat die overtuiging komt door eigen onderzoek, documentaires en getuigenissen die hij gelooft over UFO's. Hoewel hij zelf nooit een paranormale ervaring heeft gehad, noemt hij de kans dat buitenaards leven ons bezocht heeft reëel. Zijn vogels ook niet gewoon UFO's? Dus we vragen een science fiction filmregisseur die net een nieuwe film over aliens uit heeft of hij in buitenaardse wezens gelooft. En hij zegt ja. Wat? En tot slot, de Britse volwassen content creator Bonnie Blue ligt weer onder vuur door haar plannen voor een baby shower. Ze zegt dat ze haar baby shower wil omdraaien in een golden shower party, waarbij ze mannen uitnodigt om, nou ja, vul dat zelf maar in. Volgens haar wordt het een mix van klassieke baby shower activiteiten zoals spelletjes, eten, gecombineerd met, nou, dat. Haar uitspraken zorgen voor veel kritiek en verbazing, ook omdat ze eerder al omstreden was met soortgelijke stunts en claims over haar werk en imago. Hey, dit is de eerste baby shower waar ik mogelijk echt onder de douche eindig. Dus voor mij is dit een kraanvisite. Waarom zijn mensen nou weer boos? Je moeder gegeven Bonnie Blue niet in de bek pissen. Of juist wel.
3: Hi, ik ben Patricia Pai.
0: Wat gebeurt er allemaal?
2: De Slam Ochtendshow.
4: Update.
0: Ah, zijn we eruit? Oké. Okay. Hey, over 2 weken is hij weer in Nederland. 21 juni in de Lovie.

0: Hey Slam, goedemorgen. Anul hier, een van mijn laatste dagen als 29er. Ik doe er alles aan om mee te gaan met de tijd. Zodra ik Antoon in de ochtendshow de enige. En zometeen ga ik de meest viral snack van dit moment proberen. Waar TikTokkers het volgende over zeggen.
1: Wow, het is zo lekker.
2: It's delicious.
0: Nou, dit kan alleen maar heel erg nice worden. Voor mij. En ik kan jou het ook aanraden als het goed is. Blijf luisteren naar de Slam Ochtendshow.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
4: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Fijne verjaardag.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
11: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
13: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
14: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
18: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
19: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
22: In juni is het Toyota Mania met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
24: Jij bent mijn kampioen.
22: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Doei.
0: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: Hey Slam, goedemorgen. Het is 7:30. Ik bedoel 8:30. En dit is je weerupdate van Weer Online. Nou, het is lekker, hè? En het wordt vandaag nog wel iets beter. Er komt iets meer zon bij dan gisteren, maar ook nog steeds die regen. Hou daar rekening mee. Neem een plu mee en mogelijk even een regenjackie. Het wordt rond de 18 graden. Dan nog even naar de weg. Flitsmeister met de grote files. A1 Stroe en Voorthuizen een kwartier. En op de A2 Geldermalsen-Waardenburg 17 minuten. Op de A6 staat een 30 minuten vast bij Emmeloord en Zwifterband door een ongeluk. En op de A12 Gouda-Bodegraven 17 minuten. A12 Oosterbeek-Veenendaal 17 minuten, 8 kilometer. En op de A15 Gorkum-Hardingsveld-Giessendam 16 minuutjes. Hou ook rekening met een kwartier vertraging op de A20 bij Brug over de Bonervliet en Vlaardingen. En op de A28 bij Elspeet en Harderwijk staat nu een kwartier. A28 als laatste Strand Nulde, Amersfoort-Vathorst. Een auto met pech, die houdt een 30 minuten file tegen. En flitsers op de A1 Hoogland-Amersfoort bij 37,5. A1 Baarn-Eemnes bij 35. En de A4 Weteringbrug-Amsterdam bij hectometerpaal 20,7. A4 dan Rijzenhout-Amsterdam, 15 is de hectometerpaal. A28 Bijlen-Assen, niet gassen, bij 157,5. En de laatste A29 Heijenoord richting Dinteloord bij 16,3. Dan pakken we het laatste nieuws nog even mee. ANP. Jeroen, die heeft de headlines in een 30 minuten.
25: Goedemorgen.
24: Hallo daar.
25: Lachgas is sinds 3 jaar verboden en dat heeft er volgens een vandaag ook voor gezorgd dat het minder wordt gebruikt. Toch is het aantal probleemverslaafden fors toegenomen. In 6 jaar werd het bijna 10 keer zo groot. We gooien nog steeds te veel eten weg, heeft het voedingscentrum uitgezocht, meldt de NOS. Per jaar gemiddeld 25 kilo per persoon. Vooral brood, fruit en groente belanden in de afvalbak. En het schiet op met de vrede in het Midden-Oosten. Volgens president Trump zitten Amerika en Iran in de laatste fase van een deal. Over 1 tot 2 dagen moet er een akkoord zijn, zegt hij. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
24: In de Slam Ochtendshow proberen wij zometeen de nieuwste viral snack, zodat jij het niet hoeft te doen. Maar deze reacties die stemmen mij al gerust.
26: Wow, dit is zo lekker.
27: It's delicious.
24: Nou, dat kan alleen maar heel top worden.
28: Roel en Marijn.
24: Maar het zou vast ook wel weer moddervet zijn. Dat hoor je zo in de Slam Ochtendshow met ook een toepasselijk Fat Man Scoop. En nu, turn the lights off.

0: Als er Ozempic was in zijn tijd, dan had hij nooit zo geheten. Fatman Scoop en Be Faithful. 9:10, dinsdagochtend, de Slamochtendshow. Anou op je bijrijderstoel en Marijn Magazijn. Nou, ik denk dat wij ook richting Fatman Scoop gaan als ik dit zie staan. We hebben de nieuwste viral TikTok-trends voor onze neus. En TikTokkers zeggen er het volgende over.
1: Dit is niet normaal!
2: Ik wil dit hele ding op eten.
0: Waar gaat het dan over? Het is de nieuwste hype en het zit vol met disco-dip. Is het nou boerencake? Ja, het is even kijken. Ik ga al een beetje graven.
3: Massief. Het is boerencake.
0: Het is één blok boerencake en het heet de viral dot cake.
3: Ja, want het idee is dat je dus een bakje hebt dat zo plat op een boerencake drukt. Daar dan volgens botercreme overheen doet en daar dan disco-dip. Dat is echt waar de mensen vandaag de dag op social over losgaan, hè. En het is, ja, dit is weer de zoveelste trend. We hadden wat was het? De vorige keer was het een bus Pringles. Daar lieten ze dan vier chocoladerepen in loslopen. En dat werd dan gewoon suikerziekte in een Pringlesbus. En ja. Nou, dit is weer zoiets.
0: Nou, doe niet zo zuur, joh. Dit ziet er tenminste leuk uit. Dit is dus een boerencake in een bakje met botercreme en dat vol met disco-dip.
3: Ja, maar
0: ik heb een foto op mijn Instagram gezet, als je het wil zien. Wacht, ik ben mijn Instagram aan het pluggen, stil. A-N-O-U-L. A-N-O-U-L, als je een foto wil zien van de viral disco-dip, viral dot cake. Nou, ik ga een hapje nemen, hoor.
3: Ja?
0: Kijken of dit ontbijt waardig is voor in de toekomst.
3: Dat denk ik niet.
0: Dan flikker de crackers en de kwark maar uit huis en dan zitten we allemaal aan de boerencake zochtens. Dan gaan we aan.
3: Zo zien dit space cake is.
0: Dat zou leuk zijn. Dan gaan we nog een hele leuke dag tegemoet samen. Ja, heerlijk. Maar ja, dit is gewoon wat je op kinderfeestjes kreeg vroeger, toch?
3: Ja, klopt.
0: Dit is gewoon een goedkope variant van taart. Het is echt... Ja, dit is er helemaal niks bijzonders aan. Waarom is hier nou zoveel over te doen dan? Dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Maar ja, mensen gaan helemaal gek.
1: Dus... Dit is niet normaal!
0: Nou, dat zou ik dan weer niet willen zeggen. Haha, dit is niet normaal!
3: Nou.
0: Ik eet boerencake in een bakje met boter.
3: Nee, ik ga stoppen met eten.
0: Het is wel echt zonde van de calorieën. Daar ben ik het wel mee eens.
3: We hebben echt in mijn carrière bij Slam ik veel geproefd. Hè? Echt, weet je, van een nasi goreng, paasei.
0: Ja, tot, en de augurk-ijs van Dua Lipa.
3: We hebben laatst
0: met olijfolie.
3: We hebben taco's gemaakt van krekels hebben we lopen vergeten. Dat was allemaal bijzonder en het was ook prima te nassen.
0: Mm.
3: Dit is gewoon, dit is niks eigenlijk.
0: Nee.
3: Dit is letterlijk, dit is gewoon boerencake met boterkruim.
0: Ja, nou, je noemt precies alle ingrediënten.
3: Ja, maar dat slaat toch nergens op? Waarom is dat nu ineens een hype? Wat een type soort gatverdamme.
0: Dit is gewoon gebakken lucht.

0: Het is 9:10. Bruno Mars gedraaid met Rosé. Hey, Bruno komt bijna naar Nederland toe op 2, 4, 5 en 7 juli in de Arena. Tot gisteren was Nederland nog helemaal in de ban van voorheen Kanye West. Die stond in het Gelredome. Ik ben toch niet gegaan. We hadden het er gisteren over dat ik twijfelde. Ook wel vanwege mijn moraal, hè? De dingen die je belangrijk vindt in het leven.
1: Volzinnig.
0: Ik vind zijn muziek goed, maar ja, het voelt toch ook een beetje wrang om er dan te gaan staan juichen. Aan de andere kant, weet je, ik ben opgegroeid met die muziek en ik kan dat prima loszien. Maar ik dacht gisteren toch even lekker een beetje bijtanken van het weekend. Ik was bij Chase & Status geweest en 909 Festival. Ik dacht lekker even de voetjes hoog en dan kan je naar Kanye gaan. Maar je kan ook Der Untergang kijken of zo. Dus ik heb een heerlijk, lekker relaxed avondje op de bank tv gekeken. Ja, kan niet anders zeggen. Ik zag wel, ja, dan word ik toch weer jaloers. Al die filmpjes op Instagram van die wereldbol waarop hij dan staat. Het is wel machtig hoor. En ja, gisteren was 8 juni. Hij heeft ook zijn verjaardag gevierd in het Gelredome. Daar heb ik dan nog niks van gezien.
1: Nee.
0: Zou Kanye dan... Zou er gezongen zijn voor Kanye? Kan iemand dat bevestigen? Is er een verjaardagsliedje voor Kanye gezongen?
1: Geen idee. Maar ze zullen vast iets gezongen hebben, ja. Over de heide.
2: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: Spiller, Not Without Friends en Sophie Alice Baxter. Grooved Yet. Fisher and Dawn's and I favor.
4: Tell me a story.

de laatste van Fisher. Hey, Apple heeft gisteren weer zo'n keynote gegeven. En wat zijn nou toch de belangrijkste veranderingen die eraan komen op jouw Apple-apparaat? Dit is ook leuk voor de Android-gebruikers, want die horen zo dat ze alweer jaren voorlopen. Oh!

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
9: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
8: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
1: Ja, de leeuw komt eraan.
2: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcrème?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Lachgas is sinds 3 jaar verboden en het wordt sindsdien ook echt minder gebruikt. Maar ziet een vandaag, het aantal verslaafden dat behandeld moet worden steeg in een paar jaar enorm. Van iets meer dan 20 naar meer dan 220. Ook het aantal vergiftigingen door lachgas liep met tientallen op. De controle op het functioneren van scholen schiet tekort. De onderwijsinspectie slaagt er lang niet altijd in om ze eens in de 4 jaar onder de loep te nemen, zoals is afgesproken, zegt onderwijsbond AOB. De inspectie geeft dat toe, maar zegt dat schoolbesturen op andere manieren wel degelijk in beeld worden gehouden. Nederlanders verspilden vorig jaar minder eten, maar we zijn er nog lang niet, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we per persoon 25 kilo eten weg, vooral brood. Dat is een paar kilo minder dan 3 jaar geleden. Brood verspillen kun je simpel voorkomen door alles in te vriezen en in porties te ontdooien, is het advies. En het schiet op met de vrede in het Midden-Oosten, tenminste als we president Trump moeten geloven. Volgens hem zitten Amerika en Iran in de laatste fase van een deal. Over 1 tot 2 dagen moet er een akkoord zijn, zegt hij. Afgelopen nacht was het rustig in het Midden-Oosten. Israël en Iran vuurden geen raketten meer op elkaar af. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig vandaag met vooral vanmiddag buien waar onweer en windstoten bij kunnen zitten. Tussendoor is er ook zon en het wordt een graad of 17. Vanavond klaart het op. Dit was het nieuws op Slam.
10: Thank you. Hoe is het op die Nederlandse wegen? De A2 Apkoude Amstel meldt 13 minuten file, 7 kilometer. En op de A4 Limes Aquaduct Roelof Arendsveen, 12 minuten. Op de A4 Zoetewoudendorp Leidschendam, 17 minuten. En op de A5 Raasdorp en Hoofddorp, een kwartier door een auto met pech. A12 Oosterbeek Veenendaal West meldt 13 minuten, 10 kilometer. En op de A12 Bodegraven Woerden, 17 minuten. A20 dan Brug over de Bonervliet en Vlaardingen, 11 minuten. En op de A28 Strand Nulde Amersfoort Vathorst, 12 minuten. De langste file, daar sluit ik mee af. A58 Rukven en Roosendaal Oost door een autobrand. 32 minuten, 5 kilometer. En flitsers op de A1 Baarn-Eemnes bij 35-1. A1 Hoogland Amersfoort, 37-1. A2 Geleen-Echt bij 236-3. A4 Bergen-op-Zoom en de grens met België bij 237-6. Kijk ook uit op de A15, want ze pakken je bij Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij 35-8. Op de A15 ook nog Pernis richting Rotterdam bij 51-3. A16 Langeweg Breda bij 54. En de A22 Velsen Zuid Beverwijk bij 9,4. Dan de op 3 na laatste A28 Bijlen richting Assen. Niet Gassen bij 157,5. A29 Heijenoord Dinteloord bij 16,3. En de laatst gemelde flitser voor nu op de A37 Nieuwlanden richting Hogeveen. Bij hectometerpaaltje 10,4.
11: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.

0: Zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
1: Kippie.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: En wat zijn de belangrijkste en beste nieuwe functies die naar alle Apple-apparaten komen? Dit is ook leuk voor de Android-gebruikers, want die horen dat ze alweer lichtjaren voorlopen. Hou de ochtendshow aan met nu de nummer 1. Oh,

0: Pitbull en Nio hier in de Slim Ochtendshow met Afrojack, die gisteren de schrik van zijn leven kreeg toen er zo'n metalen paalbuisding dwars door zijn voorruit klapte in zijn Bentley. Heeft de middagshow hem nog te pakken weten te krijgen? Ook wij hebben verdomde veel pogingen gedaan om Afrojack even te bellen. Maar ik denk dat hij druk was met het verzekeringswerk. Inmiddels is het laatste nieuws dat hij ontsnapt is aan enig letsel. Er is ook geen glas in zijn ogen gekomen of zo. Maar wow, wat een horrormoment voor Afrojack. Het leek wel Final Destination. Give me everything in de ochtendshow. En dan gaan we met een rapido rondje nieuws. Van Terneuzen tot Timbuktu en van Nijmegen tot
1: De Slam Ochtendshow.
0: Ik doe dat uit mijn hoofd, hè. Dan moet ik er snel even een plaatsnaam bedanken met de letter N. Van Nijmegen tot Nicaragua. Best wel goed.
2: Is dat een plaats of is dat een land?
0: Ja, ik wil gewoon ver weg. Dus zeg maar dat je een beetje het contrast schetst tussen Nederland en heel ver weg. Ben googlen?
2: Nee,
0: het boeit je ook gewoon. Ga even flippen. Nee. Oké, dan ga ik beginnen met het laatste nieuws. Daar gaan we. De kledinglijn van een van de daders van die kunstroof uit het Drents Museum in Assen is razendsnel uitverkocht geraakt. Het gaat om t-shirts en andere items die verwijzen naar de gestolen gouden helm uit Roemenië. De webshop van de veroordeelde dader trok veel aandacht en verkocht in korte tijd al zijn voorraad. Politieke partijen VVD en JA21 stellen nu kamervragen en willen weten of het juridisch mogelijk is om de webshop te verbieden, omdat er mogelijk wordt geprofiteerd van een misdrijf. Wacht even. Dus als ik in Thailand gepakt word met wiet, dan eindig ik in een overbevolkte gevangenis vol ziektes en zelfgemaakte messen. Maar als ik in Nederland gepakt word voor een kunstroof, dan kan ik een merchandisebedrijf runnen vanuit mijn cel. Supermarkten waarschuwen dat boodschappen volgend jaar tot wel 10% duurder kunnen worden. Vooral door stijgende kosten in energie, transport en een reeks nieuwe overheidsmaatregelen zoals belastingen en heffingen. Volgens brancheorganisaties en economen werken die extra kosten uiteindelijk door in de supermarktenprijzen. Waardoor consumenten voor bijna elk product in hun winkelmandje meer gaan betalen. Ik had niet gedacht dit ooit te zeggen, maar ik heb spijt dat ik Duits heb laten vallen op school. Want daar ga ik voortaan mijn boodschappen doen. Of boodschaft, zoals zij daar zeggen. Mijn leraar economie zei ooit tegen me dat geld opnemen van je spaarrekening hetzelfde is als stelen van je toekomstige zelf. Nou, gelukkig maar voor mijn toekomstige zelf. Ik kan geen advocaat betalen. En tot slot, Apple heeft aangekondigd dat ouders voortaan meer controle krijgen over de iPhone van hun kinderen. Met uitgebreidere instellingen voor schermtijd, apptoegang en wat kinderen wel of niet mogen gebruiken op hun toestel. Tegelijkertijd krijgt Siri een flinke update waarbij de spraakassistent veel meer AI gedreven wordt. De nieuwe functies worden onderdeel van de toekomstige iOS 27 en wordt rond de herfst uitgerold. Oh nee, als er één ding erger is dan een techbedrijf dat bepaalt wat we zien, dan zijn het wel mijn ouders die bepalen wat ik zie. En maar Siri is toch al best wel slim, toch? Hey Siri, met jou kan ik altijd lekker lullen. Hey, app mijn moeder even dat ik van haar houd.
3: Oké, ik app je moeder dat je nu van lullen houdt.
1: De Slam Ochtendshow Update.
0: Nee, ze had al vermoedens, maar nee, het is niet waar. Het is 9:15, de Slam Ochtendshow. Vandaag temperaturen om en bij de 18 graden. En het wordt een beetje hetzelfde als gisteren. Regen en wat zon. Frankie Rizzardo nu.

2014 sound, wel lekker zeg. En het is hun vierde collab inmiddels al. David Guetta en Bibi Rexha met de allergrootste. En daarmee Grand Slam hier, Sad Girls. Er komt meer nieuwe muziek aan. Vanmiddag in de Slammiddagshow de primeur van hun WK-hit.

0: Dit is ook echt een teken dat de opnameapparatuur duurder moet worden.
1: Ja. Doen ze ook annuleringen tegenwoordig? Zometeen in de ochtendshow. De meest virale tracks van het moment. Ja, veel meer nieuwe muziek komt eraan. En wel iconisch als je er al eentje herkent van één pianotoets.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
4: GWC!
2: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat poep mengen. Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
2: Kick it to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao... Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Oh, wat een goal!
15: Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
20: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo...
21: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
2: Kippie.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey Slam, goedemorgen. Wisselvallig weer vandaag. Vooral buien in de middag. Ook onweer en windstoten kunnen daarbij zitten. Tussendoor ook nog wel wat ruimte voor de zon. Maar ik verwacht er niet te veel van vandaag. Het wordt een graad of 17 à 18. En vanavond klaar de top. Dankjewel, weer online. Hoe is het dan op de weg? Flitsmeister, die weet het wel. A1 Voorthuizen Hoevelaken meldt 11 minuten. En op de A4 bij de Schiphol Tunnel en de Nieuwe Meer 10 minuten. Op de A9 Heer Hugo Waard en Akersloot staat 18 minuten door een kapotte auto. En op de A27 Gorkum Lexmond 14 minuten. A50 Zeeland Veghel 23 minuten door een ongeluk. En op de A58 opruimwerkzaamheden door die eerdere autobrand... tussen Rukven en Roosendaal-Oost een 16 minuten file is daar nog over. Flitsers A1 Baarn Eemnes 35-1. A1 Hoogland Amersfoort bij 37-1. A2 Geleen richting Echt bij 236-2. A15 Rotterdam Maasvlakte bij 35-8. En de A15 Pernis Rotterdam bij 51,3. A16 Langeweg Breda, hectometerpaal 54. A22 Velsen Zuid Beverwijk bij 9,4. En op de A28 Bijlen richting Assen en niet Gassen bij 157,5. A29 Heijenoord Dinteloord bij 16,3. En op de A37 opgepast bij Nieuwlanden richting Hogeveen bij hectometerpaal 10,4. De ene laatste A50 Zon en Breugel richting Eindhoven bij 101,7. En de A59 Langeweg richting Dinteloord is de laatste bij 88,8. Dan nog even het laatste nieuws meepakken. ANP. Jeroen heeft de headlines in een half minuutje.
6: Goedemorgen.
5: Hallo daar.
6: De controle van scholen door de onderwijsinspectie schiet tekort, zegt de Algemene Onderwijsbond. Het is de bedoeling dat elke school iedere 4 jaar wordt gecheckt, maar dat gebeurt maar in de helft van de gevallen. Hoewel lachgas al een paar jaar verboden is en het sindsdien minder wordt gebruikt, blijft het aantal probleemverslaafden groeien, blijkt volgens een vandaag uit onderzoek. Ook lachgasvergiftigingen komen vaker voor. En minister Sterk geeft toe dat jongeren die een slechte behandeling hebben gekregen in de jeugdzorg te lang op excuses moeten wachten. 2 jaar geleden werd duidelijk dat jongeren in de jeugdzorg weinig hulp kregen en werden vernederd. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
5: Iconisch wel, als je een track herkent van 1 noot. Die komt eraan, zometeen, op Slam.
7: Anul en Marijn.
5: En wat zijn de overige andere 4 meest virale tracks van dit moment? Je gaat het horen in de Viral Top 5 zo. Na Prosper en Clooney.

0: Mag jouw man geboren worden uit de vagina van een vrouw? Ja, weet je, het is al gebeurd. Ze kunnen er niks meer aan doen. Als je al getrouwd bent. Maar mocht je niet getrouwd zijn, overweeg dan om met iemand te trouwen die uit een keizersnee is geboren. Geen risico's.
1: De Slam. Ochtendshow. Met Anouk.

0: tracks gaan mensen momenteel het meest los. Online, on air en on the floor.
1: Vijf.
0: Ruim 15 jaar na de release opeens weer overal terug. Het komt natuurlijk door zijn shows in Gelderdoom afgelopen paar dagen. Hij stond daar op een ronddraaiende aardbol.

Wel een soort Verenigde Naties op vier. Dit zijn Polen, Duitsland en Nederland samen. Mr. Polska, Ski Agu, de Duitse hitmachine. En Natte Vistik. Het liedje heet Spring en het doet wel een beetje denken aan Spring van R&B uit de 98. Kent iemand dat nog? Het is gewoon lekker, die meme-techno. Ja, die zullen we nog wel tegenkomen.

0: eventjes de boeken ingedoken. Ze zijn nog geen multimiljonair, maar 2 miljoen euro, dan ben je toch eigenlijk wel multimiljonair?
1: 2.
0: Oh. De TikTok-dansjes vliegen je om de oren. Bile van Move Joe is inmiddels veel meer dan een internethype. Je hebt inmiddels ook hele gospelkoren die het zingen. En vooral de Franse fans die vinden dat dit het WK-anthem zou moeten worden. Lekker blijven pielen. Ja, maar dan kan er maar één de beste zijn in de...
2: Viral Top 5. De nummer 1. De nummer... De nummer 1. De nummer 1.
0: Deze gasten draaien al een hele tijd mee. Ze stonden ook alle drie op dat New Wave album. En ze waren erbij bij de New Wave show. Zo bijna 3 miljoen streams, terwijl die net 2 weken uit is. Frenna heeft aangegeven dat hij vindt dat de radio deze niet mag negeren. Zoals ze hem dat volgens wel deden bij Zaza. Behalve bij Slam, hè. We hebben Zaza echt helemaal stuk gedraaid hier. Dit kan wel eens Zaza nummer 2 zijn. Idali, Ronnie Flex en die... Frenna. Populair.

0: Slam Ochtendshow, al is dat helemaal niet zijn echte naam. Nee, zijn echte naam, dat ligt heel anders, vertelde Taylor Swift ooit.
1: You know, for the first time, I had the most amazing person to come home to when the spotlight went out and when the crowds were all gone. So I want to thank my boyfriend Adam for that. And I love you.
0: Boyfriend Adam, ja, toen ze nog een relatie hadden. Adam Richard Wells is de echte naam van Calvin Harris. En zometeen gaan we Taylor Swift ook nog erin gooien. Ja. Vertelde jij nou dat de echte naam van Dries Roefink ook helemaal niet Dries Roefink is?
2: Nou, de slamboxer is bijna ten einde. En ik zou vertellen het belangrijkste nieuws van de dag. Dries Roefink heeft zijn naam veranderd. Luister even mee.
3: Breaking news. You know my one video is going viral all over the world. That's why I'm going to change my name in Dries Roefink.
2: He's going viral all over the world, so he changed his name to Dries Roefink.
0: Dries Roefink?
2: Dries Roefink.
0: Wauw, hij had ook echt iets veel sexiers en korters kunnen kiezen. Roefink?
2: Je moet gewoon dicht bij jezelf blijven.
0: Ja, dat is altijd belangrijk, ja.
4: Maar dat is ook de reden dat jij een dakje boven je naam hebt, omdat jij wil internationaal wil jij
0: ja,
4: gaan,
0: ja, ik wil
4: toch?
0: Internationaal doorbreken. En het kan ieder moment gebeuren, jongens. Dus blijf luisteren. Wie weet breek ik zo meteen ineens dwars door.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Week tegen Verspilling. Jaarlijks worden kilo's voedsel verspild. Niet alleen voedsel, maar ook lucht. Door bijvoorbeeld de Slam Ochtendshow.
1: Hello!
0: Twee clowns en een stagiair die op de radio een dotcakeje proberen.
1: Ja, heerlijk.
0: Van een type zooi. Of een presentator die 3 slechte grappen maakt naar aanleiding van nieuws. Stop ermee. Stop de verspilling van lucht. Kijk voor meer informatie op weektegenverspilling.nl.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
9: Hola, collega.
10: Hey.
9: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
10: Mark?
9: En die prijzen.
10: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
9: Oeh, ja.
11: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
17: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
19: Hebbes.
17: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
19: Het gaat niet goed met de controle van scholen door de onderwijsinspectie, zegt de Algemene Onderwijsbond. Het is de bedoeling dat iedere school elke 4 jaar wordt gecheckt, maar dat gebeurt maar in de helft van de gevallen. De inspectie zegt dat die conclusie klopt, maar dat betekent niet dat de scholen helemaal buiten beeld zijn. Het Twentse Friese Veen heeft de omgeving van het gemeentehuis uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied, omdat er vanavond weer een demonstratie tegen asielopvang is. Agenten mogen er preventief fouilleren. Vorige week liep het protest uit de hand en moest de ME ingrijpen toen met stenen en vuurwerk werd gegooid. Minister Sterk geeft toe dat jongeren die een slechte behandeling hebben gekregen in de jeugdzorg te lang op excuses moeten wachten. 2 jaar geleden werd duidelijk dat jongeren in de zwaarste jeugdzorg slechte zorg kregen. Er werden miljoenen gereserveerd om ze te compenseren, maar er gebeurde niks. En lachgas is al een paar jaar verboden en sindsdien loopt het gebruik terug. Maar volgens een vandaag geldt dat niet voor het aantal probleemverslaafden. In 6 jaar tijd werd het aantal gebruikers dat voor zijn verslaving moest worden behandeld 10 keer zo groot. Ook lachgasvergiftigingen komen vaker voor. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig vandaag met vooral vanmiddag regen- en onweersbuien. Soms laat de zon zich ook even zien en het wordt een graad of 17. De komende dagen wisselvallig zomerweer. Dit was het nieuws op Slam.
21: En dan maakt het 3:10 een hele goede morgen. We gaan de wegen af met Flitsmeister. 1 vertraging, de A9 richting Amstelveen bij Akersloot. Daar verlies je 1/2 uur, 5 kilometer aan file, komt door een auto met pech. De flitsers onder andere op de A1 richting Amersfoort bij Hoogland 37,1. A2 Maastricht richting Echt bij Geleen, controle bij 236,2. A6 richting Muidenberg bij Naarden, hectometerpaal 43,3. De A9 dan richting Alkmaar bij Heilo en controle bij 68,6. En de laatste vind je op de A59 richting Dinteloord bij Langeweg, voetjes van het gas bij 88,4.
22: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
23: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
24: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
25: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
26: Hakje dag!
27: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
28: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan?

0: basahan. Endor.
1: De beste playlist voor de dinsdagochtend met zometeen de nieuwste van James Hype. Serotonin komt eraan, ook Fifth Harmony. Krijgen naar Corona, Rhythm of the Night.

0: Home. Het is dinsdagochtend. Ben je een beetje oké? Voel je een beetje gelukkig? Is het gelukstofje serotonine al een beetje bij je aangemaakt? Hoe kan je er nou voor zorgen dat dat stofje ultimaal wordt aangemaakt in je hersenen? Dat stofje serotonine waar je dan gelukkiger van wordt. Ga 's ochtends vroeg eigenlijk meteen als je opstaat naar buiten. En een beetje in die zon gaan zitten, dat is het moment dat je het meeste serotonine aanmaakt in je lichaam. Wie dat zeker nog even moet doen, dat gelukstofje aanmaken, is Koeman, de bondscoach.
1: Dat had ik beter gedaan in mijn tijd. Harder! Sneller! Klote bal is dat, man.
0: Ja, het was niet best gisteren weer tegen Oezbekistan. Maar goed, we gaan er vooruit. We gaan er vanuit dat het goed komt. James Hype, 2 minuten lang. Gelukkigste gelukstofje serotonine is zijn nieuwste mixmarathon track of the week.
2: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: Topic en Becky G. Sorry, papi.

0: Trust en I Like It. Met zometeen de Bauza.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Hey, jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is maar één plek waar jij 26 tot en met 28...

0: show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.

0: het allesnetwerk. Ziggo.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
8: Hey, we zijn over 10:30. Goedemorgen. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is opnieuw wisselvallig zomerweer vandaag. Er kan een wolkje komen, er kan een buitje komen en ook een prachtig zonnetje. De temperatuur schommelt tussen de 16 en 18 graden vandaag. Dan de weg af met Flitsmeister. Die meldt een vertraging op de A9 richting Amstelveen... bij Kooimeerplein. Door een auto met pech heb je daar 3 kwartier extra. En flitsers op de A1 richting Amersfoort bij Hoogland... de controle bij 37,1. A2 in Maastricht richting Echt bij Geleen, 236,2. De A7-dam richting Drachten, een flitser bij Leek bij 181,8. En de laatste vind je op de A50 richting Eindhoven bij Sonnenbreugel... een controle bij 101,7.
9: Jarno van der Wielen.
8: Met zometeen muziek van Usher. Moore komt eraan. Eerste nummer 1 geweest in de Slam 40 van de Bauza. Dit is Magnetic.

Het is natuurlijk heel irritant als je het krijgt, want je wil normaal meteen een video zien of meteen naar de radio luisteren, maar reclame. Maar wist je dat reclame er ook voor gezorgd heeft dat sommige liedjes op de radio weer een hit werden? Zo zijn er heel veel liedjes, die zijn veel eerder uitgebracht, maar jaren later kwamen ze dan een keertje voorbij in een reclame. En toen pas werd het een hit, onder andere de reclame voor een iPod in 2004. Was een liedje van Caesar's Palace. Jerk It Out was al jaren uit en werd toen pas een grote hit. En ook in Nederland, dit liedje was al heel lang uit, maar de Weekamp reclame zorgde ervoor dat wij het gingen draaien. Tix. Maar ook een liedje uit 2008 wat al jaren uit was, maar 7 jaar later werd het gebruikt in een commercial voor een Hyundai-auto. En toen dachten mensen pas, god, wat een leuk liedje is het eigenlijk. En daarom hoor je hem nog steeds, onder andere ook op Slam. Het gaat om Empire of the Sun. Dit is Walking on a Dream. Walking on a dream. Dat zei ik.

al eerder gevraagd aan je, maar doe het nou even, want het gaat ergens toe leiden. Wat is jouw favoriete zomertrek? Geef hem door via slam.nl/zomer. En deze? Natuurlijk kan je erop stemmen. Peggy Goo en het goes like na na na. Slam.nl om je favorieten door te geven. /zomer. En dit is Kygo.

Alkalines en No Broke Boys. Met nog een uurtje op de klok. Dan begint hij weer de lekkerste lunchpauze van Nederland. Hou ze in de pauze. En zometeen de pre-party.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn app.
1: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
9: Kippie.
10: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
11: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Adtap.
11: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus,
13: ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
15: Goedemorgen!
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
18: Welkom in Afrika!
17: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
19: GWC!
17: Help!
19: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
20: Laten we het proeven.
19: Opdrachten uitvoeren.
21: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
19: Maar wie het best integreert...
22: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
19: ...wordt tot ere Himba gekroond.
23: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
24: Tickets to the tribes.
19: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
25: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
26: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
25: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
27: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rido Antachi heeft twee nieuwe advocaten. Het was al bekend dat ze bereid waren de verdediging van hem te willen doen als ze maar voldoende tijd zouden krijgen om zich in te lezen. Eerder hadden ze al de verdediging van Tachi's zoon Faisal gedaan. Tachi zit al meer dan een jaar zonder advocaat sinds zijn vorige werd opgepakt. Nederland speelt een grote rol in de Europese kookhandel, blijkt uit onderzoek van de EU. De conclusie is dat de illegale verwerking van cocaïne vooral in ons land gebeurt. Van alle plekken waar coke werd verwerkt was meer dan de helft in Nederland. Als het gaat om synthetische drugs speelt Nederland ook een hoofdrol. De verdachte die is aangehouden vanwege de brand in een asielopvang in het Limburgse Kadier en Keer is een minderjarige bewoner. Die zit nog steeds vast, meldt de politie. De brand brak gisteravond uit en zorgde voor veel rook. Daarom werd het pand tijdelijk ontruimd. Er raakte niemand gewond. Voor de tweede keer in korte tijd is een belangrijke brug naar het door Rusland bezette schiereiland de Krim beschadigd door Oekraïnse drones. Volgens Rusland kan er momenteel geen verkeer overheen. In het weekend werd de brug ook al aangevallen. Oekraïne hoopt de Krim zo te isoleren. Rusland kan daar maar via een paar wegen heen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig vandaag, met vooral vanmiddag regen en onweersbuien. Soms laat de zon zich ook even zien en het wordt een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig zomerweer. Dit was het nieuws op Slam.
9: 1 minuut over 11, dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 2 vertragingen. De A9 richting Alkmaar, Bakersloot. Daar 20 minuten extra, pas op te lopen dieren op de weg. En de laatste vind je op de A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. 20 minuten erbij optellen, 3 kilometer. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app. Binnen een minuutje terug in de muziek met Stromae komt eraan.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches on the look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
28: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Richting de lekkerste lunchpauze van Nederland. House in de pauze zometeen met Roger Sanchez. Another Chance komt eraan. Naast Stromae. Dit is Alors on Danse.

Dit is Slam met Roger Sanchez. Another chance. David Guetta onderweg en ook de queen van het WK. Tenminste, ze maakt altijd de WK-banger. Shakira en Burna Boy en Die Die. Komende donderdag de eerste wedstrijd op het WK voetbal. En komend weekend de eerste voor het Nederlands elftal. Want dat is dan leuk als je bij een beetje groot bedrijf werkt. Die investeren dan in de WK-pool. Die je dan mag gaan invullen. Dus je wint altijd een leuke prijs of zo. En nu heb ik alles netjes ingevuld. Alleen, ik twijfel nu bij alles wat ik heb ingevuld. Nu ik gisteren een beetje in Nederland heb zitten kijken hoe ze ervoor staan. Niet best, kleine spoiler. Dus ik wil aan jou vragen om samen met mij de WK-pool in te vullen. In ieder geval de wedstrijden voor Nederland. Want ik heb nu bij Nederland-Japan heb ik bijvoorbeeld 2-1 staan. Ik had Nederland-Zweden 1-3 voor Nederland. Of 3-1 voor Nederland. Maar ik twijfel. Dus als jij eventjes nu jouw voorspellingen voor het Nederlands elftal in de poolfase wil doorsturen via de app van Slam, dat het de meest gegeven scores, die ga ik invullen. En heb je het dan goed, krijgen we mij een Slam Fanny Pack. Beloofd bij deze. Zij gaat sowieso beter spelen op het voetbalveld in Amerika dan Oranje. Maar goed, Shakira hoor je die.

and Baby Don't Hurt Me. Waarbij ik heel graag wilde weten, want ik heb samen met jou de EK-pool of de WK-pool ingevuld. Tenminste, ik heb het eerst in mijn eentje gedaan, maar na gisteren begin ik op alles te twijfelen. Dus ik dacht, laten we het samen doen. Ik heb heel veel voorspellingen doorgekregen voor de wedstrijden van Nederland in de groepsfase. Onder andere Jos, Remco, Lieke, dank daarvoor. En we gaan hem nu even samen invullen. Dan kun je op jouw bedrijf ook even dat poeltje invullen. Nederland-Japan, volgens het gemiddelde gaan we dat verliezen met 1-2. Dat kan je het beste invoeren. Nederland-Zweden, we spelen gelijk 2-2. En oké, van Tunesië winnen we dan met 0-2. Maar dat is het meest gegeven antwoord in de WK-pools op dit moment. Doe er je voordeel mee.

0: Slam het even en de Caitlin Aragon en I Run. Met zometeen een track die nou zo populair aan het worden is in Nederland dat zelfs je moeder hem al heeft toegevoegd aan de Spotify playlist. Another komt eraan.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni vier dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
4: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Jij bent mijn kampioen.
11: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat, op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
14: Lekker hoor.
15: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
14: Boeie.
15: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
14: Zoé.
15: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
14: Yes.
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Hamster.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja.
18: Echt serieus? Wat een geld.
19: 18.000. Godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus, speelbewust.
21: Het is 1 minuut over 12. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een rare dag. De regen kan er vallen, onweer kan er komen. Bewolkte dag, maar ook het zonnetje kan voorbij komen. En dat tussen alles met een temperatuur van 16 tot 18 graden. Even vertraging dan nog op het wegennet met Flitsmeister. De A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je een kwartiertje, 3 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
22: Jarno van der Wielen.
21: Zo meteen het throwback van TLC. No Scrubs komt eraan. Ook de nieuwste anima krijg je na Another. Dit is Talk to You.

nieuwste van Anima en Lisa. Je hoorde Bad Angel hier op Slim. En als je denkt, hij is het land uit, dus de gekte is voorbij. Nee, absoluut niet. De grootste klapper kwam eigenlijk pas toen Harry Styles Nederland had verlaten. Hij heeft de achterkant van het Parool gekocht die dag, dat hij de laatste dag had in, met zijn Apertje Tour. Hij zei, dank je Amsterdam, handgeschreven, ik hou van jou. Never forget the first. Thank you for having us. Nou, die krant die kwam uit en werd later op Marktplaats onder andere voor echt waar €100 aangeboden. Iedereen wilde ineens die krant hebben. En voor de duidelijkheid, een krant werd vroeger gebruikt om je reet mee af te vegen. En nu wordt er €100 voor betaald. Harry, jij bedankt dat je hier was. Je hoort hem nu. Natuurlijk nog steeds op Slam. Dit is Aperture.

0: ik hoop bij jou ook.
1: Staan bij Shining, Axwell en Ingrosso. Zometeen begint hij weer de lekkerste lunchpauze van Nederland.
2: Hauze in de pauze!
1: Start zometeen met deze.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op te gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
3: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: 1 ijskoffie voor mevrouw.
12: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hey, bedankt.
17: Merci.
16: Thanks.
15: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Asielzoekers die vanwege de drukte niet in Ter Apel konden overnachten, hebben vannacht voor het eerst in het Drentse Rode geslapen. 74 mensen vonden een plek in een sporthal. Ook vanavond en morgen biedt Rode nog opvang aan. Een permanente oplossing is er nog altijd niet. Den Bosch is klaar met de tienduizenden mensen die al op donderdag carnaval komen vieren en neemt maatregelen. Plannen zijn op die dag geen carnavalsevenementen meer toe te staan. Officieel begint carnaval pas op zondag, maar in de praktijk komen er in de dagen daarvoor al hordes mensen naar Den Bosch. Voor het WK had de voetbalbond van Iran kaartjes gekregen voor de fans, maar die zijn ingetrokken. En Amerika zit daarachter, zegt de bond. Volgens de regels van de FIFA krijgt elk land dat meedoet aan het WK 8% van de kaartjes. Iran speelt in de groepsfase 2 keer in Los Angeles en 1 keer in Seattle. En Chocomel heet voortaan ook in België Chocomel. Bijna 80 jaar was het land door een rechtenprobleem de enige uitzondering op die naam. Daar heette het drankje CCmel. Dat probleem is er nu niet meer, dus zet fabrikant Friesland Campina overal dezelfde naam op de verpakking. België wijdt een speciale campagne aan de introductie. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel. Het is een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig. Dit was het nieuws op Slam.
13: Heb je tijdens carnaval ook heel vaak code geel? Dan de situatie op de weg. Flitsmarsen meldt nog even vertraging op de A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je 20 minuten, 3 kilometer aan file. En voor flitsers check de Flitsmarser app.
16: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
22: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
23: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
24: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
25: Kijk op kwf.nl/voorwie.
26: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

deden in de pauze, maar we nu teruggaan naar 5 juli 2003. Van 10 tot 7, lekker raven in de arena. Sensation White met onder andere daar op de line-up Armin van Buuren, Ferry Korsten, Johan Gielen en Rank One maakten het anthem.

0: Vegas, Like Mike. She know, she know, she know. Zometeen keihard janken. We gaan terug naar onze eerste break-up op de middelbare school. Of misschien wel de basisschool met Yes-Air uit elkaar. Zometeen.
1: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Yes!

0: Lieslot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: PS5 vakanties.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
7: Yes!
8: Nu met Club Karwei gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
9: 10 tenders alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan €8.
9: Hè? 8? Oké. Okay.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
14: Boost yourself.
15: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
16: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26

0: knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl. Topsnelheid.

0: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
1: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Houd ze in de pauze.
4: Het is 1 minuut over 12:30. Welkom bij nog een deel van House in de Pauze. Eerst tijd voor je slim weer update van de vrienden van Weer Online. Rare dag vandaag, kans op buien, onweer, maar ook ruimte voor de zon. Temperatuur schommelt tussen de 16 en 18 graden. We gaan even snel de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog even vertraging op de A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar moet je een kwartiertje bij je reistijd optellen. Lekste lunchpauze van Nederland met alles in de mix. Safri Duo, Mando Ciao zometeen en eerst James Hype. Dit is Ferrari.

Marshmallow in de lekkerste lunchpauze van Nederland. House in de pauze. En de man die ooit de duurste sneakers aan had. Tenminste, de sneakers zelf waren niet zo duur. Maar ze een keer op een vliegveld opgepakt omdat hij 100.000 euro of dollar cash in zijn sokken had zitten. Dus in die schoen ongeveer, ja.

0: Autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Serieus?
6: Oh, wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Oh, wat een goal!
11: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl.

0: Groot.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
3: GWC!
1: Help!
3: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
4: Laten we het proeven.
3: Opdrachten uitvoeren.
5: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
3: Maar wie het best integreert...
6: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
3: ...wordt tot ere Himba gekroond.
7: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the Tribes.
3: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
0: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In zo'n beetje de helft van de gemeente blijft de horeca langer open wanneer Oranje op het WK speelt. Dat heeft Koninklijke Horeca uitgezocht. Omdat Oranje alle groepswedstrijden in Amerika speelt, zitten we met een tijdsverschil van een paar uur. En dat is lastig voor de horeca. Zo begint de wedstrijd tegen Tunesië om 1:00 s'nachts. Het Utrechtse Woudenberg wilde in de zomermaanden 90 asielzoekers opvangen in een sporthal aan de rand van het dorp. Dat zou de druk op Ter Apel moeten verminderen. Volgens de gemeente moet er nog formeel een besluit over komen, maar zijn de raad en de eigenaar van de sporthal voor. In Utrecht zijn nog eens 4 mensen opgepakt voor geweld tegen de politie afgelopen maart in de wijk Overvecht. De vlam sloeg in de pan na de aanhouding van 2 jongens die zonder helm op een scooter reden. Agenten werden bekogeld met vuurwerk en stenen en er werden toen ook al 5 mensen opgepakt. En de beer die dagen in de buurt van de Japanse hoofdstad Tokio rondliep is gevangen. Gisteren en vandaag bleven tientallen scholen dicht uit angst dat de beer kinderen zou aanvallen. Hij was al gezien bij een winkelcentrum en een lagere school. Beren zijn een probleem aan het worden in Japan. Vorig jaar doden ze 13 mensen. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. Vanaf 3:00 geldt code geel. Het is een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig. Dit was het nieuws op Slam.
17: Dankjewel, deel 2. Houzen in de pauze komt eraan. 1 vertraging, dat is de A12. Grenscontrole richting Duitsland, dus daar 8 minuten extra.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar €6,99.
20: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal. Kessie.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.

70s origineel, Sofeen. Het gaat over een hele ijdele ex die ook dus een keer egocentrisch is. Nou, gelukkig zijn mensen niet tegenwoordig ijdeler geworden, hè, anno 2026. Noord. Mensen lopen rond hier ook op de Slam-redactie soms met t-shirts van Conti. €300, my god. Ultra Beat zo meteen. Nou, best still steep. Dit is Grip Slam.

zeer explosieve plaat. Tire Quartz Dynamite gaat ook daarom door het dakje in het Midden-Oosten, gok ik zo. Daarvoor nog lekker corny, maar wel goed. Cascada en Twirly Madly Deeply. Ik ga tegen niemand vertellen dat je daarmee aan het meezingen was, oké? Afgesproken. Verderlijk Ras zo meteen Direct of Where We Belong komt eraan. Eerst een zomerhit en dat is mooi. Het wordt namelijk weer gewoon zomer. Je raadt het nooit. Het gaat volgende week gebeuren en wij gaan hem doen. De Slam Summer 500. Stemmen kan via slam.nl. Dus laat daar je favoriete zomertracks achter. Trekken wij de speedo alvast aan. Dit is Nina Sky. Move your

0: even eerlijk, deze was je vergeten toch? Fedele Graal, Direct en Where We Belong.
1: Pauze in de pauze.
0: Wel echt ontzettend goed. En zo meteen Sia, The Girl You Lost to Cocaine in de remix. Alize, moi, Lolita. En ook Robbie Williams, rock DJ onderweg.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi,
7: heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
10: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voorwie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
15: Hebbes.
16: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
17: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
19: Kippie.
20: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
21: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
20: Ja, de leeuw komt eraan.
21: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn-app.
22: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Doei.
23: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
24: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
23: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
24: Wat doe ik aan?
23: Shop nu bij Zalando.
2: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
25: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
26: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
27: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
28: Ik wil als Dino.
29: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich.
0: Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: House in de pauze.
15: Half 2 geweest. Weer online weerbericht voor je. Het is regenachtig, helaas. En als dat nu nog niet is, dan komt dat nog wel. Code geel vanaf 3 uur. Met zware windstoten, graad of 17. Komende dagen sowieso wisselvallig. En dan naar de weg. Vertraging op de A16, dat is de langste. Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel. Ongeluk gebeurt 21 minuten extra. Zometeen Franse klapper Alizé, Moi Lolita, komt eraan. Eerst even gitaartje erbij. Rock DJ, het is Robbie Williams bij Slam.

pauze in de pauze. Mijn naam is Thomas. En heel eerlijk, waar melk de witte motor is, of in ieder geval werd gezegd in de ethisch dat dat zo was, is cocaïne één ding zeker de witte sloper. Sia hoorde je en The Girl You Lost to Cocaine. En eerlijk, ik heb ook wel bijna twee vriendschappen verloren door cocaïne. Een vriend heb ik al lange tijd niet gezien, omdat hij ook wel verslaafd was en geen vriendschappen kon onderhouden. En een andere maat, daar zou ik mee naar Thailand toe gaan, maar die bleek dus zijn hele vakantiegeld in zijn neus te stoppen. Het is een kutpoeder, durf ik wel te zeggen. Blijf er vanaf, alsjeblieft. Galantis, na House of

0: coming up.
1: Morgen een nieuwe editie. Hou ze in de pauze op je radio. Alexander Stan zo meteen. Just is erbij. En Miss Dua Lipa. Er is nieuws over.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
6: Aldi. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
14: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28

0: knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...

0: Hallo.
1: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
0: Ja hoor.
1: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
0: Tuurlijk.
1: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
0: Ja.
2: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
0: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
0: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Duitsland is een grote internationale drugsbende opgerold. Die zou duizenden kilo's cocaïne uit Zuid-Amerika hebben gesmokkeld. Ook in Nederland zijn 2 verdachten aangehouden. Een van hen wordt gezien als leider van de bende. De ander runde bedrijven die als dekmantel werden gebruikt. Duitsland wil ze uitgeleverd hebben. Britse jongeren die na 2008 zijn geboren mogen niet roken. Maar zo'n verbod in ons land invoeren vindt minister Hermans geen haalbare kaart. Omdat er gewoon te veel jongeren in Nederland roken en dan zijn het ook nog vaak illegale vapes. Bovendien lijkt het haar beter om met Europese regels te komen om jongeren van het roken af te helpen. Ongeveer de helft van alle gemeenten vindt het goed als de horeca tijdens het WK voetbal langer open blijft, zegt koepel Koninklijke Horeca. Oranje speelt alle groepsduels in Amerika en door het tijdsverschil zijn die wedstrijden 's avonds of in de vroege ochtend. De versoepeling zorgt dat mensen toch samen kunnen kijken. En voor wie van de zomer niet in de file naar Zandvoort of Bloemendaal wil staan, komt er de gratis strandbus. Opstappen kan je op 2 parkeerterreinen in Hoofddorp en in 5 huizen. Het is een proef voor in het weekend. Omdat de bus op een speciale baan rijdt, kun je langs de auto's en is de rit korter. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel. Het is een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig. Dit was het nieuws op Slam.
7: Dankjewel. Iets over 2. Situatie op de wegen. Er is weinig aan de hand hoor. Alleen grenscontrole op de A1, A12 en de A37. Alle 3 zo'n ongeveer 10 minuten.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Met zoveel lekkere slam hits voor je dinsdagwerkdag. Wat dacht je van de Dua Lipa? Zometeen er is nieuws over. Just, Jaxtel, John komen eraan. Eerst Alexander Stan, Oostblok, klapper. Dit is Mr. Sexobit.

Dua Lipa, The Baby en Levitating. Ja, en Dua Lipa. Ik zat eens te denken, Dua Lipa heeft honderden miljoenen volgers, maar zou zij meer volgers hebben of meer mensen die ooit over haar hebben gedroomd? Ik heb ook een keer gedroomd over Dua Lipa. Dat was dat ze op school rondliep en dat ze geen interesse in me had. Ja, waarschijnlijk net als het echte leven was geweest waarschijnlijk. Hey, dan Dua Lipa is lekker bezig. Namelijk, ze heeft al jaren een festival met haar pa. Dat is in Kosovo, waar ze vandaan komt, genaamd het Sunny Hill Festival. En een groot deel van de opbrengst van het festival, waar al haar vrienden komen, gaat ook gewoon weer lekker karma-punten scoren, dus naar het goede doel. Ja, en durf je nee te zeggen tegen Dua Lipa als ze je uitnodigt om te drinken?

draaien of te komen naar haar festival. Palsta komt, Kinda Music en onlangs heeft ook een grote naam ja gezegd. Namelijk Katy Perry gaat ook komen naar het festival van Dua Lipa, wat dus in Kosovo is. En ik moet niks zeggen, we zijn vaak aan het klagen over ticketprijzen van Lowlands en zo, wat richting de 400 euro gaat. Dat festival 3 daags in Kosovo, moet je wel naar Kosovo toe, dat kost 190 euro, dat is nog te doen. Zo meteen Martin Garrix op de zender met eerst de Grand Slam. Slam.

Glad you came. The Wanted bij Slam en Glad You Came. Godverdamme. Wat ook vies is, is bijvoorbeeld de vrouwen van 65... die dan bijvoorbeeld naar Gambia gaan om daar te daten... met een guy van 28 die getint is en in alle opzichten goed gebouwd is. En toch, niet te verwarren, Gambia gebeurt dat veel... maar de volgende guy komt uit Zambia. En ik weet niet hoe bij jou is, maar binnen alle Afrikaanse landen... had ik daar eigenlijk in ieder geval zeker sinds topografie nooit meer van gehoord... Hij komt dus uit Zambia, heeft met Suno en AI tool een gigantisch lekkere zomerhit gemaakt. The Second Voice, dit is Let.

0: Lekkere Afro House op de zender. The Second Voice. Let Me Be. Kan je ook opstemmen voor de Slam Summer 500. Die barst los als het zomer aan het worden is. En dat kan zomaar heel snel gaan gebeuren als ze de weerkaart in de gaten houden. Jouw favoriete zomerhit, laat hem achter. Slam.nl/zomer. Meer muziek komt eraan bij Slam.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
3: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
4: Het is dinsdag. Dus say cheese bij FOMAR. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar €6,99. FOMAR, voordeelmarkt,
5: FOMAR, voordeelmarkt. Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
11: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
12: Yeah!

0: Doe boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
3: Nieuw voor de kippiepan. De Dippiebar. Met 3 heerlijke sausjes.
4: Kippie.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is... Bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi,
11: dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99. En kans op een WK-voetbal.
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
14: Welkom in Afrika!
13: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
15: Help, GWC!
16: Help!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven.
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Pick it to the tribes.
17: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
22: Als je te maken hebt met kanker... leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen... hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
23: Dan het weer van weeronline.nl. Vanmiddag hier en daar wat regen. Ook kans op onweer en windstoten. Nog een half uurtje, dan geldt code geel in grote delen van het land. Het is een graad of 17. De komende dagen helaas niet heel veel beter weer dan dit. Dan even kijken naar de wegen. Het begint al wat drukker te worden. 30 kilometer staat en dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten. We beginnen met de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Voor de randweg N2 Leenderheide een half uur extra. A16 Rotterdam-Breda voor Zevenbergs-Schönhoek. Auto met pech 10 minuten. En de A37 daar grenscontrole. Daar doe je ongeveer 16 minuten over.
24: Thomas van Empelen.
23: Zometeen de ex-Grand Slam van Antoon komt eraan. Avicii, Without You, eerst Yougel. En Solto, dit is Jamaican Bam Bam Slam.

gewoon bij Slam de enige. Ik zat dus te denken, is het niet heel slim om zo'n track te maken? Stel voor, je bent aan het daten met 3 meiden tegelijkertijd. En dat lukt, dat is ook al heel knap. Voor je portemonnee doet het veel pijn, denk ik, altijd uit eten gaan. En dan is het natuurlijk super slim om een track te maken. De enige, weet je wel. Dan heb je natuurlijk Manon Tinder en Sabine Fields. Die allemaal denken, hé, dat gaat over mij. Hou ze even een paar maanden tevreden totdat ze erachter komen, toch nog. Ik denk niet dat het geval is bij Antoon. Die guy is namelijk, zit goed in elkaar. Maar Antoon, mocht je luisteren, ik hou van je. De enige bij Slam, zijn nieuwe trackie, was de Grand Slam vorige week. Daar waren we toch binnen de radiozenders lekker op tijd mee. Zometeen uit België Milk Inc. en een track van Taylor Swift. Die gaat over een dame die het voor elkaar heeft gekregen om zelfs op haar uitvaart, toen ze dood was, ook nog te laten komen. Welke dame dat is, Jordan, zo meteen bij Slam. Eerst voor je Getta, Becky Hill en Ella Anderson. Dit is Crazy What Love Can Do.

throwbackie van onder andere Reggie uit België, Milkink en Walk on Water. Dan moet je weten dat de Slam-redactie er vaak uitziet als een soort van halve studentensoos. En vanmorgen hadden we eventjes, eindelijk, een minuut van verstandsverbijstering. Dat we dachten, hey, we gaan het even opruimen. Dus alle dozen eruit en zo. De Slam-redactie zag er weer eindelijk wat volwassener uit. In hoeverre dat mogelijk is bij ons. En toen kwam ik dus een boekje tegen bij het opruimen. Met 1001 dingen die je eigenlijk leuk vindt om te lezen, maar meteen kan vergeten. En ik zat er doorheen te bladeren, er stonden allemaal domme dingen in. En toen kwam ik dus één naam tegen van een Hollywood-actrice waar Taylor Swift ook een nummer over heeft gemaakt. Elizabeth Taylor. En ik had op de radio al verteld dat zij 9 keer getrouwd is, echt een heel bijzonder leven heeft gehad. Maar dat zij zo bijzonder was, deze vrouw, dat wist ik dus niet. Dus ik las hier in dat boekje het volgende. Elizabeth Taylor die kwam ook na haar overlijden met opzet te laat. Een stuk vaker manier om te laten zien van hey, ik ben belangrijk, te laat komen, doen politici ook. Wat heeft deze dame dus gedaan? Ze kwam dus altijd te laat en dat heeft ze dus die traditie doorgezet tot op haar begrafenis. Toen ze op 24 maart 2011 werd begraven, deze Elizabeth Taylor, kwam de wagen met haar kist met opzet een kwartier te laat aan op de ceremonie om de allerlaatste keer exact te doen wat ze het hele leven heeft gedaan. Hoe mooi is dat? Taylor Swift heeft over deze bijzondere dame een lied gemaakt. Dit is Elizabeth Taylor bij Slam.

0: zijn de gasten die de Artist Lounge en de backstage area van de Ushuaia uit hun hoofd kennen, denk ik zo. Die kunnen dat geblinddoekt lopen allemaal, Swedish House Mafia en Wait So Long. En zometeen gegarandeerd deze drie artiesten. En één van de drie staat ook in de Slam Mix Marathon vrijdag. Slam coming up. Is dat Major Lazer of toch Prospa? Zou zomaar kunnen. Jay-Jean zou raar zijn eigenlijk, hè? Maar goed, zou wel kunnen. Dat hij opeens is gaan draaien. Je hoort hem in ieder geval zo bij Slam. Slam.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
2: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia, movement that inspires.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja?
10: Serieus?
9: Wat een geld!
11: 18.000, wat verdikken me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
16: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
19: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
20: Boost yourself.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
23: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
22: Ja, de leeuw komt eraan.
23: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
24: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
25: Hé, hey, bedankt.
24: Merci.
25: Thanks.
24: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een burgerinitiatief voor een betere euthanasiewet is aan de Tweede Kamer overhandigd. Met zoveel handtekeningen dat het op de agenda moet komen. Een initiatiefnemer is een man die zijn vrouw zag wegkwijnen. Hij vindt dat iedereen zelf mag beslissen of ze uit het leven willen stappen. Nu moet een arts dat beoordelen. Vier verdachten van een aanslag bij een synagoge in Rotterdam hebben bekend, maar ze zeggen dat ze niet wisten dat het om een synagoge ging. Ze zouden voor de explosie in maart 3000 euro krijgen. Een pro-Iraanse groep heeft de aanslag opgeëist. Die zegt ook achter aanslagen in Luik en Griekenland te zitten. In oktober werd een meisje van 17 verkracht in Nieuwegein. En justitie eist nu 4 jaar cel tegen de twee daders. Eén van hen was politieman en is inmiddels ontslagen. De twee hadden het meisje meegenomen uit een café om haar naar huis te brengen. Op een parkeerplaats werd ze ruim een uur verkracht in een auto. Een stichting die strijdt tegen verslavende algoritmes gaat ook procederen tegen Snapchat. Ze vinden dat gebruikers onder druk worden gezet om zoveel mogelijk op Snapchat te zitten en dat het in strijd is met Europese regels. De stichting is ook bezig met claims tegen andere social media, onder meer TikTok en Facebook. Het weer nog van Weer Online. Wisselvallig met meerdere buien. Een lokaal op kans op onweer en windstoten. Tussendoor ook zon. Het waait flink en veel warmer dan 15 tot 18 graden wordt het niet. Morgen opnieuw een wisselvallige en frisse zomerdag. En dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel, dan even kijken naar de wegen. 3 langste krijg je van me. We beginnen met een bijzondere van de A2. Dat is Maastricht-Noord richting Eindhoven. Voor Leen der Heide, de randweg N2. Daar is een auto brand. En op zich, ja, zo ja, heet is het ook allemaal niet. Maar goed, 50 minuten extra. De A16 Rotterdam-Breda voor Zevenbergsenhoek, een kwartier. En 20 minuten op de N242. Dat is Alkmaar richting Middenmeer. Tussen het AZ-stadion en de omval. Een ongeluk gebeurt. Een omval gebeurt. 19 minuten extra.
3: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
10: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
27: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
28: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
27: Zo geregeld. 123inkt.nl.
29: Oh, heerlijk hier, hè?
30: Ja, eindelijk even niks.
31: Dit is echt nice.
30: Hola, le pongo dos cervezas.
32: Hola, señor. Sí, 2 bier.
31: Voor mij?
29: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
32: Por favor.
29: Proost. Proost.
33: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
2: De maker van de zomerhit van 4 jaar geleden heeft een nieuwe. Die hoor je zo meteen. Oké, Jean komt eraan. Trospa for your mind. Eerst Major Lazer. Ja, en wie van die 3, Jean Prospa of Major Lazer, zit in de Mixmarathon vrijdag? Ik vertel het je zo meteen. Eerst gaan we even lekker naar luisteren naar muziek. Dit is dus Major Lazer.

0: Jean, Little Wayne en Down hierbij, Slim. Ja, dan is het Jean of toch misschien Major Lazer of Prospa die je vrijdag hoort in de Mixmarathon. Nou, het adviesje van de lekkerste vrijdag staat Prospa hoog bovenaan. Ja, dat wordt waanzinnig vrijdag. Hè. Vanaf 6 uur 's ochtends, 24 uur, de grootste namen in één line-up. Het is genaamd, hè. We doen het al, wat is het? Nou, richting de 11 jaar. De Mixmarathon op je vrijdag. En morgenochtend in de Slam ochtendshow met Anouk en Marijn wordt bekendgemaakt hoe de rest van de vrijdag eruit ziet. Qua naam in ieder geval. Ik bedoel, wat je zelf gaat doen, moet je zelf weten. Dan is het deze zomer, 4 jaar geleden, dat dit de meest gedraaide zomerhit was op de Nederlandse radio. James Hype was dat en Ferrari alweer 4 jaar terug. Lijp toch, we worden oud met z'n allen dat dit alweer 4 jaar geleden is. Goed nieuws, hij heeft een nieuwe en dat is de Mix Marathon Track of the Week.
1: Slam.
0: Mix Marathon Track of the Week. En eerlijk, die is niet slechter. James Hype van een bazenplaat. Serotonin op Slam. Be my serotonin, tell me why like.

0: Bruno Mars en I Just Might bij Slim.
1: Zin in je werk.
0: Over een uurtje een nieuwe editie van De Zin in je werk. Oftewel, wat zeg je 100 keer per dag zonder per se te zeggen welk werk je doet. We gaan weer iemands beroep proberen te raden. Misschien wel die van jou. Wat leuk als je even meedoet door iets in te sturen wat jij dus 100 keer per dag zegt. Misschien ben je wel videograaf en zeg je even glimlachen. Kijk even deze kant op. Nee, niet er doorheen lopen. Zou het bijvoorbeeld kunnen, hè, natuurlijk. Of je bent een treinmachinist en je zegt instappen. Of iets anders. Ik zeg bijvoorbeeld wel heel vaak goedemiddag. Hey, wat zeg jij nou 100 keer per dag op je werk? Laat het even weten in de Slam WhatsApp. En doe mee aan wat zeg je wel 100 keer per dag zonder te zeggen welk werk je doet. A.k.a. de zin in je werk. En als je dat doet, dan krijg je ook een slammok of zo. Een kleine goodie kan ik er wel tegenover stellen. Marshmallow, zo meteen voor je. Phoenix, eerst Burak Yeter. Dit is Tuesday.

0: zometeen op je radio. Natuurlijk de lekkerste slam is. Verdacht je van onder andere Jennifer Lopez. Lady Gaga, Paparazzi komt eraan. Sick Individuals binnen Carpet en Joe Corey. En we moeten het even hebben over roken. Namelijk in Engeland wordt het voor iedereen die na 2008 geboren is verboden te roken. In Nederland willen ze dat niet gaan doen. Maar heel eerlijk, de oplossing is toch veel simpeler. Dat zo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
3: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Ik wil als dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: De kippiepan en plank, die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
16: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
17: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
16: Voor pallets van 100 kilo?
17: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
21: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
22: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
23: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
24: Kijk op kwf.nl/voorwie.
25: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
26: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
27: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten.
0: Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Iets over 3:30, weer online weerbericht voor je. Code geel op heel veel plekken. Eigenlijk heel Nederland, zal ik te kijken. Windstoten, kans op onweer. Het is tussen de 15 en 18 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag. En daarna volgt dan gelukkig wel wat zomers weer langzaam. Dan even kijken naar de wegen. Verkeer door Flitsmeister. Bijna 100 kilometer begint al redelijk druk te worden. Dit zijn de vertragingen vanaf 26 minuten. Eerst op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. Een 30 minuten extra de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Ongeluk gebeurt voor Leenderheide. De randweg N2 vanaf Maarhezen is dat. 50 minuten extra. En de A50 Arnhem richting Oost tussen Ewijk en Paalgraven. Daar 26 minuten.
4: Thomas van Empelen.
3: Stick in de puntje wel zometeen. Sunrise komt eraan. Lady Gaga met een throwback. Eerst J-Lo. Dit is Save Me Tonight.

0: Sick Individuals op de dinsdagmiddag van Slam en Sunrise, hoorde je?
1: Thomas van Empelen.
0: Twee Nederlandse gasten, ik vertelde het je net al. Nieuws in Engeland best wel groot. Daar wordt het namelijk verboden voor iedereen die na 2008 is geboren om te roken. Ja, ga even na. Dit is sowieso al een shock trouwens. Als je dus in 2008 bent geboren, dan word je dus dit jaar, of ben je het al, 18 jaar. Ja, bizar. Maar dan mag je dus niet meer roken. En in Nederland, daar heeft in ieder geval nu de VVD-minister gezegd, dat is vandaag in het nieuws, Sophie Hermans. Zij is onder andere van Volksgezondheid dat zo'n verbod er nooit zou komen in Nederland, vanwege het feit dat er te veel mensen in Nederland nog roken. En we hebben allemaal wel eens een keer zo'n moment in het leven dat je dan, stel voor je bent koning van Nederland, je mag alles doen. Dan zou ik denk ik op plek 3... eerst misschien een koophuis in Amsterdam met een tuin of zo. Iets van een tuin zou al leuk zijn. Dan zou ik op nummer 3 zou ik dus één ding bedenken. En mochten mijn remleidingen zo meteen worden doorgeknipt en ik leg je in de vangrail, dan is het echt Philip Morris die het heeft gedaan. Dit is namelijk het ding waarom iedereen verslaafd is. En dit kan morgen opgelost zijn. Of in ieder geval over een paar weken. Namelijk één ding zou ik doen als koning van Nederland. Dat is namelijk de nicotine uit sigaretten laten halen. Dat is namelijk het enige verslavende. Dat iedereen die een uitkering heeft en dan het sigaretje als gelukje ziet. En dat is allemaal door die nicotine. Het is wel een beetje alsof je de prik uit bier haalt. Het is gewoon niet meer lekker. Maar er is heel de wereld er vanaf. Of in ieder geval Nederland dan. Als je gewoon zegt, joh, nicotine is verboden. Dat zou de oplossing zijn, maar dat gaan ze niet doen. Want dan valt de accijns weg. Heeft de overheid weer te weinig geld om wegen te bouwen en zo. Dat schiet allemaal niet op. Maar dit zou ik dus doen als koning, denk ik. Op plek 3. Ja. En als ik koning ben, zou ik ook gewoon deze hits draaien. Zometeen Sabine Carpenter. Komt eraan. Eerst Joel Corey en Annie K. Dit is Slam op de dinsdag. En...

0: Jaden Boysen, Guetta, Upside Down hierbij, Slim. Wat zou het kosten om last minute nog eventjes naar Amerika te gaan voor 3 dagen? Om toch even bij een wedstrijd te zijn. Bijvoorbeeld Nederland-Japan. Het is onderzocht, het antwoord zometeen. Dus kun je even kijken of je spaargeld toereikend is. En in Amerika, bij Pentagon, mogen ze niks meer bestellen op AliExpress. Hoe dat zit, hoor je zo. Slam. Coming up. En natuurlijk de lekkerste hits richting het einde van je werkdag. Gala. De Bauza is erbij en Guetta is hier gewoon weer, hoor. Met Usher samen bij Slam.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal. 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de
11: scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
17: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
17: Dat gaan we vieren!
16: Aldi.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De naam Progressief Nederland, ofwel PRO, mag vanaf nu ook in de Kamer worden gebruikt. Die is er officieel mee akkoord gegaan. Zaterdag stemmen de leden er nog over op een congres. En dat is dan definitief het einde voor de naam GroenLinks-PvdA. Alkmaar werd 3 jaar geleden geteisterd door explosies. En daarvoor zijn nu 3 mannen veroordeeld, onder wie 2 broers. Ze waren verwikkeld in een bendeoorlog en gaven anderen opdracht om de aanslagen te plegen. Eentje lieten ze uitvoeren door een minderjarige. De langste straf is 10 jaar cel. De Tweede Kamer wil harder optreden tegen het delen van misbruikfoto's en filmpjes. Ze noemt chatgroepen waarin dat gebeurt georganiseerde misdaad. En wil de deelnemers ook op die manier straffen. Justitieminister Van Wil gaat kijken of dat kan. Aanleiding zijn de beelden die opdoken van gedrogeerde en verkrachte vrouwen. Archeologen hebben in Drenthe 1000 bijzondere spullen gevonden. De regioomroep heeft het onder meer over een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. Die ziet er nog uit als nieuw, omdat goud niet roest. Er komen wel vaker mooie dingen naar boven, maar deze vondst is wel heel bijzonder, zegt de provincie. Het weer nog van Weer Online. Buien met onweer en windstoten. Er staat een stevige wind bij 15 tot 18 graden. Morgen een wisselvallige zomerdag met buien. En dan niet warmer dan 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
21: Godverdomme, 17 graden, my god. Maar er komt dus mooi weer aan. Het wordt weer zomer, het gaat gebeuren. 160 kilometer op de wegen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de vertragingen vanaf een half uur. Beginnen met de A2 Utrecht Den Bosch voor de Martinus Nijhoffbrug. Daar 37 minuten extra. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Voor Elspet, het ongeluk gebeurt een half uur. En de A50 Arnhem richting Oost tussen Ewijk en de Maasbrug. Daar 38 minuten. Zometeen Gala en de Bouwzaak komt eraan.
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
24: Yes!
25: Ik wil als dino.
26: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
24: Yes!
27: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
30: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
31: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
30: Echt?
31: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
32: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: De legerleiding in Amerika mag niks meer bestellen op AliExpress. En kan je last minute nog even naar Nederland, Japan? Het antwoord zometeen.

0: gezellig stukje in de spits. Hopelijk richting huis. Of bijna het einde van de werkdag. Getta, Usher en Without You.
1: Thomas van Empelen.
0: Lekker, drie hits op een rij. Waar krijg je dat op dit tijdstip op de Nederlandse radio? Lekker eens zeg. Dit is Slam. Goedemiddag, Thomas hier. En dan Nederland en Japan. Het wordt een beetje kort dag. Maar stel voor, je zou toch denken, hey, ik heb er zin in om dat zondag gewoon live te gaan zien. Nederlandse tijd, 10 uur spelen we. Net tegen Japan dus. In Dallas, Amerika, voor het WK. Wat zou het kosten als je toch even die kant op gaat voor 3 dagen? RTL Z heeft het uitgezocht. Vliegtickets, nu last minute, €1650. Dan ook nog een ESTA erbij, weet je wel. Dan moet je dus binnenkomen. Het land in Amerika, €600 voor een slaapplek, 3 nachten. €500 voor een wedstrijdticket. En gemiddeld gezien ook nog €50 per dag aan levensmiddelen. €30 per dag aan reizen, een beetje heen en weer. Leuk souveniertje. Dan kom je dus uit rond de €3000 voor 3 dagen om erbij te zijn bij het WK Nederland-Japan. Daar wordt het toch opeens een stuk leuker om met vrienden gewoon de kroeg in te gaan. Ja, en dan, het is verboden bij het Pentagon. Dat is een van de belangrijkste overheidsinstanties rondom het leger in Amerika. Om te kopen bij de volgende bedrijven. Onder andere BYD staat op de zwarte lijst. Dat is een automaker. Die zouden namelijk samenwerken met het Chinese leger. Maar ook AliExpress staat op de zwarte lijst voor het Pentagon.

dat is toch heel vervelend, weet je wel. Dan kunnen ze geen opblaaskastelen meer kopen op AliExpress, Pentagon. Of ice stickers. Of een opblaastank Real 2026 Summer Edition Limited. Of een Hello Kitty wapenstok Real 2.0 version. Weet je wel, die namen op AliExpress, fantastisch. Ik vind dat altijd zo mooi. Mauro Picotto komt eraan over mooi gesproken Slam Throwback Komodo. Nieuwe editie zometeen ook van, wat zeg je wel, 100 keer op je werk. Zonder te zeggen welke werk je doet. We gaan zometeen beroepen raden.

0: Ovenbach, Norma, G-Martin, Overdrive hierbij Slam. Zometeen nieuwe editie van Wat zeg je wel 100 keer op je werk? Zonder te zeggen welk werk je doet, heb je zelf een inzending. Iets wat je 100 keer per dag zegt. De zin in je werk, laat het weten in de WhatsApp van Slam. En zometeen Pepijn aan de lijn. Pepijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We gaan zo meteen in het Duits raden. Dus jij zegt iets in het Duits 100 keer per dag.
1: Dat is juist.
0: Gans richtig. Ik ben heel benieuwd. We gaan zo meteen het beroep proberen te raden van Pepijn. Eerst Mauro Picotto. Dit is Komodo Slam.

0: Ik doe het goed, hij zegt op het einde van de werkdag. Mauro Picotto en Komodo hierbij. Slam, we gaan het weer doen. Oh nee, wacht even. Nou, dat is stom. Ik heb natuurlijk helemaal... Gisteren zit ik dat helemaal op te hemelen. Dat er jingletjes voor zijn gemaakt. En dan zit ik dat niet in te starten. Hij zegt, potverdikke. Maar wacht even. 2 seconden. Een goede introductie. Here we go.
1: Zin in je werk.
0: Ja. Old habits, zullen we maar zeggen. Hey, we gaan het beroep proberen te raden van Pepijn Boelens. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, 1 keer was goed hoor. Je komt uit Leiden-dorp. Je zit iedere dag op de motor richting Rotterdam, vertelde jij. En wat zeg jij 100 keer per dag op je werk?
2: Ik kan dus in Leiden zu prüfen de adres oder sonstige Umstände nicht erreichen.
0: Ja, mijn Duits is heel slecht. Misschien als je Duits heel goed is, kan je het raden. Maar de allereerste keren de zin in je werk in het Duits. Nog even 1 keer, Pepijn. Wat zeg jij 100 keer op je werk?
2: Ik kan ze zien leider zu prüfung der Adresse oder sonstige Umstände nicht erreichen.
0: Ah, ik heb zo geen idee. Ben jij, heb jij een aannemerij door heel Nederland? En dan ook stiekem nog klanten over de grens of zo?
2: Nee, je zit helaas mis. Ik ben heel benieuwd waar de luisteraars mee gaan komen.
0: Nog even 1 keer, wat zeg jij 100 keer op een dag, Pepijn?
2: Ik kan te zien leider zu prüfung der Adresse oder sonstige Umstände nicht erreichen.
0: Wat is het beroep van Pepijn? Raad mee in de Slam, hè?
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Ferre Legrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
7: Kippie.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
13: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
12: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
15: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
16: Social Deal deals die je niet mag missen.
17: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
16: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
18: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
19: Juich mee met Oranje.
3: Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: specialist.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl. Ja, ik kom zo meteen bij het weerbericht trouwens hoor. Pepijn nog even aan de lijn. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, er is in de geschiedenis van het hele item beroepen raden. Wat zeg je, 100 keer op je werk nog nooit zo weinig binnengekomen. Dus Duits is erg ingewikkeld voor de luisteraar, denk ik. Dus Pepijn nog even één keer. Geef even een hint alsjeblieft.
4: Ja, ik zit aan de telefoon. Ja. En daarbij zeg ik dit dus wel 100 keer op een dag. Ik kan die leider zu prüfung der Adresse oder sonstige Umstände nicht erreichen.
3: Ja, wat goed. Hey, dan zitten we ook in het weerbericht. Wat is het weer in Leiderdorp op dit moment?
4: Een beetje wisselend bewolkt. Ziet er wel aardig uit. Graad of 15, denk ik.
3: Zometeen meer Pepijn. Wat zou die doen voor werk? We komen er zometeen achter. Eerst even kijken naar de wegen. Verkeer dat flitst de meeste. Het is aardig druk aan het worden. 300 kilometer op de wegen. Plus, dit zijn de langste drie. Vanaf 30 minuten. We beginnen met de A2 richting Eindhoven voor de Randweg N2. Daar 39. De oprit is dicht door een vrachtwagen met pech. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot een half uur. En de A28 Amersfoort richting Zwolle voor Harderwijk vanaf Strandhorst. Slechte dag voor het strand, daar 44 minuten. Dat was hem.
5: Thomas van Empelen.
3: Wat doet Pepijn? Hij zit aan de telefoon en zegt dus die Duitse zin wel 100 keer op een dag. We horen het zo meteen. Nu Bibi Wexa, dit is New Religion.

0: dikke plaat. Nieuwste Chesto, Don't Lose Your Head hier bij Slam.
1: Zin in je werk.
0: Wat zeg je wel 100 keer per dag op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Pepijn nog steeds aan de telefoon uit Leiden-Dorp. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, laten we even, want het is niet de meest succesvolle editie, tenminste qua aantal aanmeldingen in de app van het hele item. Niels die stuurde dit in.
3: Hey Thomas, ja, ik kan echt geen Duits, dus ik zal mijn god niet weten wat deze beste man voor beroep heeft in ieder geval. Ik heb ook nog AI eroverheen gegooid, maar ja, die weet het ook niet.
0: Nou, als zelfs AI niet kan helpen. Nog even één keer, Pepijn, wat zeg jij 100 keer op je werk?
2: Ik kan die leider zur Prüfung der Adresse oder sonstige Umstände nicht erreichen.
0: Timo, die zegt een foute Duits leraar, ben je dat?
2: Nee, helaas.
0: Ties.
2: Sorry Timo.
0: Toeter Ties die zegt het douanier. Zijn er veel tegenwoordig? Nee, is niet goed. Jesse Schutters die zegt een bouncer van een vage Duitse club.
2: Ook niet.
0: Nee, Kev die denkt een afhandelaar van een verzekeringsmaatschappij.
2: Ook niet.
0: Ook niet. Dan Claudia. Marco denkt nog planner bij een transportbedrijf. Transport. Dat is ook niet goed. Claudia die denkt het volgende. Werkt Pepijn in de klantenservice van een Duits bedrijf?
2: In de Duitse klantenservice, dat is juist. Het bedrijf is in Rotterdam.
0: Jij zit gewoon een voicemail in te spreken van mensen, of niet?
2: Ik zit een voicemail in te spreken van mensen waarvan er een pakketje om onbekende redenen bij ons teruggekomen is.
0: Ja, dus jouw beroep, Pepijn, om het even plat te slaan, is...
2: Klantenservice Duits.
0: Ja, precies, zo simpel was het eigenlijk. Nog even één keer, dat we het hadden kunnen raden. Wat zeg jij in het Duits, even woord voor woord?
2: Ik zeg in het Duits, ik kan u helaas ter controle van het adres of andere omstandigheden niet bereiken.
0: En dat was in het Duits?
2: Ik kan die leider zur Prüfung der Adresse oder sonstige Umstände niet erreichen.
0: Pepijn, wat is het meest bijzondere telefoontje wat je ooit hebt gehad?
2: Ik had een meneer die vond dat hij een factuurtje wel kon betalen met seks met mijn moeder. En dat vonden we geen acceptabele betaalmethode.
0: Ah, ze hebben wel humor dus, Duitsers, blijkbaar.
2: Ja, blijkbaar.
0: Hey Pepijn, dankjewel. Later!
2: Doei, doei.
0: Klantenservice Duits was het antwoord.
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met de Slam-app.

om het lekker plat te zeggen. Af en toe wel eens een lekker morgenochtend te roepen. Morgenochtend in de Slam Ochtendshow met Anul en Marijn hoor je de hele line-up van je vrijdag. Eén ding is zeker, James Hype zit erin. Want die hoor je namelijk iedere vrijdag in de lekkerste vrijdag, de Slam Mix Marathon. Zometeen gaat hij beginnen. Nog 9 minuten op de teller. Dan begint de Slam Middagshow. Met vandaag onder andere de WK-hit van Erik Jan die eindelijk af is. Er wordt niet ingescholden. Er worden geen minderheden beledigd. Ook wel een keer lekker. Die hoor je vanmiddag. En er komen 2 ex-on-the-beach-kandidaten langs. Het heeft ook een reden. Namelijk vanaf vandaag deze 9 juni te zien bij Videoland. Het nieuwe seizoen van Ex-on-the-beach Double Dutch. En ik zat te denken, waarschijnlijk gaan ze dat niet doen vanmiddag. Maar hoe leuk is het om met 2 kandidaten van het programma een woordpuzzel in te vullen, weet je wel? Een ander woord voor stoel. Dan kijken of ze die woorden kunnen bedenken. Zetel. Nou, dat is revolutionair. Gaan we ooit nog wel een keer doen of zo. Zometeen de Slammiddagshow. Heel veel plezier. Dit is Farruko en Papas.

0: de Nederlandse radio. De Slammiddagshow. Met onder andere zometeen dus ook in het nieuws nog een hele heftige reden om je vrouw te vermoorden. Dat zometeen. Dat is een grimmig, maar... Slam. Coming up. Lijp verhaal is dat. Hoor je zometeen met ANP. Another komt eraan. Ook Swedish House Mafia. En Calvin Harris. Blijf hier bij Slam. Slam.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Serieus?
2: Wat een geld!
4: 18.000, godverdikken me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: 1 ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
11: Welkom in Afrika!
10: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
12: Help!
13: GWC!
12: Help!
13: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
14: Laten we het proeven.
13: Opdrachten uitvoeren.
15: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
13: Maar wie het best integreert...
16: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
13: ...wordt tot ere Himba gekroond.
17: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
18: Tickets to the tribes.
13: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
20: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
19: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een man heeft 10 jaar cel gekregen omdat hij zijn vrouw heeft vermoord met wie hij meer dan 50 jaar samen was. Ze wilde bij hem weg en dat trok hij niet. Hij doodde haar in augustus en gooide haar lichaam in een Drents kanaal. Daar werd ze de volgende dag gevonden met een zak over haar hoofd. Femicide, zegt de rechter. De opdrachtgever van een reeks explosies in Alkmaar moet 10 jaar de cel in. Zijn broer en een andere handlanger zijn ook veroordeeld. Door de explosies zaten bewoners maandenlang in angst, zegt de rechter. Ook vindt hij het extra erg dat er een minderjarige werd geronseld om het vuile werk op te knappen. De Tweede Kamer wil de bezuiniging op de gehandicaptenzorg en de langdurige zorg schrappen. Het kabinet had het al uitgesteld tot na volgend jaar, maar de SP vindt dat dat verlammend werkt voor de zorg en wil er helemaal vanaf. En de meerderheid is het daarmee eens. Het Nederlandse sportwagenmerk Spijker is nieuw leven ingeblazen. Het ging een paar jaar geleden nog failliet. Maar nu heeft een autoliefhebber uit Oekraïne er geld in gestoken. Hoeveel is niet duidelijk, maar zijn belang zou honderden miljoenen euro's waard zijn. Spijker werd in 1880 opgericht. Het weer nog van Weer Online. Eerst nog enkele buien, in de loop van de avond droger. En vannacht is het vrij helder, bij een graad of 10. Morgen een wisselvallige zomerdag met buien en maximaal 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
4: Ach, Robert-Jan, dankjewel. Het is 5 uur geweest. Nieuwe middagshow komt eraan. Dat is gezellig, hè? Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 104 vertragingen. Er staat 376 kilometer in Nederland tijdens deze dinsdagmiddagspits. Begin even bij de A2 richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en Leenderheide, Randweg N2, een vrachtauto met pech. Kost je dan 30 minuten. A2 richting Zuid-Hogebos tussen Culemborg en Waardenburg, 40 minuten. A15 richting Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. 25 minuten daar. A50 richting Oost tussen Valburg en Maasbrug, daar 20. En de laatste A325 richting Kleven, Duitsland, tussen Elst en Arnhem, daar 20 minuutjes.
5: Flitsers, A2 Maastricht echt 224,5. A28 Hoogveen-Assen bij Bijlen 157,4. En de laatste flitser A32 Leeuwarden-Heerenveen bij Grauw 61,7.
6: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom

0: precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid.

0: Yo, jongens van een middagshow. Maak er een fijne uitzending voor. Later!
1: Hoi, ik ben Veronique en ik luister altijd naar Slam.
2: Zo, wat is die dag snel gegaan? Hoppakee, spullen aan de kant, de broek uit en die middagshow aan.
3: Slam! Patrick en Erik Jan.
4: Oh! Ja. De dinsdagdip overleeft, hopen we. Het is 5 uur geweest. Welkom bij een nieuwe Slam middagshow. Hallo vriend.
5: Hallo jongen, hoe is ie?
4: Ja, een beetje nerveus toch? Er staan 2 dingen te gebeuren in het radioprogramma vanmiddag waar ik dan toch een beetje nerveus van word.
5: Oh.
4: Allereerst komen Charlotte en Henk langs, zometeen.
5: Ik begreep het.
4: En dan
5: het
4: denk
5: leuk,
4: jij,
5: man.
4: Wie zijn de Charlotte en Henk?
5: Nee.
4: Dat zijn 2 hele knappe mensen.
5: Oh.
4: Want die doen mee aan Ex on the Beach. Ja, dat doe je niet mee als je niet even...
5: Nee, als je lelijk bent, heb je niks te zien.
4: Ja, dat wil ik niet zeggen, maar ja, dat zijn altijd wel knappe mensen, laat ik het zo zeggen. Die houden wel van een poedertje en een dingetje. Dus ja, die komen langs. Een nieuwe Ex on the Beach is vanaf vanavond te zien. En ze komen even kletsen over het programma, dus dat maakt me dan lichtelijk onzeker. En wij hebben zometeen de grote primeur van onze
5: WK-hit. Ja, zin in.
4: Vind ik dan toch spannend wat onze luistervrienden ervan vinden.
5: Ja, maar ze mogen nog niet oordelen, want hij is nog steeds niet helemaal af.
4: Oh.
5: Hij was goed.
4: Ja.
5: Maar weet je, we leggen het zo meteen wel uit.
4: Leggen we het zo meteen uit. Oké. Okay. Nou ja, dus hoe is het verder met jou?
5: Ja, goed. We hadden allebei een lekker dingetje. Hadden. Jij zat bij de kapper vanmorgen. Je hebt je haar heerlijk achterweer kort geschoren.
4: Ja, ik heb even goed met de scheermachine erover
5: gelegd. En je appte mij. En toevallig zat ik op dat moment voor het eerst in mijn leven. Nee, niet voor het eerst in mijn leven, maar bij de manicure.
4: Jij bent de eerste vent in mijn leven die ik ken die naar de manicure gaat voor zijn nageltjes.
5: Ja, die nagels konden echt niet meer, man. En ik had zoiets van, weet je, als het niemand opvalt, is dit gewoon stap 1.
4: Ja.
5: En volgens mij is niemand er nog opgevallen.
4: Ik zag het gelijk aan je.
5: Jij wel. Maar we werken natuurlijk echt heel compact samen.
4: Ja,
5: en ik dacht zoiets van, kijk, als niemand wat zegt, en tot nu toe gaat het goed, dan pak ik in augustus misschien ergens Turkije en dan breekt die haargrens weer wat naar voren. En laat ik gewoon elk jaar gewoon iets aan mijn lichaam doen, zodat ik als ik eenmaal in mijn graf ligt, er echt lekker uitzie.
4: En dan over 10 jaar zit jij in Ex on the Beach. Welkom bij de nieuwe

0: zit je nou weer te lachen?
1: Ik zat even in mijn eigen bubbel, jongen. Ik denk, oh ja, we zitten gewoon in de studio.
0: Ja, we zitten gewoon in de studio. Wij staan niet in de spits. Dus mocht je dat wel staan, heel veel sterkte namens je vrienden van de Slammiddagshow. De dagrap van vandaag met ons Erik Jan. Die krijg je nu.
2: What do you have for me?
3: I got news for you.
0: Goedemiddag. Here we go again.

0: Thomas Poetin of een bitch en of een hond.
1: De Slam Middagshow.
2: Ja, die wedstrijd tegen Oezbekistan.
0: Ten eerste was het niet veel, maar zonder publiek.
2: Dat is toch het enige wat je hoorde was dit. En af en toe een koek.
0: Links! Links!
2: Ja, dat is toch heel raar om naar te kijken eigenlijk.
0: Ja, dat keek niet lekker.
2: Nee, dat keek helemaal niet lekker. Los van dat het inderdaad echt niet een goede wedstrijd was. Maar goed, we gaan het zien. Overmorgen. Dan begint het WK, hè, officieel, ja, in Amerika.
0: En spannend,
2: dan
0: man.
2: Zondag de eerste wedstrijd. Waarschuwingje. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt er een code geel in het hele land. Vanwege stevige onweersbuien. Dus wees alvast even gewaarschuwd.
0: Oké.
2: Okay. Er kunnen ook heel wat hagelstenen naar
0: beneden. Ik begreep het 2 centimeter dik.
2: Dat is een behoorlijk hagelsteen.
0: Dat is een flinke hagelbal.
2: Ja. Hey, en over voetbal gesproken. De Marktweg in Den Haag. Ken je die?
0: Zeker niet.
2: Is al jaren bekend als de Oranjestraat van Nederland.
0: Oh, dat. Ja, oké.
2: Okay. Nu ken je hem wel, hè. Kilometers aan vlaggetjes die worden erop gehangen. Elk jaar weer prullenbakken, lantaarnpalen. Alles is oranje daar. Zelfs de bomen die worden ingepakt in oranje plastic.
0: Ik vind dat wel mooi.
2: Ik dus ook.
0: Ja,
2: ik
0: dus ook.
2: Ik vind het heeft echt sfeer. Maar over het laatste maakte de Partij van de Dieren in Den Haag zich nu zorgen.
0: Nou, hè.
2: Zou namelijk niet gezond zijn voor de bomen. Dat ze ingepakt worden.
0: Ja, het. Zoals Nederland nu speelt, die anderhalve week.
2: Dat maakt geen uit. Weet je, ja. Dat overleeft die boom wel.
0: Ik wou net zeggen.
2: Staat er al een paar honderd jaar. Wat
0: kunnen
2: dan?
0: Ze daar niet tegen? Okay.
2: Nee, blijkbaar niet. Dus, maar goed, ik vind het wel leuk hoor, dat je de straat helemaal versiert. Ben jij zo'n versierder eigenlijk?
0: Ik ben geen versierder. Nee, ook,
2: ik heb het over oranje.
0: Ja, nee, sowieso, niet. Maar ook met kerst en zo. Nee, ja, er staat wel een boom. Maar nee, al die moeite. Want weet je, het is. Als Oranje verliest, en ik ben geen profeet, maar als ik gisteren een beetje heb opgelet, dan heb ik zoiets van, ja, oeh, dat wordt wel een beetje spannend.
2: Mm-hmm.
0: Dan is de desillusie nog groter als je 3 weken bezig bent geweest om al die shit op te hangen en na een week kan je het er weer afhalen.
2: Nee, dat ben ik met je eens, maar ik vind het wel heel bewonderenswaardig dat je er zoveel moeite in steekt, omdat je gewoon het sfeertje leuk vindt.
0: Ja.
2: En dat vind ik iets heel goeds.
0: Ik loop er wel graag doorheen.
2: Precies dat. En ik sta ook altijd in de kroeg, want ik ga niet van zo'n WK. Ik hoop ook dat wij heel lang in het WK zitten. Niet omdat we dan zo'n beker gaan winnen, maar gewoon dat die sfeer nog langer duurt.
0: Ja, dat is wel bedoel? Hoe verder we komen, hoe gekker we worden. Dat is wel lekker.
2: Ik bedenk me net dat ik nog geen oranje kleding heb. Kan ik dat nog ergens krijgen? Ben ik te laat dan?
0: Wat doe je nou met Koningsdag?
2: Ja, dan haal ik vaak even een oranje truitje ergens.
0: Oh zo. Nou, ja, ik kan je.
2: Die laatst weggegooid. Dus
0: nou, bij de HEMA in Baren, daar moet je even langs gaan.
2: Moet ik daar zijn?
0: Ja, daar heb je nog zo'n steentje.
2: Wat er ook nog mist, is een goede WK-hit. Maar die hebben wij gemaakt. Die hebben wij gemaakt.

0: En de grote primeur van onze grote WK-hit, Erik-Jan.
1: Ik kan niet wachten, jongen.
0: Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Zal ik alvast een heel klein stukje laten horen hoe die klinkt?
1: Heel klein, man.
0: Gewoon even dat je een beetje een idee krijgt hoe die begint.
2: Amerika! We komen eraan!
0: Dat is het begin van onze WK-hit. Zometeen hoor je hem helemaal. Pak de app er vast bij, hè. Kun je reageren zometeen. En deze Juste, hoor ik zo.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
15: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
16: Adtap.
15: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
18: Yes!
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
20: Samen delen we Oranje.
17: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
18: Yes!
21: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
24: Kippie.
25: Hij is weer terug.
1: 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
0: Het weer van Weer Online. Eerst nog buien. In de loop van de avond wordt het droger. Vannacht vrij helder. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige zomerdag met buien bij 14 tot 17 graden. Dus ja, het jasje kan aan. Het is morgen een jasje kouder, zouden we zeggen. Even naar de wegen met Flitsmeister dan. Er zijn op dit moment 112 vertragingen. Dit zijn de allerlangste. A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg, half uur. A2 richting Eindhoven tussen Maarhezen en Leenderheide, randweg N2. Door een vrachtauto met pech is de oprit dicht daar. Kost je nu 40 minuten. A15 richting Nijmegen tussen Meteren en de brug over de Linge. Half uur. A27 richting Gorkum tussen Everdingen en Gorkum. Half uur ook. En de laatste in het overzicht is de A50 richting Oost tussen Heteren en Maasbrug. Een half uur.
24: Pas code geel, hè, mensen?
0: Ja, het kan gaan hagelen inderdaad. Levensgevaarlijk. Dus het kan gevaarlijk zijn op de weg ook. 3 flitsers. A2 richting Echt bij 224.6. A32 richting Heerenveen bij 61.7. En de N35 in de buitenrichtingen bij 30.5. Het is 5:30 geweest. Headlines van het ANP krijgen we van Robert-Jan vanmiddag. Hallo Robert-Jan.
25: Goedemiddag. In Bokstel in Brabant is een dode gevallen tijdens een heftige bui. Een boom viel op een bestelbus en de bestuurder overleed. Het Groningse Veendam wil Ter Apel willen helpen met het opvangen van asielzoekers. Een tijdelijke noodopvang zou over een paar maanden sluiten, maar de gemeente is bereid die langer open te houden. En buurtbewoners hebben al een brief gehad. De Kamer krijgt iets te zeggen over hoeveel je gaat betalen als het druk is op het stroomnet. Bedrijven willen dan dat je meer gaat betalen, maar de Kamer vindt dat niet eerlijk voor mensen met een warmtepomp. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Dank u. Erik-Jan, ben je klaar voor?
26: Jazeker.
0: Ja, de grote WK-hit reveal. Bijna, het is bijna zover.
27: Patrick, Erik-Jan en Julia.
0: De grote primeurhit. Ik word er helemaal nerveus van. De grote primeur van onze WK-hit. Hoi zo.

0: Oh, ik ben zo benieuwd wat onze luistervrienden gaan vinden, Erik-Jan. Ik ben hier zo benieuwd naar.
1: Ja, ik vrees het ergst.
0: Ja, ik ook.
2: Slam WK-update.
0: We hebben een FIFA Hollandia. Hebben we al jaren. Wij houden van oranje.
1: Meer dan jaren.
0: Al meer dan... Ja, dit is zoveel jaren doen we het al met hetzelfde liedje. Wij als team Middagshow van Slam vonden het tijd voor een nieuw liedje.
1: En nu al een eclatant succes. We hebben de kwaliteit aangepast van het team. We hebben gisteren eens goed gekeken van hoe ze speelden. Ze hebben nog heel even de studio ingedoken om op hetzelfde level te komen.
0: Om het iets slechter te maken, wil je zeggen?
1: We hebben...
0: Hey, het is vooral jouw liedje, hè? Wat zit je nou weer de
1: grond in te drukken? Ik ben er meer tevreden over, jongen.
0: Oh, okay.
1: Nee. Vanuit mijn perspectief is het de bom. Maar we hebben natuurlijk de luisteraars vorige week opgevraagd om massaal te reageren. Zodat ze mee konden doen in het koor. In het grote koor.
0: Van onze WK. Dus, een kleine resume. We begonnen met de melodie.
1: Ja.
0: Dat is deze geworden.
1: Nu al lekker.
0: Als basis, hè. Uiteindelijk begon Erik-Jan te zoeken naar een goede tekst.
1: Twee soorten tekst, van een iets hardere en gewoon een hoempapa holadie kumbaya. We hebben toch voor de gezellige tekst gekozen.
0: Met de luistervriend.
1: Met de luistervriend.
0: Met jou daar bij
1: de radio. Jazeker.
0: Toen was deel 3 daar. Wij gingen op zoek naar audio-appjes van luisteraars. Om het koor voller te maken. We zoeken een beetje een stadion.
1: Oho Oranje.
0: Oho Oranje.
1: Oho Amerika.
0: Amerika. En toen kwam onder andere dit binnen.
3: Oho Amerika.
0: Thijs doet mee. Joyce doet mee.
4: Oho Oranje.
1: Heel goed.
0: Danny, zijn kind, doet mee.
5: Oho Amerika.
0: Deze hoor je heel goed zometeen.
1: Okay.
0: Moet je even opletten. En dit zit er ook in. Dus we hebben heel wat audio-appjes gebruikt van onze luistervrienden. Dus van jou. Dank je wel daarvoor. En dan is dit het moment. Dat wij het liedje gaan primeuren.
1: Ik vind het zo spannend.
0: Ben je er klaar?
1: En vooral reageer via de appen, mensen. We zijn heel benieuwd.
0: Ja, ik wil nog wel even zeggen, we hebben zoveel audioberichten gekregen van mensen die mee wilden doen met het liedje. Het is natuurlijk gigantisch moeilijk om iedereen hoorbaar erin te doen. Dus wat we gedaan hebben, is dat we iedereen, nou ja, een soort van op elkaar gelegd, hè, zoals het dan in muzikale technische termen heet.
1: Het is echt één groot mooi koor geworden.
0: Het is een groot koor geworden. Dus je gaat jezelf misschien niet gelijk herkennen, maar je zit erin als je een audio-appje gestuurd hebt.
1: Precies dat.
0: Dat is het hele idee. Zijn we er klaar voor?
1: 3, 2, 1.
0: Ja hoor. Daar is die. Slammiddagshow WK-hit 2026.
1: Let's go!

0: Slammiddagshow WK-hit.
1: En wederom hebben we onszelf overtroffen. Hoe bestaat dit, Patrick?
0: Dit is toch waanzinnig. Laat vooral even via de Slam-app weten wat vind je ervan. Je ongezouten mening is meer dan welkom.
1: Graag zelfs.
0: Dan gaan wij kijken of we hem ook op Spotify kunnen krijgen. Of wij ook een videoclip moeten maken.
1: Ja.
0: Maar ik vind dat we sowieso, Erik Jan, moeten proberen om dit gewoon in elke kroeg moet dit gewoon gedraaid worden tijdens de rust.
1: Zoals ik het nu heb gehoord, is het geen probleem, man.
0: Toch, dat moet toch gewoon prima kunnen.
1: Wat
0: toch?
1: Te klappen.
0: Dus Ben, of heb jij een kroeg? Laat het dan vooral even weten. Hè? Dus stuur even je mailadres deze kant op. Dan gaan we zorgen dat je een MP3'tje van ons krijgt. Komt helemaal goed. Leuk, man. En laat ook even weten of we hem nog een keer moeten draaien. Hè, onze WK-hit. Dit is Martin Garrix. Stay

0: Sugar Babes. Hole in the Head. Nou, beter een hole in the head dan een head in the hole, hè?
1: Daar is niks te geloven.
0: Het is de Slam Middagshow. We hebben zojuist onze WK-hit geprimeerd hier live op de landelijke radio.
2: Wat een succes.
0: Wat een succes. Niels die appt, de hit is top, mannen. Frans die vindt hem top. Mick die appt, mooi liedje Erik-Jan. Willem appt dat hij hem geslaagd vindt. Jeroen appt, ga zo door. Ja, toch wel een hoop goede reacties. Ik denk dat we straks nog een keertje moeten draaien.
2: Lekker. Ja. Dat vindt,
0: ja. Vind je niet dan?
2: Nee, maar dat vind ik ook.
0: Oké. Nou, David nog eventjes.
3: Heel erg snel vergeten.
0: Oké. Niet iedereen is fan, maar goed, hé. Kunnen niet iedereen tevreden houden.
2: Nee. Daar zijn we heel erg goed in.
0: Ik zag Dennis ook nog wat een heerlijk kutnummer.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk precies wat het is. Gewoon een heerlijk kutnummer.
2: Precies dat, Dennis. Ja. Dankjewel.
0: Zometeen in de Slam Middag.

0: met dus een andere.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
12: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Jij bent mijn kampioen.
11: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
18: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
17: Ja, de leeuw komt eraan.
18: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
19: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Kleine billetjes, grote actie. Bij Trekpleister. Nu Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
22: Via je smartphone.
0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Kamer wil dat het kabinet gaat nadenken over een alternatief voor de salderingsregeling. Mensen met zonnepanelen kunnen opgewekte stroom volgend jaar niet meer verrekenen met de energie die ze nodig hebben als de zon niet schijnt. Dan kopen mensen ook geen zonnepanelen meer. En dat wil de Kamer wel voor het klimaat. In Bokstel in Brabant is door noodweer een dode gevallen, meldt Omroep Brabant. Een boom viel om en kwam neer op een bestelbus. De bestuurder raakte bekneld en is overleden. Het kan zijn dat de boom rot was. Het was een oude eik. In het hele land wordt gewaarschuwd voor noodweer. Er is code geel. Hamas en andere Palestijnse groepen in Gaza zijn bereid hun wapens in te leveren, melden bronnen bij het vredesoverleg in Egypte. Daar wordt nog altijd onderhandeld over het plan van president Trump. De Palestijnen willen dat in ruil Israël zich terugtrekt uit Gaza. Dat lijkt kansloos. Een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het Groningse Veendam blijft waarschijnlijk langer open om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De opvang in Veendam is er al 2 jaar en het plan is om dat nog eens met 2 jaar te verlengen. Buren hebben er al een brief over gehad. En dan nu het weer van Weer Online. Enkele buien, in de loop van de avond vanuit het westen droger met opklaringen. Vannacht overwegend droog en vrij helder. Morgen wisselvallig. Een frisse zomerdag met 14 tot 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
22: Dankjewel Robert-Jan. Zometeen de middagshow Mashup. Vandaag Kanye West in de Mashup. En ook B.O.B. en Hugel hoor je zometeen. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 47 vertragingen. Dit zijn de langste. A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en de Martinus-Nijhoffbrug. Half uur daar. A2 richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en Leenderheide. Randweg N2. Een vrachtauto met pech kost je daar een half uur. A50 richting Os. Tussen de Takietisbrug. Dat is een mooi bruggetje.
23: Superbrug.
22: En Maasbrug vind ik toch iets minder. 20 minuten. A59 richting Zonzeel. Tussen Waalwijk en Hooipolder. 20 minuutjes. En de A73 richting Nijmegen. Tussen Maasbracht en Linne. Een half uur daar.
23: Flitsers. A2 Maastricht, echt 224,6. En de laatste meteen A32 Leeuwarden-Heerenveen bij Grauw 61,7.
24: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is maar één plek waar jij 26...

0: jij de racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info, slam.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: En AH smaaktomaten, twee bakken, 40% korting.
1: Yes!

0: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
8: De Slam Middagshow met een middagshow mashup in de startblokken. Vandaag Kanye West. Ook B.O.B. komt eraan met Bruno Mars. Na Hugel. Dit is Jamaican.

0: middagshow. En daar gaan we hoor. Ben je klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Wij gaan... Lekker uit je fles om 6:10.
2: Slam Middagshow. Mashup.
0: Ja, jij durft. Je had J meegenomen, hè?
3: Ik heb J meegenomen. Ja, ik durf wel vandaag, hoor.
0: En we leggen eroverheen, Erika.
3: Kanye West. Ja, sorry. Ik blijf gewoon Kanye West zeggen. Ik vind dat J, dat vind ik maar moeilijk.
0: Maar ja, dat is niks voor je.
3: Ik vind het niks.
0: Kanye.
3: Nee, hij stond 2 keer in de Ziggo Dome afgelopen dagen. Ja. Er zijn toch wel een hoop mensen bij heen geweest, hoor.
0: Ja, terecht. Goede muziek.
3: Duizenden mensen. Ik zag ook een hoop mensen gewoon in mijn kringetje, zeg maar, op de Instagram. Zag ik gewoon daarheen. Voor mij heeft Anol zelfs nog getwijfeld. Die had vanochtend in de ochtendshow over dat hij toch niet gegaan is.
0: Oh, toch niet?
3: Nee, toch niet. Toch niet. Dus hij stond in Arnhem, in de Gelderdoom. Wekenlange discussie. Maar goed, laten we dat heel even links liggen. We hebben het gewoon even over zijn muziek. Hij heeft gewoon hele goede tunes.
0: Nou, rechts liggen bedoel je?
3: Nee, maar, ja.
0: Maar, oké. Ja, hij is alweer pleit ondertussen, denk ik. Toch?
3: Hij is het land alweer uit, denk ik, hoor. Maar Kanye West, hij heeft een hele hoop goede tunes gemaakt. Ik zat te denken aan Heartless. Het is toch de man waar het over gaat deze hele week. Maar ja, wat leg je er dan onder? Ja, want dat is al een goede tune op zichzelf. Ken jij Libyanka nog met People? Het is een beetje een wat rustiger R&B-liedje. Maar ze matchen zo goed samen. Ik wil hem gewoon. Ik wil hem je niet onthouden, deze.
0: Jongen, ik laat me gewoon even verrassen.
3: Laat je verrassen? Okay. Heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat het vooral even weten via de Slam-app ook. Wat vind je van deze mashup? Vandaag in de mashup Libyanka en Kanye West.

0: Misschien wordt het wel de Grandstand volgende week, hè? Dat zou kunnen.
1: Wauw, echt jongens.
0: Dat zou waanzinnig zijn, hè? Deze week is die voor Bebe Rexha samen met David Guetta. Ze werken graag samen en terecht ook. Sad Girls, Grandstand van deze week.

0: show. Turn it up. Slam Middag
1: Show. Mashup. Met vandaag Libyanka, People. Hitje van een paar jaar geleden. Veel gedraaid hier bij Slam. En Kanye West, nog iets ouder. Heartless, door elkaar heen gesausd.
2: Nou, je hebt je best gedaan.
1: Oké, okay. Goed
2: mooi,
1: vandaag.
2: Mooi.
1: Okay. Nou, jij hebt ook je best gedaan, want jij hebt een fantastische WK-hit gemaakt. Zo nog even een klein stukje.

0: luisteren naar deze week Bibi Rexha, die was de Sad Girl. De Slam Middagshow. Zojuist hebben wij onze WK-hit geprimeerd. Ja, ik durf echt wel te zeggen WK-hit, hoor.
1: Ja, hij werd goed ontvangen.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja, we willen even een klein stukje laten horen. Dan, mocht je het inschakelen, dan heb je ook een idee waar we het over hebben. Dit liedje heeft Erik Jan voornamelijk gemaakt, het nieuwe WK-hit. Wij gaan!

0: Ik vind het gewoon heel goed. Er komen nog steeds wat reacties binnen. Dankjewel daarvoor. Laat vooral even weten of we hem nog een keer moeten draaien vandaag. Ik zag een berichtje van Mark. Ik wil Mark heel even bellen, hoor. Voor mij heeft hij een kroeg.
1: Oké.
2: Mark.
0: Hey Mark, met je vrienden van de Slammiddagshow.
1: Hey Mark.
2: Hey, goeiedag.
0: Kijk, jij kwam nou met een heel goed berichtje. Wat stuurde jij ons net?
2: Dat we die Hollandse hit tussen aanhalingstekens wel in de 12e man gingen draaien.
0: Waarom die aanhalingstekens nou weer?
2: Hit, maar hij doet het. Het zijn tijdstippen dat je toch wel drank op hebt, dat maakt niet uit wat je draait.
0: Hebben we zo ons best gedaan, hè?
1: Lekker, man.
2: Ja.
0: Dagen bezig geweest. Ik zit nu wel te denken, hij moet natuurlijk even een goede titel hebben.
2: Heb je nog geen titel?
0: Nee. Dat we daar niet over nagedacht hebben. Maar Mark, jij hebt dus een kroeg.
2: Heel simpel, je mocht niet meer roken in de kroeg en ik rook. Dus toen hebben we mijn eigen kroeg neergezet achter het huis. En die zijn dus met voetbal en met Formule 1, als ik niet aan het werk ben, zit hij gewoon stampvol.
0: Lekker, man. Maar dat is heel goed. Dan hebben we in ieder geval een beetje publiek voor onze WK-hit.
2: Ja, hoeveel man zit? Ik ken een mannetje of 50, 60.
1: Oh, lekker, jongen.
0: Hey, hoe werkt zo'n muzieksysteem? Is dat op alfabetische volgorde? Want dan moeten we hem gewoon Arend noemen met A-A-A-A-Amerika. Daar staat hij bovenaan.
2: Ik denk dat dat wel werkt.
0: Ja.
2: Want absoluut. Want als je dus zeg maar je playlist erin gooit. En je gooit hem niet in groepen. En gewoon in naam van artiesten.
0: Ja.
2: Of naam van nummers. Die zou de artiesten ook nog even met A moeten beginnen. Dan zit je zeker goed. Want als je een systeem genereert op. Dat weet je toch wel hoe dat ook
0: voor jullie is. Ja, zeker. Maar ik vraag even hoe dat in een kroeg werkt. Hè? Dan weten we dat.
2: In principe hetzelfde, hè?
0: We gaan even nadenken over een goede naam. Dan misschien een goed idee om het Arend.
1: Arend, we doen gewoon Arend.
0: Arend Angel met AAA Amerika. Tussen haakjes oranje. Zoiets. Oké.
2: Ja,
0: nou, we sturen je even een bestandje. Duidelijk. En dan kun je hem in ieder geval draaien.
2: Helemaal goed, man. Toppie, thanks.
0: Dankjewel voor de support.
2: Ja, graag gedaan, man. Leuk. Wat? Doei.

0: bijna 6:30. Het grote mensennieuws zometeen. En in de middagshow gaan wij beatboxen zoals elke dag. Jij hebt jouw Robert Miles verkrachting of verbetering meegenomen.
1: Nee, hij is gewoon mooi. Hij is goed. Lekker nummer. 2 keer gewonnen.
0: Ik vind hem ook wel goed, ja. Ja, niet iedereen is fan. Maar gisteren wel hak over de sloot dat jij gewonnen had. Dus vandaag
1: 51,5%. Ik geloof het gewoon niet.
0: Hoor. Zo. Dat zometeen in beatboxen. En dit hoor je ook zometeen. Dit is de Mix Marathon Track of the Week van een paar weken geleden.
1: Oh, dat is lekker.
0: Dit is goed, hè? Hiervoor luister je naar Slam. Frostbar, Free Your Mind, krijg je zo.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Hola, collega.
5: Hey.
4: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
5: Mark?
4: En die prijzen.
5: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
4: Oeh, ja.
6: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Eerst nog enkele buien. In de loop van de avond wordt het steeds droger. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 8 tot 11 graden morgen. En morgen dan volgt er een wisselvallige zomerdag met buien en 14 tot 17 graden. Dat is vrij vis hoor.
9: Wat is er mis?

0: Ik zal het je melden.
1: Oh,
0: inderdaad, vertraging op de A2 onder andere. Er zijn 7 vertragingen. En dit zijn de langste. A2 staat er ook tussen. Richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en Leenderheide. Randweg N2. 20 minuutjes daar. A2 richting Zetel-Bos. Tussen Culemborg en Waardenburg. 40. A12 richting Oberhaus. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. Een kwartiertje. De A27 richting Gorkum. Tussen Everdingen en Gorkum. Een kwartier ook. En de laatste in dit overzicht. A50 richting Os. Tussen de Takietersbrug en de Maasbrug. Mooi bruggetje is dat. Een kwartier daar. 3 flitsers. Dankjewel voor het verklikken via de app van Flitsmeister. A2 richting Echt bij 224.6. A16 richting Breda bij 52.2. En de A32, de laatste in het overzicht, richting Heerenveen bij 61.7. Half 7 geweest. Headlines krijgen we van het ANP. Dus het Robert Jan.
2: Goedenavond.
3: Yo.
2: Het luchtalarm blijft bestaan. Er waren plannen om de duizenden palen met sirenes weg te doen, omdat er geen geld was om ze te moderniseren. Maar het kabinet heeft er nu toch geld voor gevonden. Eind dit jaar verdwijnt de salderingsregeling voor mensen met zonnepanelen. En de Kamer wil nu dat het kabinet kijkt naar een alternatief. Het moet blijven lonen om zonnepanelen te kopen, vindt de Kamer. De Groningse gemeente Veendam schiet Ter Apel te hulp met de noodopvang van asielzoekers. Een tijdelijke opvang die 2 jaar geleden openging, blijft nog eens 2 jaar open. Het was de bedoeling die over een paar maanden te sluiten. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Yo!
4: Patrick en Erik Jan.
0: Erik Jan, die trekt zijn broek vast uit, want Wayne

0: Lekker throwback hier, hoor. Lekker staan dansen hier in de Slam Studio. Wayne Wonder, No Letting Go. Later in het radioprogramma hebben we twee, kunnen we het al reality sterren noemen?
1: Want zeker.
0: Ze moeten nog op tv komen, hè?
1: Ja, maar ze zijn het nu al.
0: Oké. Vanavond is er een eerste aflevering te zien van het nieuwe seizoen X on the Beach.
1: Eindelijk weer.
0: Welke X is next? Weet je wat, dat programma. En we hebben dus twee reality sterren uit het nieuwe seizoen hier in de studio. Dus ik ben benieuwd hoe dat er aan toe gaat zo. Maar eerst gaan we de ring in, want we gaan beatboxen.
1: Lekker man. Ja, ik heb de afgelopen twee dagen gewonnen. Maar ik ben een beetje op de zaken vooruit. Maar de twee dagen ga ik niet redden. Dat wilde ik eigenlijk zeggen.
0: Denk je niet?
1: Nee, volgens mij heb jij een hele goede meegenomen.
0: Ja, ik heb wel een hele goede meegenomen. Maar die van jou is ook erg goed, hoor.
1: Ja, die is lekker. Goed.
0: Je hoort het, Erik, Jan en ik nemen elke dag een nieuw liedje mee. Eentje die echt, nog net van de plank afgekomen is. Net de computer uitgerold. En jij mag bepalen welke je wil horen. We krijgen 10 seconden de tijd om te pissen aan jou als luistervriend. Erik Jan, ben ik klaar voor? Jij mag beginnen.
1: Ja, kom maar, jongen.
2: Team Erik Jan.
1: Sonny John Moore kreeg pas op zijn 16e te horen dat hij geadopteerd was. Waarschijnlijk was dit de reden om Children van Robert Miles te verbouwen. Jij kent hem beter als Skrillex met de hit Not Yet Without You.

0: de Slam-app. Rechtsboven in het tekstbonnetje kom je uit je eigen WhatsApp. Audio heb je natuurlijk nog leuker. Mag ik nu?
1: Ja.
2: Team Patrick.
0: Ik heb een nieuwe naam gevonden. Ik kwam dit ineens tegen en ik wilde toch even aan je voorstellen. Het is Ave, A-V-E, Italiaans DJ en house producer duo. En ja, ze gaan steeds lekkerder, ze gaan steeds beter. Meet me in the dark.

0: En nog leuker als het even inspreekt met je motivatie ook erbij.
1: En jij zegt een Italiaan die Eve heet, maar is niet gewoon AV? Dat welbekende handje van Caesar wat in de lucht ging.
0: Zeg je dan AV?
1: Ja, en
0: dat zou kunnen, maar er staat geen streepje op de E.
1: Oké, okay, dan is het
0: dus
1: Eve.
0: Ik denk Eve.
1: Eve,
0: A-V-E,
1: okay.
0: Toch? Eve.
1: Ja, okay.
0: Eve. Anders zou het Eva zijn als het A-V-A was. Maar ik denk Eve. Ja, en anders zoek ik het even op.

0: Overbag hier bij Slam, Miles Away. Welke wil je horen? Keuze 1, Erik Jan. De nieuwe Skrillex. Of ga je voor Eve? In the Dark. Dan heb je Patrick via de Slam app. Sorry, Finn, ik ben je helemaal vergeten te introduceren. Vincent, maar dames en heren, Vonnis Vincent. Zit natuurlijk ook gewoon weer in de studio hier. Die houdt alles in de gaten.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Hallo, welkom, Vonnis Vincent.
1: Ja, deze keer geen vieze Vincent meer.
2: Nee,
0: dat was alleen gisteren met je koude lasagne. Vies
2: mannetje.
0: Maar even een korte tussenstand.
1: Korte tussenstand staat er nu zo voor dat Erik Jan aan de leiding gaat.
0: Oh, nee!
2: Ja.
1: Maar ik denk echt dat Patrick nog maar 3 stemmen heeft. En dan is het weer Patrick.
0: Dus oh, zo, oké.
1: Het is heel spannend.
0: Nou, ik schrik er bijna van.

0: Eva Max, Sweet But Psycho. Beat Boxen. In de Slam Middagshow waar Erik Jan en ik een nieuw liedje hebben meegenomen. En jij mag kiezen als Slam vriend zijnde. Welk je wil horen. Erik Jan gaat vandaag voor de nieuwe Skrillex. Ik ga vandaag voor Eve. Nieuwe duo uit Italië. Nou ja, nieuw. In ieder geval in onze wereld. En laat even weten via de Slam app welke je wil horen. Volgens Vincent die zit er bovenop. En dit wordt er zo al gereageerd.
1: Hey, toppers van de middagshow.
0: Hallo.
1: Ja, ik zit toch echt alweer op Team Patrick, hoor. Toch even net iets lekkerder dan Erik Jan. Lekker voor je, Erik Jan.
0: Oh. Oh. Nou ja, zeg Niels. Donnie.
2: Nou, mijn stem gaat naar Erik Jan. En mijn motivatie is, ik gun het gewoon Erik Jan. Ik gun je die overwinning, jongen.
0: Dat is wel duidelijk, Donnie. Oké. Okay. Anneke dan.
3: Ik ga vandaag voor Erik Jan. Oeh. Groetjes van Anneke.
0: Ach, groetjes okay, terug, Anneke. Groetjes van je vrienden van de Slam Middagshow. Volgens Vincent.
4: Ja.
0: Jij hebt alles opgeteld.
4: Zeker, ja.
0: Geplust, gemind.
4: Net zoals Nederland gisteren verrassend won van Oezbekistan, wint Patrick nu van Erik Jan.
0: No! Waanzinnig. Slam beatboxen. Dankjewel, Nederland. AVE, zo schrijf je dit. Dit wordt een hit, denk ik, hoor.
5: AVE, dat is toch AV? Met je Eve.
0: Eve.
5: Eve is toch dubbel EF, wat wil je?
0: AVE zeg ik toch?
5: AVE.
0: AVE.

0: Uit Italië, Eve, Meet Me in the Dark, winnaar van Beatboxen vandaag in de Slammiddagshow. Had ik gelijk of niet?
1: Je had gelijk.
0: Toch wel een goede tune, hè?
1: Lekker trekje, pik.
0: Morgen kunnen we weer op stemmen in Beatboxen. Zometeen twee nieuwe kandidaten.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
6: Dat zeg ik.
7: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
14: Welkom in Afrika!
13: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
15: Help! GWC!
13: Help!
15: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven.
15: Opdrachten uitvoeren.
17: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
15: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
15: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
20: Tickets to the tribes.
15: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
23: we Oranje. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
24: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
25: Via je smart speaker, app, in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
0: Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het kabinet moet zorgen dat het aantrekkelijk blijft om zonnepanelen te kopen. Dat vindt de Kamer. Eind dit jaar verdwijnt de salderingsregeling, waarmee je gebruikte stroom kunt verrekenen met zelfopgewekte energie. Voor het klimaat is het goed om iets anders te bedenken, zodat mensen zelf energie blijven opwekken. Er is een knoop doorgehakt in de discussie over de toekomst van het luchtalarm. Dat blijft. Het kabinet heeft geld gevonden om de duizenden palen met de sirenes te moderniseren. Ze kunnen straks ook waarschuwen bij drones. Ook het alarm op de mobieltjes blijft. Een jonge man uit Gouda wordt vermist en de politie heeft zijn foto gepubliceerd in de hoop hem te vinden. Hij heet Adnane en heeft een verstandelijke beperking. Hij verdween zondag uit Gouda en werd daarna nog gezien in Utrecht en Amsterdam. Hij draagt een zwart trainingspak en reist waarschijnlijk met het OV. De Franse stinkkaas is heel gezond, blijkt uit onderzoek. Het werd gedaan bij wormen. Die leven langer en bewegen beter als ze te eten krijgen. Het is ook getest op menselijk kraakbeen en ook daar werden positieve effecten gevonden, meldt het AD. Het allergezondste is geitenkaas en een kaasje dat heet Saint-Nectaire. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de avond vanuit het westen droog met opklaringen. Morgen wisselvallig. En een frisse zomerdag met 14 tot 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Ah jongens, nog steeds gewoon dubbele cijfers. Hè? Laten we het gewoon lekker positief houden, toch? Nee, het is niet koud. Het is niet koud. Slam verkeer dan door Flitsmeister. 5 vertragingen zijn er over van de dinsdagmiddagspits. Dit zijn ze allemaal. A2 richting Eindhoven tussen Leende en Leenderheide Randweg en 2 een kwartier daar. A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Beest en Waardenburg, 20 minuten. A12 richting Oberhaus tussen Beek en Duitsland, 10 minuutjes. A27 richting Breda tussen Noorderloos en Industrieterrein Avelingen. Vind ik altijd wel een leuk industrieterrein daar hoor. 6 minuten. En de A50 richting Oost tussen Ewijk en Maasbrug, 10 minuutjes daar.
6: Flitsers, A2 in Maastricht, echt. Hectometerpaal 224,8. A7 Amsterdam Den Oever bij Zuidoost Beemster, 17,6. A12 Ede-Maren bij De Klomp, 104,6. En de laatste A32 Leeuwarden-Heerenveen bij Grauw, 61,7.
14: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
18: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
28: Patrick en Erik Jan.
0: Vanavond begint er een nieuw seizoen van X on the Beach. Wij hebben zometeen 2 sterren uit dit nieuwe seizoen in de studio. Ah, dat moeten wel knappe mensen zijn, toch? Dat kan niet dan.

0: ex-on-the-beach-kandidaten zometeen in de studio. En ja, jongens, kijk eens even naar je weer-appie. Het is deze dagen is het even wat minder. We gaan even gewoon de... Nou, we maken even een val in onze zomerperiode. Ja, over 2 weken begint de zomer natuurlijk. Maar wat zie je staan vanaf dit weekend?
1: Dat wordt lekker.
0: Het korte broekje kan weer door Strijkblank. Morgen hier bij Slam Zomers Nieuws. Maar dat laat ik even aan Anul over. Morgen in de Slam Ochtendshow.
1: Oké.
0: Maar voor nu is het even leuk om even naar slam.nl te gaan. En even daar je favoriete zomertrack door te geven. Als ik jou even voor de bus gooi, Erik-Jan.
1: Ja.
0: Ik kom nu hier live op de radio aan jou met de vraag. Bij jou met de vraag. Wat is jouw ultieme zomerhit?
1: Jezus, ja, dan gooien we inderdaad voor de bus.
0: Ja.
1: Ultieme.
0: Ja, pak ik denk toch
1: Kraantje Pap. Ik heb zin in de zomerman.
0: Met Busy?
1: Ja.
0: Hoe kom je daar?
1: Ja, daar kom ik zo in één keer op. Dat is het eerste waar ik nu aan denk als ik aan de zomer denk.
0: Oh, wauw.
1: Mijn ultieme jij dan, chef? Je hebt je voorbereid natuurlijk.
0: Nou ja, nee, helemaal niet. Maar ik zit nu ondertussen even te zoeken naar wat mijn favoriet is. Dat is dan toch deze, denk ik.

0: belichaming van de zomer.
1: Ik snap je.
0: Jij gaat dus voor deze.
2: Ik heb zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man.
1: Ja, toch?
0: Is dit jouw favorietje, Jan?
1: Ja, dat is de eerste waar ik op dacht. Nee, dat is niet het nummer.
0: Hey, met Buster Point, Dexter, kom je mee of zo? Hot.
2: Ik heb ook zin in de zomer, man.
1: Oh, wow. Dat je die kent,
0: gewoon. Free down the waves.
1: Dat is 89, denk ik.
0: Ja, ik heb een oude ziel, hè. Geef het even door via slam.nl. Wat is jouw favoriete zomerhit? Misschien wel de nieuwe van La Fuente.
3: Dames

0: ik heb hem. Oh, heb je hem gevonden?
1: Ja, het is toch Don Omar met Danza Kadur.
0: Oh, maar natuurlijk. Ja, tuurlijk. Daar heb je het wel eens over gehad. Dat is natuurlijk gewoon jouw... Danza Kadur.
1: Ja, dit is hem ook, hè.
0: Dit is al inderdaad een hele goede zomertje. Ja, goeie. Geef hem door, hè, via slam.nl.
2: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Calvin Harris en Jazzy. Satisfy.
4: That's what we do. Do my thing like you want to do.
2: Nieuw. New music.
3: Fisher and Don's and I. Favor.
5: Slam. You say, tell me a story.

0: nieuwe muziek ontdek je bij Slam. Fisher en Tones and I. Favor.
1: Over nieuwe muziek gesproken.
0: Hey. Nog meer nieuwe muziek. Ja, we hebben een nieuwe tune voor je klaar liggen. Die hebben wij een, wat is het, anderhalf uur geleden geprimeerd in het radioprogramma.
1: Ook al dat je wilde zeggen gemaakt.
0: Nee, geprimeerd. We zijn er weken mee bezig geweest. En ja, ik zit een beetje op zo'n punt van, weet je wat, waarom doen we hem niet gewoon nog een keer draaien?
1: Ik zou het gewoon doen. Het was wel zo, de mening liep wel flink uit elkaar, vond ik. Ik had zoiets van, we hebben hier echt een algemene André Hazes klassieker, een algemene hit te pakken.
0: Nou, dat is ook wel moeilijk, hè? Je gaat niet zomaar, wij houden van Oranje, ga niet zomaar overtreffen.
1: Nee, dat blijkt, jongen, dat ging van links naar rechts.
0: Maar goed, het is wel hoog tijd voor een nieuwe.
1: Sowieso.
0: Toch? Wij houden sowieso van Oranje, gaat al een paar jaar mee. Viva Hollandia is ook al een beetje, het stof ligt er al op, zeg maar.
1: Gedateerd.
0: Dus wij hebben een nieuwe WK-hit gemaakt. En ik denk ook een beetje, we hebben heel veel nieuwe luisteraars rond deze tijd. Dit tijdstip. En anderhalf uur geleden, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen al weg.
1: Ja, precies dat.
0: Het al prima nog een keer draaien.
1: Ik vind wel.
0: Toch? Of krijgen we een ruzie met de baas, denk je?
1: Nou, fuck de baas, man.
0: Maar twee keer hetzelfde liedje draaien in één programma gaat natuurlijk niet.
1: Ja, dat is wel een supernummer.
0: Ja, dat is wel waar. En een eigen nummer, hè?
1: Een eigen nummer.
0: Originele content. Dames en heren, Slam Middagshow. De WK-hit van 2026. Laat vooral weten wat je vindt. Erik Jan Roosendaal.
2: Amerika!

0: applausje voor Erik Jan Roosendaal, dames en heren.
1: Live
0: van de Slam Middagshow is dit de WK-hit van 2026. We hebben alleen nog geen titel.
1: We dachten zelf van bovenaan die playlist. Ja. Arend, dacht je?
0: Arend, Annie of zo. Wat zei ik nou? Arend, Angel?
1: Arend Angel.
0: Dat is een rare naam. Moet toch even over nadenken. En dan noemen we hem Amerika. A-A-A Amerika. Dan staat hij bovenaan alle playlisten. Dus, maar goed. We gaan hem vaker draaien. Sterker nog, we draaien hem nog een
1: Amerika!
0: Keer.
1: Amerika!
2: We komen eraan!
0: Of kan dat niet?
1: Nee. Nou, nee.
0: Nee? Nee. Klein stukje.
3: Amerika.

Oké, genoeg. Morgen draaien we helemaal weer, hoor. Het is de WK-hit van 2026. Stuur even een appje naar ons als je een mp3'tje wil, hè, voor in je kroeg. Dat kan maar zo. Afrojack is hier.

0: zijn. Hoor jij de racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info, slam.nl.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
5: Samen delen we Oranje.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO. Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Hier en daar nog een buitje. Loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het helder. Komt het af naar 8 tot 10 graden. En morgen een wisselvallige zomerdag met buien en 14 tot 17 graden. Dankjewel weer online voor deze update. Dan naar de vrienden van Flitsmeister voor je verkeersupdate A2 richting Eindhoven. Tussen Leende en Leenderheide heb je nog wat vertraging, 10 minuutjes. En 2 flitsers, A2 richting Echt bij 224.6. En de A32 richting Heerenveen staan ze bij 61.7.
8: Patrick, Erik, Jan en Julia.
7: Door met de beste beats. Rihanna komt eraan zometeen. En dit is The Bounce Magnetic.

0: Je luistert Slam met Rihanna, Only Girl in the World. 8 sexy singles die in 1 villa aan de andere kant van de wereld zitten opgesloten. Met maar 1 doel, feesten tot de zon opkomt. Maar, ja, dat is niet alles. Elke dag komen er nieuwe feestgangers bij. Dit zijn niet zomaar feestgangers. Dat zijn exen van de deelnemers die op dat moment in de villa zitten. In de studio hebben wij 2 van de grote sterren uit het huidige seizoen. Henk en Charlotte van Ex on the Beach. Lekker, jongens en meiden. Het is vanaf vandaag te zien op Videoland. Charlotte en Henk, welkom in de studio.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Hoe is het, jongens?
1: Nou, goed met jou.
0: Is het jullie eerste keer radio?
1: Nee, voor mij niet.
2: Nee, voor mij ook niet.
0: Jij bent hier ook in geweest.
2: Ik ben hier inderdaad een keer geweest.
0: Want dat was voor Paradise Hotel, want daar heb jij ook in gezeten.
2: Ja, klopt. Was ik tot de finale.
0: Oh ja, dat is ook zo, ja.
2: Met mijn hart gebroken.
0: Met Charlie Holden, daar werd je hart gebroken, inderdaad.
1: Ja. Je tong voor je neus,
2: nee,
1: hè?
2: Ja.
0: Hey, vanaf vandaag is de eerste aflevering te zien van het nieuwe seizoen op Videoland. Ex on the Beach. Hoe kijken jullie terug, Henk, op dit hele avontuur?
1: Heftig.
0: Heftig?
1: Ja, heftig. Ja. Ik denk dat het nooit normaal is als je in zo'n reality-serie komt. Het heeft natuurlijk heel veel impact. Er zijn allemaal van die hele gekke mensen. Want normale mensen doen daar natuurlijk niet aan mee. Nee.
2: Allemaal gekke mensen worden bij elkaar gezet. Ja, dan weet je wat er gaat komen.
0: Ja, dus jullie vinden jezelf ook gek?
1: Ja, ik ben best wel gek. Ja,
2: wij zijn niet normaal.
0: Hoezo vind je jezelf niet normaal dan, Charlotte?
2: Nou ja, we zijn niet echt standaard mensen.
1: Een beetje ordinair.
2: Ja, een beetje ordy.
3: Oh ja, daar houden we van.
2: Een beetje gek.
0: Maar jullie houden wel van reality shows. Want hè, Charlotte, net zei het al, jij deed mee aan Paradise Hotel. Waarom dacht je van, ik ga nu hier ook aan meedoen?
2: Ja, dit is gewoon iets meer voor mij. Ik hou van lekker drama, lekker feesten. Gewoon lekker niet serieus zijn.
1: De vergeten kopje. Seks.
2: Seks.
0: Oh. Want jij houdt van seks op tv.
2: Ja, ik hou wel van...
0: Van een beetje neukie-neukie.
2: Ja, ik ben er niet vies van.
0: Nee, hè?
1: Dat zijn we allemaal ontstaan eigenlijk, toch? Laten we eerlijk zijn.
0: Ja, nee, is het zo. Maar de ene meer dan de andere natuurlijk. Hoe vaak doe je het liefst in de week?
2: Nou ja, het liefst... Ja, kijk, het liefst elke dag. Maar dat is niet altijd mogelijk natuurlijk.
0: Nee, dat kan natuurlijk niet altijd. Henk, jij zat ook eerder op tv, hè? Jij was ook eerder op tv. Want jij zat ook in het vorige seizoen.
1: Ja, seizoen 11 heb ik gedaan, ja.
0: Ja, van Ex on the Beach. Waarom dacht jij, ik doe nog een keer mee? Of...
1: Nou, ik werd gevraagd en ik dacht eigenlijk, ja, nog een keer gratis vakantie, laten we gaan. Ja, fuck it, ik ga lekker naar tropische bestemming. Ik lag mijn lul uit mijn broek. Ik denk van, ja, ik ga daar wel lekker liggen.
0: Hoeveel exen...
3: Waar werd het eigenlijk opgenomen?
1: Thailand.
3: Oh, Thailand.
1: Koh Samui.
0: Oh, daarom was Jules even 2 weken weg.
3: Koh Samui, lekker eiland, oké.
1: Ja, Videoland pakt uit.
0: Hoeveel exen heb jij?
1: Hoeveel exen? Nou, die zijn niet op 2 handen te tellen.
0: Oh, echt, je hebt veel.
1: Ja, veel was veel.
0: Hoeveel zijn er opkomen dagen in het seizoen?
1: 2.
0: 2?
1: Ja,
0: en bij jou, Charlotte?
2: Ja, ik weet niet of we dat mogen zeggen.
1: Ja, dat weet ik ook niet. Ja,
0: Henk heeft het wel gezegd.
3: Kijk, maar kom, wordt je hard neergeschud.
0: Ah, joh, boeien, dat maakt toch niet zoveel uit.
1: Maar ja, 1, 2 of 3, het zijn er altijd maar 1, 2 of 3. Dus laten we...
0: Ja, oké.
3: Maar Henk, ga je dan met een knal uit elkaar of gaat het wel in goed overleg?
1: Ik ga altijd met de knal uit elkaar. Ik ga niet in goed overleg.
0: Jij kan best fel zijn, heb ik gezien in het vorige seizoen.
1: Ik ben wel iemand met een temperament.
0: Hoe kan dat?
1: Zacht uitgedrukt. Hoe kan dat? Ja, ik sta voor wat ik zeg en ik heb mijn normen en mijn waarden.
0: Ja. Zijn er echt ruzies ontstaan waar jij de aanstichter van was? Of?
1: Nou, ik denk dat ik een persoon ben die heel erg slecht tegen onrecht kan. Dus niet per se dat ik een heel erg ruziemaker ben, maar als ik iets onterecht vind... Of dat nou bij mezelf gebeurt of bij een ander, ja, dan ga ik daar fel tegenin.
0: Oh ja.
1: En ik zet mijn hakken wel in de stand.
0: Ja, dat idee krijg ik al een beetje bij jou. En Charlotte, wat is het gekste dat jij hebt meegemaakt?
2: Op het eiland?
0: Ja. Dit seizoen? Zeg maar, wat is jou echt bijgebleven?
1: Ik weet het wel.
2: Nou, ja, ik heb heel veel gekke dingen gedaan. Maar ja, ik weet niet wat ik allemaal mag zeggen.
0: Nou, je kunt ons toch wel een klein tipje geven van wat is het gekste wat er gebeurd is?
2: Ik ben wel tot het uiterste gegaan op seksgebied.
0: Oh, oké.
3: Okay. Kijk een beetje. Ja.
0: Want die camera's hangen overal, hè? Ook in de slaapkamer.
2: Ja.
0: Dus je kunt alles zien. Erik-Jan, hoor je dit? Je kunt alles zien.
3: En denk je dan, ook daarover na? Of ben je dan op een gegeven moment zo lam dat je zoiets hebt van, oké, let's go.
2: Je hebt natuurlijk wel een drankje op. Ja, nee, op een gegeven moment vergeet je het eigenlijk wel. En je doet toch niet voor niets mee een Ex on the Beach. Je tekent toch zelf ervoor. Je weet dat alles gebruikt kan worden. Als je dat niet wil, moet je niet meedoen.
0: Nee, dat is
1: mensen,
0: dat is
1: mensen die daarover nadenken, ja, die zijn
2: ja,
1: echt...
2: Ja, dan doe je echt mee voor niks. Ja.
1: Ik denk daar niet over na, hoor. Ik doe net omdat de camera er niet is en ik ga lekker mijn gang.
2: Ja, net als dat mensen zeggen, ja, het moet wel onder de dekens. En dan denk ik ook van, ja...
0: Nou, als het warm is, liever erbovenop.
2: Ja, maar dat ben je toch alsnog aan het neuken op tv?
3: Ja, en in Thailand onder de dekens, dat is gewoon geen optie.
0: Heel warm,
2: ja. Heel warm, ja, dat ook.
0: Ja, maar het boeit je ook niet zo te horen.
2: Toch? Mij boeit het echt helemaal niks. Nee. Ja,
1: ik vind lekker, mensen hoor. Die er een heel probleem van maken, maar kortzichtig.
4: Ja, ja. Nee, precies. Oké. Okay. Blijf even plakken, jongens. Ik vind het gezellig dat jullie er zijn. We hebben nog even een leuk spelletje voor jullie zometeen.
1: Is goed.
4: Oh, nee, je bent bij de radio of je bent niet bij de radio natuurlijk. Dus dan, ja.
3: Ja, maar houd het kalm, hè?
4: Houd het kalm, ja.
3: Heel klaar.
4: Hier word je ook gefilmd, maar de kleren moeten aan.

0: Grijslam, Sorry Papi. Henk en Charlotte in de studio van het nieuwe seizoen X on the Beach. Jongens, is er iemand wil jullie sorry tegen willen zeggen? Of is er niet nodig naar dit seizoen?
1: Ik zeg nooit sorry, dus...
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Nee. En jij, Charlotte?
2: Nee, hoor.
0: Nee?
1: Spijt is voor later.
0: Spijt is voor later.
3: Hebben jullie nog wel rondgetoerd op Koh Samui, trouwens? Hebben jullie de welbekende mama en papa rots nog gezien daar, zo?
1: Basta.
3: Oh, zo. Nee, nou, oké.
2: Nee, zeker niet.
3: Oh, dat is het zuiden wat gemist.
1: Ik heb wel rotsen gezien, maar...
0: Ja, niet van die bergachtige. Nee, hele andere rotsen heb jij het over. Hoe is nu in de liefde? Zijn jullie gelukkig nu of nog steeds exen?
1: Ja, zeg het van het, Charlotte.
2: Nou,
0: Charlotte.
2: Ik zit een beetje in een ingewikkelde situatie.
0: Een situatie? Oh, okay.
3: Ja, de situatie. De welbekende
0: situationship.
3: Situatie.
0: Ja. Oké, en in welke fase zit je dan? Daten?
2: Nou ja,
0: neukertje.
2: Back together, zoekende.
0: Oh, back together zeg jij?
2: Ja. Nog niet helemaal.
0: Oh.
2: Nee.
1: Ik hou wijselijk mijn mond.
0: We kennen hem.
2: Ja.
0: We kennen hem.
2: Nee, maar ik weet het niet. Ja.
1: Spijt is voor later.
0: Ah, wacht even, ik denk aan Charleon, maar die is toch...
2: Wat? Nou, nee, van mijn leven. Nee,
0: oh, nee, oké.
1: Tegenovergestelde.
0: Nee, want die is nu ook bezet, toch? Die is met, hoe heet ze?
2: Met Gijsje.
0: Ja.
2: Ja.
0: Die zijn heel gelukkig, toch?
2: Ja, in hoeverre is het gelukkig?
3: Op een manier, jazeker.
0: Oeh, daar zit nog een beetje wrok. Ja, en jij Henk, jij niks. Jij vermaak je gewoon prima zo.
1: Ik vermaak mij altijd.
0: Ja. Jongens, we doen nog even een leuk spelletje. Want ben je bij Slam, dan doen we even een leuk spelletje. Dat vind ik gezellig. Kijk, dat hele X on the Beat draait natuurlijk om exen. Maar er wordt ook een beetje gedate en geflirt en weet ik veel wat. Wij doen Smash or Pass. Dus ik heb een paar foto's van bekende mensen. Ook Slam-collega's.
1: Oh,
0: of jullie even willen smashen or passen. Vind je het goed?
2: Ja.
1: Vincent,
0: smashen is doen. Pass is passeren.
1: Oké.
0: Ja, dus smash zeg je van ik zou je doen en pass is de volgende. Producer Vincent die gaat even wat foto's in de lucht houden, oké?
2: Okay.
0: Komt de eerste.
3: Let's go, Vin.
0: Dit is...
1: Wie is dit?
0: Adol van de Slam Ochtendshow.
1: Niet doen.
2: Nee, pass, sorry.
0: Oh,
3: pass?
2: Ja.
1: Nee, niet doen.
0: Vrij hard ook, jongens.
3: Oh, jee.
0: Nee. Hoezo dan?
1: Dat ook bond ook
2: het lijkt echt gewoon zo'n zoutzakje.
1: Nee, zou ik echt niet doen.
2: Nee, sorry. Wow.
0: Ik hoop dat allemaal in bed ligt.
3: Wauw.
1: Sorry, zou ik echt niet doen.
0: Nee, dat is toch een hele knappe vent.
1: In donker.
2: Nou, sorry, is het toch gewoon?
0: Oké, Matty van de bank zitten. Matty van de bank zitten. Nee.
1: Lekker laten hangen.
2: Ja.
3: Oh jongens, jullie blijven eeuwig vrijgezel.
0: Wat zijn wel jullie types?
1: Zeg dan maar niet hard.
0: Maar Charlotte, wat is wel jouw type?
2: Ja, ik val gewoon op getint.
1: Achter de poster.
2: Nou,
0: getint die jongens van je
2: lang, gewoon een kleurtje. Ja. Tattoos, facings.
0: Ja. Jij Henk?
1: Ik.
0: Erik Jan, iets ouder.
1: Ruimdenkend.
0: Ruimdenkend?
1: Ik ben ruimdenkend.
0: Oké, gaan we naar Roxy Dekker. Smash or pass?
1: Ik vind het wel knap, ja. Ik zou wel...
2: Nee, ook pass.
1: Nee, ik vind dat wel knap.
0: Waarom pass, Charlotte?
2: Ja, gewoon zo'n ander flirtje. Ik hou daar niet zo
3: van. Wauw, Charlotte, je bent wel een strenge meesteres.
2: Nee, hey. Maar ja, ze is pas een hele leuke meid. Maar het gewoon geen type waar ik mee zou omgaan of zo.
3: Oké.
2: Okay. Maar zij ook niet met mij, denk ik, hoor. Absoluut niet.
0: Ben jij ook een beetje bier is niet bal of alleen mannen?
2: Nou ja, eigenlijk alleen mannen. Maar ik heb wel eens in een dronken bui met een vrouw iets gedaan.
3: Ja, toch.
0: Mag het toch. Ja, hoor. Volgende, dat is onze lieve collega Julia van de Slijmiddagshow.
1: Ik weet niet hoe ze eruit ziet. Ik kan slecht zien.
0: Julia Maan.
1: Ik zie het niet.
3: Oh, geef me even door, Vin.
0: We hebben dus alle foto's even uitgeprint van iedereen.
3: Kijk, daar komt hij aan. Onze Julia. Zit nu ook in Thailand.
1: Oh, nee, pass.
0: Oh, echt?
2: Ja, ik denk ook pass.
3: Oh, wow.
1: Doen jullie alleen maar foto's van jullie eigen collega's laten?
3: Ja, nee.
2: Zit er niks donkers tussen of zo?
3: De lekkerste nog komen.
0: Lil Kleine.
1: Ja, doen.
2: Ja, hard as a mash.
1: Ik heb gehoord dat hij een hele grote lul heeft. Dus dat zou ik wel willen zien.
0: Jij bent van beide kantjes ook.
1: Ik, hè? Ik ben van... Ja, trouwens, ik kies alle kanten.
2: Hij gaat alle kanten op.
0: Oké, volgende. Smash or pass? Charleon.
1: Nee, pass.
3: Ook pass?
1: Nee.
2: Ja, voor mij ook pass.
0: Charleon, waarom dan?
1: Nee, dat kan jij echt niet zeggen eigenlijk, hè?
2: Ja, ik kan het niet zeggen, maar het is gewoon totaal niet mijn type.
0: Nou...
3: Ja, als het nuchter
2: is. Ja, toen.
0: In Paradise Hotel was het wel je team.
2: Omdat er niks anders was. En ik was ook gewoon geld.
0: Prima. De laatste. Dit is wel de knapste. Erik Jan van de Middagshow.
1: Hoe oud is die?
2: Huh?
1: Dat is wel een daddy, hè?
2: Ben jij dat niet?
3: Ja, dat ben ik.
0: Ja.
2: Oh!
3: Duurt even.
2: Hey. Ja, pers.
3: Nou, Henk, ben benieuwd.
1: Kom erop dan, doen.
0: Hey, heb je toch nog één in de pocket vandaag?
3: Henk, jongen, wij blijven nog even hier hangen naar de show.
0: Even lekker blijven plakken naar de show. Jongens, ik vond het gezellig dat jullie zijn. Ga je checken, X on the Beat, nieuwe seizoen. Eerste aflevering staat nu op Videoland. Laat je horen voor Henk en Charlotte. Thanks, jongens, en doe het veilig, hè?
2: Oh, ik nooit.
3: Oké.
0: Je luistert Slam, dit is Silver. Turn the Tide.

0: gouden track van Silver, Turn the Tide, hier bij Slam. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe Slam Middagshow. Morgen Nicky van der Gijp aan de telefoon.
1: Oh, gezellig. Ook voetbal.
0: Die natuurlijk veel van voetbal weet. Even over het WK voor de komende weken. Gaan wij het een beetje redden? Want ja, dit is natuurlijk niet best wat we de afgelopen dagen gezien hebben met de oefenwedstrijden natuurlijk. Hè?
1: Ik ben geen Nostradamus, maar ik heb er een hart. Ja, ondertussen hoor je op de achtergrond hoe foto 695 wordt gemaakt, geloof ik. Lukt het, jongens?
0: Lukt het? Ja? Oké. Okay. Ja. Ex on the beach staat hier nog een foto te maken. Hoort erbij, hè. Dus dat, tot morgen.
1: Doei.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester.

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
11: Hak je dag!
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
14: Welkom in Afrika!
13: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
15: Help!
16: GWC!
15: Help!
16: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
17: Laten we het proeven.
16: Opdrachten uitvoeren.
18: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
16: Maar wie het best integreert...
19: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
16: ...wordt tot ere Himba gekroond.
20: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the tribes.
16: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
12: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Noodweer zorgt in Brabant voor flink wat overlast. Op verschillende plekken is bliksem ingeslagen. En een enorme hagelbui heeft een ravage veroorzaakt op een camping... met gescheurde voortenten en kapotte caravanramen. Regionale media hebben het ook over Tilburg... waar de eerste dag van de avondvierdaagse is gecanceld. Het onweer daar. Er zijn tienduizenden euro's aan contant geld gevonden... bij een politiecontrole op het Drielandenpunt in Limburg. Het geld zat verstopt onder een stoel in een auto... en werd geroken door een hond die daarvoor getraind is. Agenten roken ook alcohol bij bestuurders. Die moesten blazen. President Trump geeft Iran de schuld dat een Amerikaanse legerhelikopter... gisteren is neergestort bij de straat van Hormuz. Hij was daar aan het patrouilleren, zegt Trump, en Iran schoot hem neer. Hij zegt ook dat Amerika wel moet reageren. En dat kan het geweld verder doen oplaaien. Op de eerste dag van zijn staatsbezoek heeft de Duitse president Steinmeier... het Holocaustmuseum in Amsterdam bezocht. Hij ging samen met Willem-Alexander en Maxima in gesprek met Joodse Nederlanders... die zich zorgen maken over antisemitisme. Burgemeester Halsema had het daar ook over. Steinmeier is nu op het staatsbanket in het paleis. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond nog enkele buien, maar vannacht is het droog. Morgen wisselvallig en fris, maximaal 17 graden. Vanuit het westen komen er opnieuw flink wat buien aan. En dit was het nieuws op Slam.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
3: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Jij bent

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
3: GWC!
1: Help!
3: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
4: Laten we het proeven.
3: Opdrachten uitvoeren.
5: Moeten we dat poep mengen?
6: Dit is een grap.
3: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
3: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the tribes.
3: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met

0: Als je nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
6: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In de Molenplas bij Haarlem wordt gezocht naar een vermiste zwemmer. Bij het water werd een hoopje kleding gevonden. Er staat daar veel stroming, want de plas is verbonden met een kanaal. Duikers zijn het water ingegaan. Tot nu toe is er niemand gevonden, meldt NH Nieuws. Begin dit jaar waren er meerdere aanslagen in Zeeland en de politie heeft daar nu 2 verdachten voor opgepakt. Die zijn 18 en 19 en komen uit Rotterdam en Spijkenisse. Hun rol bij de aanslagen wordt onderzocht. 2 waren in Biggekerken en 4 in Vlissingen. Het ging vooral om explosies bij huizen. Het leek heel even winter op een aantal wegen in Brabant door flinke hagelbuien. Die zorgden voor een wit wegdek. Het verkeer had er behoorlijk wat last van. Ook onweerde het hier en daar. En daarom werd in Tilburg de avondvierdaagse afgelast. Het tennistoernooi van Rosmalen heeft alles verzet naar morgen. Reinhard Oerdemans krijgt een grote prijs, de Media Oeuvre Award 2026. Die wordt elk jaar gegeven aan mensen die belangrijk zijn geweest voor de Nederlandse media. Reinhard begon als Arnie in GTST en woont nu in Amerika, waar hij programma's maakt. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen een wisselvallige en frisse zomerdag. 14 tot 17 graden. Vanuit het westen opnieuw flink wat buien. Dit was het nieuws op Slam.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Ah, nee hè.
14: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
13: Ja, weer eens.
14: Nou, pof jij even.
13: Oh ja?
14: Ik heb net koffie gezet.
13: Lekker.
14: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
15: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
16: Echt bestreekt.
17: Oh.
16: Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 6

0: opknallen, app gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Hola, collega.
9: Hey.
8: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
9: Mark?
8: En die prijzen.
9: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
8: Oeh, ja.
10: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
11: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
2: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. Gaan.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
11: De eerste goal. Eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia, movement that inspires.
13: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
14: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
15: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een anti-asielprotest in het Overijsselse Friezeveen heeft de ME moeten ingrijpen. De demonstratie mocht tot 8 uur duren, maar niet iedereen ging weg. Hier en daar reden auto's toeterend rond en werd er vuurwerk afgestoken. Vorige week greep de ME ook al in bij een protest in Friezeveen. Een vrouw in de buurt van Nijmegen heeft gezorgd dat twee oplichters zijn opgepakt. Ze werd gebeld door iemand die zei dat hij van de bank was en bij haar thuis haar pinpas kwam ophalen. Ze deed alsof ze erin trapte, maar waarschuwde intussen de politie. Toen de oplichter bij haar thuis kwam, werd hij opgepakt en zijn handlanger ook. Nederland en 4 andere EU-landen willen nieuwe EU-landen zoals Montenegro en misschien Oekraïne niet meteen volwaardig lid maken. Ze zouden moeten wachten voor ze kunnen profiteren van subsidies. En er moeten ook regels komen waardoor ze niet kunnen gaan dwarsliggen zoals Hongarije. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas. Dat is hun thuisbasis tijdens de groepsfase van het WK voetbal. Ze werden bij hun hotel opgewacht door fans in het oranje en veel pers. Maar bondscoach Koeman en zijn ploeg praten met niemand. Er zou al meteen een training zijn, maar die is geschrapt. Waarom is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen een wisselvallige en frisse zomerdag met 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Slam.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
21: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
24: Dus jij denkt aan inktentoners bij 123 Inkt?
25: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet machines. Jullie assortiment is zo groot.
24: Zo geregeld. 123 Inkt.nl

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: James Hype. Serotonin.
0: Nieuw. More music. Sam Veld, Into the Stars.
2: Yo, dit is Sam Veld en dit is mijn nieuwe single op Slam.

0: Deal Hotel Deals. Steek 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
6: Samen delen we Oranje.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.

0: EK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
8: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
11: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct... naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Hey, ben je er weer?
18: Ja.
17: Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
18: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
17: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
18: Ja, lekker. Je
19: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van topcrimineel Bolde Jos kocht onder meer bijna 300 kilo goud om geld wit te wassen, meldt het AD. Hij zou er miljoenen aan hebben uitgegeven. Ook zou hij hele dure horloges hebben gekocht. De broer van Bolde Jos werd vorige maand opgepakt in Turkije en zit sinds vorige week vast in Nederland. Er zijn twee mannen aangehouden die worden verdacht van zeker 6 explosies in Zeeland, meldt de regionale omroep daar. Ze zijn 18 en 19 en komen uit de regio Rotterdam. De afgelopen maanden ging er 2 keer een vuurwerkbom af bij een huis in Biggekerken en 4 keer bij een huis in Vlissingen. De Britten zijn in rep en roer over een heftig filmpje dat rondgaat. Daarop is te zien hoe een man in Belfast iemand probeert te onthoofden. De dader is gepakt en wordt verdacht van moord. In Belfast en op andere plekken zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het geweld, al lopen die soms ook uit op rellen. En dierenorganisaties hebben bij de rechter verteld waarom Zeeland geen damherten moet afschieten. Ze kunnen beter hekken neerzetten of de herten anticonceptie geven, zeggen ze. Zeeland zegt dat hekken slecht zijn voor andere dieren en anticonceptie is te moeilijk, want dan moeten de herten eerst worden verdoofd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
22: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
23: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
23: OG's. Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
27: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
28: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unica's voor maar 6,99. Fomar, voordeelmarkt,
1: Fomar, voordeelmarkt. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: Ik wil als dino.
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
0: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
5: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
5: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk

Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft Iran aangevallen. Het is het antwoord op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter eerder op de dag. President Trump zei op social media dat Amerika daar wel op moest reageren. Het Amerikaanse leger zegt dat ze handelen uit zelfverdediging. Een fikse hagelbui heeft vanmiddag flink huisgehouden op een camping in het Brabantse Raamsdonk, meldt RTL Nieuws. Veel tenten zijn vernield en sommige hagelstenen sloegen zelfs door de daken van caravans heen. Een stukje verderop, in Bokstel, viel een dode toen een boom op een auto viel. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Hij werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een traumahelikopter uit Duitsland ingevlogen, maar dat mocht allemaal niet meer baten. De chauffeur van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord. En de Oranjevrouwen zijn nog niet zeker van de plek op het WK van volgend jaar. In een kwalificatiewedstrijd wonnen ze met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg om de pool te winnen voor rechtstreekse plaatsing. De voetbalsters moeten zich daarom gaan plaatsen via de play-offs. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En dit was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd in Iran. Er zijn onder andere raket- en radarsystemen bij de straat van Hormuz geraakt. President Trump is boos omdat Iran eerder op de dag een Amerikaanse legerhelikopter had neergehaald. Het Amerikaanse leger noemt de aanvallen zelfverdediging. Het is al de hele avond onrustig in Belfast. Er wordt geprotesteerd tegen geweld. Gisteren werd er bijna iemand onthoofd door een Soedanese man. Demonstranten lopen met spandoeken met teksten tegen migratie. Die protesten lopen op sommige plekken uit op rellen. Zo werd er een stadsbus in brand gestoken. Het is zo goed als zeker dat voetbaltrainer José Mourinho terugkeert naar Real Madrid. De club heeft een afkoopsom van 15 miljoen euro betaald aan zijn huidige werkgever Benfica. De toptrainer is geen onbekende in Madrid en was er ook al trainer tussen 2010 en 2013. En een opmerkelijke uitspraak van koning Willem-Alexander bij het staatsbezoek van de Duitse president Steinmeier. Hij vergeleek de band tussen ons land en de Duitsers met het liedje Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. Hij zei dat Nederland en Duitsland elkaar aanvullen, ondanks hun verschillen. De koning zong het overigens niet. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima ligt tussen de 14 en 17 graden. En dit was het nieuws op Slam. Boost your summer. De 500.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Iran is woedend na de Amerikaanse vergeldingsaanval van vannacht. Verlaat de regio als je veilig wilt zijn, schrijft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op X. Amerika heeft meerdere doelen in Iran aangevallen, als wraak voor het neerhalen van een Amerikaanse helikopter eerder op de dag. In Moskou is gisterochtend een belangrijke Russische generaal gedood. Hij werd opgeblazen door een autobom. De generaal was verantwoordelijk voor de aanvoer van raketten en munitie naar het front in Oekraïne. De Russische autoriteiten onderzoeken de zaak. Het is niet duidelijk of Oekraïne erachter zit. Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. En bondscoach Arjan Veurink van het Nederlandse vrouwenelftal heeft er vrede mee dat zijn team in de play-offs moet strijden voor een WK-ticket. Het was het hoogst haalbare, zegt hij. De Oranje Leeuwinnen wonnen met 3-1 van Polen, maar hadden niet genoeg punten in de pool voor directe plaatsing. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En dit was het nieuws op Slam. Boost your summer.